0: nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht. In de buurt van Zaandam is een natuurbrand uitgebroken. Ze gaan om een stuk oud gras van 40 bij 20 meter. De brandweer heeft boten gestuurd om de brand vanaf het water te kunnen blussen. Ook hebben ze een drone ingezet om de brand vanuit de lucht te kunnen bekijken. Nog een brand, maar dan in Zutphen. Daar staat een grote loods van een afvalbedrijf in de Hens. Het vuur is zo fel dat de brandweer alleen van buiten af kan blussen. Ze proberen ook te voorkomen dat de brand overslaat naar een bedrijf ernaast. Het Amerikaanse leger heeft in het zuiden van Iran luchtaanvallen uitgevoerd op een aantal boten. Volgens Amerika waren het Iraanse boten die probeerden mijnen neer te leggen. De Amerikanen zeggen dat ze handelden uit zelfverdediging en dat het staakt het vuren nog steeds van kracht is. En een Spaanse opvarende van het cruiseschip Hondius is positief getest op het Hantavirus. De Spanjaard ligt in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. Eerder werd op het schip de gevaarlijke Andes-variant van het virus vastgesteld. Daaraan zijn 3 mensen overleden. In Rotterdam zitten ruim 20 opvarenden in quarantaine. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht droog en het koelt af tot een graad of 13. Overdag is het zonnig en tropisch warm met 30 tot 32 graden. Het kan soms ook benauwd aanvoelen. 'S Avonds draait de wind en koelt het af. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goeienacht, dit is Joe.

0: Goedenacht. Er woedt een grote brand in een loods in Zutphen. Daarbij is ook asbest vrijgekomen. De brandweer onderzoekt nu of die asbest ook in de rook zit en waar die neerkomt. De loods, die van een afvalverwerkingsbedrijf is, moet als verloren worden beschouwd. Een Nederlandse vrouw die al bijna 50 jaar vermist is, is misschien in Noord-Korea, dat schrijft de Telegraaf. Lady Kaspersma verdween in 1978 in Ierland en werd nooit meer gezien. Waarschijnlijk is ze ontvoerd en via Libanon naar Noord-Korea gebracht. Het is niet bekend of ze nog leeft. Bij het strand van Scheveningen zijn gisternacht twee piepjonge vossenwelpjes gevonden, meldt Omroep West. Waarschijnlijk heeft hun moeder ze achtergelaten nadat ze verstoord werden door een huisfeest op het strand. De welpjes zijn naar een dierenopvang in Amsterdam gebracht om aan te sterken. En het is nog onzeker of Lionel Messi naar het WK kan. Gisteren stapte hij bij een wedstrijd geblesseerd van het veld. Nu blijkt dat hij een overbelaste hamstring heeft. Hoe lang het herstel duurt, wordt niet gezegd. Argentinië maakt volgende week hun selectie bekend. Op 16 juni is de eerste wedstrijd tegen Algerije. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht droog en het koelt af tot een graad of 13. Overdag wordt het tropisch warm met 30 tot 32 graden. Het kan soms ook benauwd aanvoelen. 'S Avonds draait de wind naar het noorden en koelt het af. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Goedenacht, dit is Joe.

Joe, dit is Joe.

ticket, please. Love everybody.

0: het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen. Provincies en gemeenten hebben meer geld nodig om bruggen, tunnels en kades op te knappen. Ze waarschuwen in het AD dat er al veel achterstallig onderhoud is en dat dat alleen maar meer wordt. Zo is er nog geen geld voor het vervangen van de Haringvlietbrug in 2030. Dat kost minimaal 1 miljard. Afgestudeerde hbo'ers hebben weinig moeite om een baan te vinden, meldt de Telegraaf. 4 op de 5 kan meteen aan de slag. Vooral in het onderwijs en de gezondheidszorg is het makkelijk om aangenomen te worden. Ook zijn hbo'ers het afgelopen jaar iets meer gaan verdienen. Amerika heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het gaat om boten die mijnen neer kunnen leggen en raketinstallaties. Volgens Amerika is het staakt het vuren nog steeds van kracht en handelden ze uit zelfverdediging. In Qatar praten de Amerikanen en Iraniërs ondertussen verder over het beëindigen van de oorlog. En in Dagblad Trouw staan meerdere rouwadvertenties voor klimaatactivist Marjan Minnesma, die vorige week overleed. Haar milieuorganisatie Urgenda noemt haar hun drijvende kracht en hun kompas. Ook haar familie en andere klimaatclubs hebben een rouwadvertentie geplaatst. Marjan Minnesma leed aan kanker, maar hield dat stil. Ze was 59. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en hete dag. Op veel plekken wordt het 30 tot 32 graden. Soms kan het ook benauwd aanvoelen. Vanavond draait de wind naar het noorden en koelt het een beetje af. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goeienacht, dit is Joe.

0: Goedemorgen. Bij een zwaar verkeersongeluk in Westkapelle in Zeeland zijn 5 mensen gewond geraakt, onder wie 2 jonge kinderen. Ook zat er iemand bekneld. 2 mensen zijn met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, een derde met de ambulance. Er zijn steeds meer ziekmeldingen onder mensen die voor de gemeente werken. Afgelopen jaar zat 7% ziek thuis. Dat is het hoogste aantal in 20 jaar. De stijging komt vooral doordat er meer langdurig verzuim is, bijvoorbeeld door een burn-out. Veel gemeenten hebben te maken met een hoge werkdruk door personeelstekort. De Belastingdienst is boos op PostNL en stapt naar marktwaakhond ACM. Volgens het FD wil de Belastingdienst een andere partij de blauwe enveloppen laten bezorgen, omdat PostNL straks niet meer de volgende dag bezorgt. PostNL zou daar volgens de Belastingdienst een stokje voor hebben gestoken, door kleinere concurrenten geen kans meer te laten maken. En voetballer Ismaël Saibari is uitgeroepen tot beste speler van de Eredivisie. Dat gebeurde bij de Eredivisie Awards. Saibari werd dit seizoen met PSV kampioen. Ajax-aanvaller Mika Gods werd uitgeroepen tot talent van het jaar. Trainer Serena Wiegman kreeg een oeuvreprijs voor haar verdiensten in het Nederlandse voetbal. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en hete dag. Op veel plekken wordt het 30 tot 32 graden. Soms kan het ook benauwd aanvoelen. Vanavond draait de wind naar het noorden en koelt het een beetje af. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, dit is Joe.

0: Goedemorgen, het is 6:00. We kunnen beginnen aan de ochtendshow. Met Mart Gool en het nieuws.
1: Goedemorgen, vaker in de file. Als gemeenten en provincies geen zak met extra geld krijgen van het kabinet, kan het wel eens ellende gaan worden onderweg. Allerlei bruggen, kades en viaducten zijn volgens het AD toe aan groot onderhoud, maar de kosten ervoor stijgen. Als Den Haag niet bijspringt, dan zullen wegen vaker en langer dicht zijn, schrijft de krant. En los van de files komt ook de bereikbaarheid van scholen, ziekenhuizen en winkels in gevaar. 5 gewonden bij een zwaar ongeluk in de provincie Zeeland. Onder de slachtoffers zijn onder meer 2 jonge kinderen. 2 auto's botsten gisteravond met elkaar op een kruising in Westkapelle. Wat er nou precies is fout gegaan, wordt nog uitgezocht. Amerika heeft verschillende doelen in Iran aangevallen. Onder meer boten die volgens de VS bezig waren met het leggen van mijnen. Ondertussen zijn de vredesonderhandelingen tussen beide landen nog in volle gang. Volgens Amerika is er nog steeds een kans op een vredesdeal, ondanks deze aanvallen. Iran heeft nog niet gereageerd. En PSV-voetballer Ismaël Saibari die mag zichzelf de beste speler van het jaar van de Eredivisie noemen. Hij werd met zijn club voor het 3e jaar op rij kampioen en heeft een Eredivisie Award gekregen. En de aanvoerders van alle clubs hebben dat besloten. En Saibari reageert bij de NOS.
2: Het is wel de kerst op de taart, ja. Nadat je 3 keer kampioen bent geworden, is dit waardering voor meer individueel. Dus ja, ik ben er heel blij mee.
1: Bij de vrouwen ging de award voor beste speelster naar Feyenoorder Mao Itamaru. En oud-Oranje-Leeuwinnen bondscoach Sarina Wiegman kreeg een oeuvre award.
0: Hij is helemaal uitgelaten, hè, die Saibari.
1: Ja, die is echt ontzettend blij.
0: Heel blij.
1: Ja. En weer van de Plaza. Zonnig en op veel plekken tropisch warm. Tot lokaal 33 graden.
0: Mart, dankjewel.
3: You. Deze vrijdag, de Joe Filmhit Top 100. 100 keer terug naar de bioscoop. Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
0: En dan is het alweer dinsdagochtend. Sander, goedemorgen.
4: Goedemorgen.

0: dinsdagochtend, 26 mei. En daar zijn we met een nieuwe episode van de Koen en Sander Show. Met vandaag in de gelederen. Ik kijk eens even omheen. Dat het zonnetje buiten al schijnt. Sander, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, dag, hallo.
0: Mart Gol.
2: Goedemorgen, jongens.
0: Brenger van het laatste nieuws.
2: Zeker, iedere ochtend weer.
0: Hoe noem jij jezelf ook alweer, Mart?
2: Presenterend journalist.
0: Oh ja.
2: Oh. Ik vind nieuwslezen altijd alsof je dan een blaadje van een ander krijgt. Dat lees het maar op, alsof je een sprookje gaat voorlezen.
0: Nou, ik denk maar heel veel luisteraars denken natuurlijk wel dat het zo gaat.
2: Oh ja.
0: Dat jij een blaadje krijgt wat je opleest.
2: Was het maar zo, dan kon ik tot 5 of 6 blijven liggen.
0: Maar jij bent natuurlijk, jij bent hartstikke druk ook. Tussen de bulletins door.
2: Zeker, ja. Dan ben je aan het kijken naar artikelen en aan het kijken waar komt het vandaan en waarom zeggen mensen iets en is er geluid bij. Zeker.
1: En waarom ben je een presenterend journalist en niet journalistiek presentator?
2: dat vind ik een goede vraag.
1: Ja, dank je, ik ben zelf ook presenterend
2: Je bent heel wakker al voor deze dinsdag.
0: Het visitekaartje wordt opnieuw gedrukt, hoor ik net.
2: Ik hoor het al, ja.
0: Zo, jongens. Lang weekend geweest.
1: Ja. Tweede Pinsdag, uitgebreid gevierd natuurlijk, eieren gezocht, dat soort dingen. Hoort er toch een beetje bij.
0: Heb je genoten, Sander?
1: Ik heb hartstikke genoten, ja. Het was een druk weekend wel. Veel gedaan, ook genoeg ontspanning in de tuin, aan de waterkant. En barbecuen, dat gewoon alles wat gewoon de clichés, wat bij dit woord. Zeg maar de dingen die je altijd ziet in het 8-uur-journaal. Het overzicht van het was warm vandaag in Nederland, die sfeerbeelden.
0: Lekker, hè?
1: Nou, je kon mij, bij elk sfeerbeeld kon je mij herkennen.
0: Ja? Oh ja, oh, heel goed. Ja. Nou was het zondag natuurlijk eerste Pinksterdag. En ik had het idee om, ik dacht mooi weer, ik ga barbecuen. Had ik me daar niet echt op voorbereid, dus ik was zaterdag nog niet naar de winkel gegaan. Dus ik dacht, dan zondag, tegenwoordig gelukkig al die winkels zijn open, dus ik kon gewoon naar de supermarkt. Maar ik was niet de enige met dat idee.
1: Nee?
0: Zo jongen, er werd gevochten om de laatste stukjes vlees in de schappen. Het was niet te doen.
2: Hamsteren.
0: Nou echt waar, het was op het gênante af, ja. Iedereen wilde natuurlijk gaan barbecuen en het moest allemaal tegelijkertijd worden gehaald. En
1: hamburgers met korting.
0: Frustratie alom. Ja,
1: en had je nog kooltjes?
0: Die had ik nog, ja.
1: Ja, want ook die zag ik gisteren uitverkocht zijn.
0: Ja.
1: En de aanmaakblokjes?
0: Ja, nee, die had ik allemaal nog, maar het vlees niet. Maar ik kon nog met wat liflafjes alsnog lekker de barbecue aangooien.
1: Lekker, wat is wat uiteindelijk opgegaan?
0: Ja, ik heb de vieze barbecue gedaan, zoals jij altijd zegt. Dus normaal, wat ik vaak lekker vind, is een groot stuk vlees. En dat een paar uur erop en dan zo dat lekker aansnijden. Maar nu gewoon een speklappie, een hamburgertje, een sperripje heeft het ook nog wel gehaald.
1: Lekker, ja.
0: Een klein satéetje en toen zat het buikje wel vol.
2: Stokbroodje kruidenboter.
0: Stokbroodje kruidenboter. Ik had toch wel een lekkere salade gemaakt.
1: Ja. En er staat half uur uit omdat je diarree hebt.
0: Ja, zeker. Hey, en er hangt iets boven dit radioprogramma. Wij zijn hier afgelopen woensdag mee begonnen. We leven smartphone-vrij. Maar ik heb natuurlijk wel altijd gezegd, ja, die dinsdagochtend na dat lange weekend. Ja, hoe zitten we er dan bij? We krijgen nu al een appje van Desiree.
3: Ik ben heel erg benieuwd hoe jullie het weekend door hebben gebracht. Met betrekking natuurlijk tot de smartphone.
0: Ja, we hebben een biechtmoment deze ochtend. Kijk er zeer naar uit.

0: W en Please Don't Go hoor je in de ochtendshow. Even wennen aan een lang weekend. Maar daar zijn we dan weer vanaf 6 uur iedere ochtend. Koen en Sander Show met... Nou ja, rond dit tijdstip. We zijn wat vroeger. Het is al pas 6:15.
1: Oh, we zijn vroeg.
0: Ja, we zijn vroeg, hè? Nou ja. Ja, hoe kan dat eigenlijk? Korte liedjes misschien.
1: Korte liedjes, ja.
0: Zou kunnen.
1: Ja.
0: Maar heb je er al eentje, Sam?
1: Ik heb absoluut een spreuk.
0: Ben je voorbereid?
1: Ja. Nee, ja,
0: lange spreuk.
1: Een hele lange. Nee, ik zal hem langzaam oplezen.
0: De spreuk van Sander, lieve mensen.
1: Een hypo... Gonder. Maak even wat lengte. Een hypochonder is als de dood voor de dood.
0: Oh, wauw. Prachtig. Meteen een gezellig onderwerp ook zo.
1: Ja.
0: Begin van de nieuwe week. Goedemorgen, de hits uit de 70s, 80s en 90s. Hoor je hier bij Joe, hier de Golden Earring. When the Lady Smiles.

0: grote hit voor Paul Young, Come Back and Stay in de Koen en Sander Show. Goedemorgen, bijna 6:30 is het. We gaan straks de beroepentest spelen. Proberen bij het beroep te raden van Joe luisteraar Harmke van 48.
1: Harmke.
0: Harmke uit Heelweg. Maar eerst gaan we aan Mart vragen. Mart, wat heb jij straks in het nieuws?
2: Slecht nieuws zometeen als je nu al vaak in de file staat en een wedstrijd waarbij het draait om kaas met een bijzondere winnaar.
3: Nu bij Iris Opticiens, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
4: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
5: De kippiepan. Die bezorgen we gewoon thuis. Handig. Kijk op kippie.nl.
6: Kippie.
7: Zin in zon, zee en quality time met het hele gezin? Bij MSC Cruises geniet je van een zorgeloze vakantie. Van spetterende zwembaden tot heerlijke diners en entertainment voor jong en oud. Boek nu jouw last minute zomervakantie en vertrek deze zomer nog. MSC Cruises boek je bij Zeetours. De cruise specialist van Nederland.
8: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
9: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
10: Genoeg. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
11: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
12: Lekker zoet.
11: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar €1,95. Aldi.
13: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
14: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
11: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
12: Dat is nog eens voordeel.
11: Ja, dus... Aldi.
15: Pak je tuin aan deze zomer met NBI. Want al 80 jaar zorgt NBI voor meer kleur en sfeer met de allermooiste sierbestrating. Kijk op nbi.nl voor een dealer bij jou in de buurt.
16: De Steenmeesters.
17: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
18: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
19: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 2 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
18: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
20: Ja, voordat ik hier manager werd...

0: denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Serieus? Een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
2: Sorry, maar het is WK!
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Hisense No Frost Koelvries combinatie voor €388. Alleen bij Mediamarkt.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Nou, maak je klaar voor het weerbericht voor vandaag. Zonnig en tropisch, weinig wind en dan komt ie 30 tot 33.
7: Oh, jongens. Morgen weer iets koeler, hè?
6: Ja, dan gaan we morgen ineens naar heel gekke 22 graden.
7: Ja, maar nog steeds lekker met het zonnetje erbij.
6: Ja, en dan daarna klimmen we weer omhoog.
7: Lekker.
6: Ja. Goed, en dan gaan we naar de verkeersinformatie, want er zijn toch al wat vertragingen. 17 meldt de Flitsmeister op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Everdingen. Een kwartiertje. De A2 Den Bosch-Utrecht voor de Empelbrug, 20 minuten. En de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Paspoelpolder en Zoetewoudendorp, 14 kilometer. Valt de vertraging wel weer mee, 20 minuten. Het is de 6:30 in de Koen en Sander Show. Mart Grol heeft het nieuws.
8: Goedemorgen. Als je nu al vaak in de file staat, maak je borst maar nat. Allerlei bruggen, kades en viaducten zijn volgens het AD toe aan groot onderhoud. En als gemeenten en provincies niet snel extra geld krijgen voor dat onderhoud, dan wordt het binnenkort ellende onderweg, staat in de krant. De kosten voor alle reparaties stijgen namelijk hard. Als Den Haag niet bijspringt, dan moeten wegen vaker en ook langer dicht. En dus zijn ook winkels, scholen en ziekenhuizen dan niet goed bereikbaar. Ja, welke gemeente springt er vandaag bij? Dat is de dagelijkse vraag in het Groningse Ter Apel. Ook vandaag weer, waar het vol blijft bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers. Zo'n 140 worden er vanmorgen wakker in een congreshal in Groningen stad. Maar dit was de laatste nacht dat ze deze noodopvang daar konden openen. Dus waar mensen dan vanavond weer naartoe kunnen en gaan slapen is onbekend. Ondertussen luidt het Rode Kruis de noodklok. Als er niet snel hulp komt van de overheid, dan moeten vrouwen en kinderen straks misschien ook buiten slapen. Een groot feest met duizenden fans in Tilburg. De voetballers van Willem II zijn gehuldigd omdat ze volgend seizoen weer op het hoogste niveau mogen spelen in de Eredivisie. En deze blije supporter die had nog een boodschap voor de rest van het land.
9: Ah, we zijn weer terug! We hebben thuis zo op de Eredivisie! Kom op, gas geven!
8: Ja, je had er zin in gisteren. Tijdens de huldiging was het behoorlijk warm natuurlijk, net als in de rest van het land. En daarom kwam de organisatie nog met een oproep.
10: Ik zou zeggen, drink lekker, maar ik wilde jullie ook even melden dat bij de bar gratis water te halen is.
8: Was te horen bij Omroep Brabant. Een paar mensen moesten nog naar de EHBO, niet vanwege de hitte, maar omdat ze brandwonden hadden door fakkels die werden afgestoken. En bij een kaasrolwedstrijd in Engeland heeft voor het eerst een Nederlander gewonnen. Ieder jaar wordt er dan van een heuvel, een steile heuvel, een kaas naar beneden gegooid. En mensen rennen en rollen daar zelf ook achteraan. Nou, wie als eerste over de finish komt, die wint. En dat is dit jaar Niels Wennemars, de zoon van schaatser Erben Wennemars. Was nog wel even spannend, zegt hij bij de NOS.
11: Ik had zeker geen snelle start, maar ik denk als ik dit gewoon volhoud, dan ga ik het op het eind pakken. En precies wat mijn tactiek was, mijn gedachte erachter, is uitgekomen. Op het eind heb ik hem gepakt.
8: En de prijs is de eer en hij mag de kaas houden.
7: Je ziet die mensen ook echt inderdaad, dat is heel, heel stijl. Hè? Je
8: heel stijl.
7: De laatste gewoon, net zoals het kaasje, rollen ze naar beneden.
8: Er zijn heel wat enkels verstuikt.
7: Zo.
8: Maar wel stoer van hem. Hij heeft dus gewonnen, die Wennemars.
7: Vind ik heel stoer.
12: Maar die Wennemarsjes, als die ergens voor gaan, dan gaan ze voor 600% voor, hè?
7: Ja, de hele familie gaat nu kaas rollen, denk ik.
12: Ja, dat denk ik ook.
7: Ja.
12: Maarten, dankjewel. We gaan naar Joe luisteraar Harmke. Goedemorgen.
13: Goedemorgen.
12: Hi Harmke, welkom bij Joe. Welkom in de beroepentest. Wij gaan proberen samen met onze luisteraars in de app achter jouw beroep te komen. En hier alvast vraag 1.
7: Ja, Harmke, het wordt vandaag natuurlijk weer bloedverziekend heet. Heeft dat invloed op jouw werk, die hitte?
13: Dat heeft zeker invloed op mijn werk.
12: Oh.
13: Ja.
12: Zeker invloed op het werk van Harmke. Kijk, daar kunnen we wat mee. Beroepentest spelen we over precies 4 minuten.

0: oproep te komen van een van onze luisteraars. Harmke is dat vandaag. Goedemorgen, Harmke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Eén vraag van de in totaal 7 die we mogen stellen, die heb je al voor je kiezen gehad. Heeft de hitte invloed op jouw werk? En nou ja, daar was jij heel duidelijk over. Dat heeft zeker invloed op het werk wat jij doet. We gaan snel door naar vraag 2. En luisteraars mogen natuurlijk altijd een appje sturen als je een idee hebt wat het werk van Harmke zou kunnen zijn.
2: Oké, vraag 2. Harmke, verkoop jij misschien een product of misschien een dienst?
1: Ja, wij verkopen een product.
0: Oké. Product. Oké. En is dat misschien een eetbaar product?
1: Je zou het kunnen eten, maar nee, dat zou ik niet doen. Nee, het is absoluut niet eetbaar.
0: Oké.
2: En welke vaktermen gebruik je vaak tijdens het uitoefenen van je beroep?
1: Dat is een hele goeie. Even denken. We werken met vaktermen zoals... even kijken dat ik het goed zeg, hoor. Rijpheid.
0: Ja. Rijpheid. Kwam er nog eentje of houden we het bij rijpheid?
1: Nee, laten we het hier maar bij houden. Dan ga ik het waarschijnlijk al verklappen.
2: Oké, rijpheid.
0: Yes. Ja. Harmke, als jij aan mensen vertelt wat voor werk jij doet, welke opmerking krijg je dan vaak te horen?
1: Wat ontzettend leuk. Dat is eigenlijk 99% van de reacties die we krijgen.
0: Oké.
2: Dat product wat je verkoopt, hebben Koen en ik dat in thuis liggen?
1: Niet standaard, maar ik denk wel dat jullie het aanschaffen.
0: Jongens, ik vind hem heel lastig. Want
2: ja, we moeten nu even
0: hebben alles...
1: Op hoeveel vragen zitten we nu?
0: Nou, 6. Op 6. We hebben er nog maar 1 die we aan je mogen stellen, Harmke. Ja.
1: Oei.
0: Het is niet eetbaar. Een vakterm is rijpheid. De hitte heeft dus wel degelijk invloed op jouw werk.
2: Zo vragen waar je het product voor gebruikt?
0: Ja.
1: Ja, dan maak ik je
2: wel. Waar gebruiken wij het product voor?
1: Voor je gemoedstoestand.

0: appjes binnenkomen. Lieve luisteraars, wat is het werk van Harmke? Heb jij misschien wel een idee? Wij hebben nog een paar minuten nodig om te vergaderen in ieder geval. En dan komen we straks bij je terug, Harmke. Tot zometeen.
1: Ja, succes met nadenken.
0: Ja, zullen we dan.

0: de temperaturen vandaag boven de 30 graden uitkomen, dan mag Club Tropicana van Wham niet ontbreken natuurlijk. Je hoort binnen de ochtendshow. De beroepentest. Wat je ook hoort is de beroepentest. Wij proberen het beroep te raden van Harmke uit Heelweg. Harmke is 48 jaar. De hitte van vandaag heeft wel degelijk invloed op haar werk. En de opmerking die ze veel krijgt over het werk wat ze doet is wat ontzettend leuk. Harmke verkoopt een product, dat weten we. Dat product is niet eetbaar. We hebben het niet standaard thuis liggen, maar schaffen het volgens Harmke waarschijnlijk wel aan. Het zou namelijk goed zijn voor de gemoedstoestand. En een vakterm die Harmke vaak gebruikt is rijpheid.
1: Ja, er komt er veel binnen. Een groenteboer bijvoorbeeld, denkt Guy of iglobouwer. Theebladerenkweker. Gerjan denkt dat ze in een drugslab werkt. Ze maakt geurtjes voor in een diffuser. Oh. Twan denkt dat ze in een fabriek werkt waar ze stressballetjes maken. Geurkaarsen komt ook nog voorbij. Maar de overgrote meerderheid denkt aan bloemist.
0: Ja, vond ik eigenlijk een hele goeie. Maar de term rijpheid bij bloemen kende ik eigenlijk helemaal niet.
1: Nee, ik eigenlijk ook niet, maar het klinkt wel ergens logisch.
0: Ja, ik zag ook veel mensen denken dat ze in de wijnen zit. Maar ja, wijnen, dat neem je wel degelijk in natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja, dat... Nee, ik vind het, ja, zullen we ervoor gaan?
1: Voor ja, de... we gaan ervoor.
0: Bloemist. Harmke, goedemorgen.
2: Goedemorgen, nog een keer.
0: Ben jij bloemist?
2: Oeh, oh. Kantje bord, maar wij zijn bloemenkweker.
1: Oh.
2: Dus wij zorgen dat de bloemisten voorzien worden, maar we zijn geen bloemist.
1: Nee. Nee.
0: Shit.
1: Ja, shit.
0: Ja.
2: Ja. Maar wel heel knap gevonden hoor, dat je wel echt wel in de buurt zat.
0: Ja, nou dat is lief van je, maar ja, uiteindelijk staan we toch met lege handen. En waar doe je dat, Harmke? En wat kweken jullie allemaal?
2: Ja, we hebben alles op de koude grond. Dus wij werken gelukkig niet met kassen, want dan zat je natuurlijk met die gasprijzen.
0: Ja, ja, tuurlijk.
2: Ja, we hebben gewoon eigenlijk alles halffabrikaat voor de boeketten. We zijn nu momenteel met siergrassen bezig.
0: Ah, ja.
2: En dan komt zo meteen ligusten, we hebben skimmia's, we hebben bessoorten, we hebben bladgroen. Ja, eigenlijk zo, ja, het hele jaar door eigenlijk. Alleen januari, februari hebben wij niks.
1: Nee, we willen graag een blosje chlamydia, kan dat? Mooie chlamydia's.
2: Ik kan het even aan de baas vragen.
1: Ja, oké. Ja.
0: Voor chlamydia verbind ik je even door, ja precies. Hé, hey, Harmke, dankjewel en geniet van je dag hè, vandaag.
2: Ja, fijne dag hè.
0: Dankjewel,
2: doei. Doei.

0: De Bee Gees met de Stayin' Alive. Een beetje het advies voor vandaag, ondanks de warmte. Blijf in leven, lekker veel drinken.
1: Ja.
0: En afkoelen.
1: Ja, pols onder de kraan als het even niet gaat.
0: Ja. Zo, nou, ik weet niet hoe het met jou zit, Sander, maar ik had gewoon een plaknacht vannacht, hoor.
1: Oh, nee, dat had ik niet.
0: Oh, heerlijk.
1: Ik had wel het dunste dekbed erop gelegd. Dus de vier seizoenen dekbed is passé. En ik had mijn wappertje aan. Ik heb zo'n ventilator.
0: Ah, goeie. Ja,
1: dat is gewoon toch lekker dan.
0: Mijn wappertje stond nog op zolder.
1: Ah.
0: Maar het wappertje gaat even van zolder af voor aankomende nacht in ieder geval. Mart, wat heb je in het nieuws straks?
2: Ja, over die hitte gaan we het ook hebben in het nieuws. En het Rode Kruis slaat alarm. Waarover? Hoor je zo.
0: Eén noot.
1: Dat is vaker met hitte, een Rood Kruis.
0: Eén noot van een grote hit. Welke hit is dit?
1: Afrika van Toto?
0: Ja. Ja, je klinkt weifelend.
1: Ja, het was gewoon een algemeen nootje.
0: Dat is goed, hoor.
1: Is dat warm, hoor, Afrika?
0: Nou, zeker. Afrika van Toto, zoals Sander zegt, hoor je zo meteen in de ochtendshow.
3: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
4: Oranje fans.

0: vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
1: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
2: Wow!
1: Kost je maar 3 minuten.
2: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
1: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
0: Cooling Alarm. Shop nu Cooling Dekbedden met 20% korting op celesta.nl.
3: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
4: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
5: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
6: Honda, the power of dreams.
4: Nu bij Dirk, Avico, friet van het huis of aardappelschotel, €1,99.
7: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
8: Onze record international.
9: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
10: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
11: Adtap.
10: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
12: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
13: Het is Bol 10.000 met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Dutch tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
14: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo Packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50. En alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle alcoholvrije bieren 1 plus 1 gratis. En Campina yoghurt of kwark ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
17: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
18: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 14 nachten in de Caribbean vanaf slechts €2.969. Verzeker van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
17: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
19: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. 1,5 kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
3: Het is niet normaal meer.
5: Bij Terstal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Terstal. Maak elk moment mooi.

0: in Ter Apel. Als de overheid niets doet, is er straks misschien ook geen plek meer voor vrouwen en kinderen. Rode Kruis noemt het onbegrijpelijk dat er niet genoeg slaapplekken geregeld kunnen worden. De situatie bij Ter Apel wordt door de hulporganisatie omschreven als mensonterend. Provincies en gemeenten hebben snel meer geld nodig om bruggen, tunnels en kaders op te knappen. Ze waarschuwen het AD dat er nu al ontzettend veel achterstallig onderhoud is. En als er geen extra geld komt, de problemen alleen maar groter worden. En los van files komt ook de bereikbaarheid van scholen, ziekenhuizen en winkels in gevaar. De vakantie wordt een steeds duurdere grap voor mensen. Bij ruim 2/3 hakt hij er volgens het AD in door steeds hogere prijzen in de schoolvakantietijd bij hotels en campings. Duurdere vliegtickets, een volle tank kost steeds meer en ook boodschappen worden maar niet goedkoper. Het dwingt vakantiegangers tot andere keuzes, dichter bij huis vakantie vieren bijvoorbeeld. En opnieuw een snikhete dag vandaag. Afgelopen weekend was het natuurlijk ook al puffen en zweten. De warmste Pinkster in 40 jaar hadden we te pakken met in de beeld 27,4 graden, maar lokaal nog een paar graden warmer. Dus drukte op onder meer de stranden, zoals in Scheveningen, waar Hart van Nederland was en toeristen sprak.
1: We komen van 2 uur van Brussel tot naar hier te rijden. We zijn hier zalig aan het genieten.
2: Ja, heerlijk, toch? Ja, kan niet beter. Genieten van de mensen om me heen, van eten, van drinken. Ja, mooi is dat. Ja, geweldig.
0: Het zeewater was nog niet helemaal tropisch, dus let op als je een duik wil nemen. Zeg onder meer de weerexperts van Weerplaza hoe warm het vandaag precies wordt. Tropisch, 30 tot 33 graden lokaal en veel zon.
3: 33 graden.
0: Ja,
3: tik maar
0: door, hè.
3: Wat een heerlijke temperatuur. Dankjewel, Mart. We gaan naar de verkeersinformatie. Het is al vroeg aan de drukke kant. 41 vertraging op de weg op dit moment. Ja, mensen denken, ja, hoe vroeger ik ga, hoe vroeger ik ook weer thuis ben misschien wel. De A2 Den Bosch-Utrecht bij Zaltbommel, 25 minuten. En de A16 Breda richting Rotterdam voor de Moerdijkbrug, 40 minuten vertraging. Er liggen daar voorwerpen op de weg.
4: Deze vrijdag, de Joe Filmhit Top 100. 100 keer terug naar de bioscoop. Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
3: Een hele goedemorgen, Sander.
5: Een hele goedemorgen.
3: Smartphone vrij, ja, deze hele maand. Of heeft iemand iets op te bieden? Ja!
4: Dit is Joe.
3: We hebben om 7:55 natuurlijk een officieel biechtmoment. Maar ik ben toch even benieuwd hoe het gaat met je, Sander.
5: Nou, en ik ook met jou.
3: We hebben het er nog niet over gehad, ook niet achter de schermen.
5: Nee.
3: Ik zie bij jou wel je Nokiaatje nog zo pontificaal voor je liggen.
5: Die ligt hier.
3: Ja. Ja, dat hoeft niet iets te zeggen
5: natuurlijk. Dat hoeft niks te zeggen. Over een uur weten we meer, want ik ben ook benieuwd of jij het dit lange niet hebt.
3: We leven de maand mei smartphone vrij. Of inmiddels niet meer.

0: een van de allergrootste hits uit de jaren 80. Zo niet de grootste. Kijk altijd even naar jou, Sander. Je hebt alle statistieken altijd paraat.
1: Nou ja, het is maar naar welke definitie je eraan verbindt. Kijk, als je de lijstjes die nu worden gemaakt... Hè, als je een top 80 uit de jaren 80... Dan staat die vaak wel op 1 of 2.
0: Ja.
1: Maar als je kijkt naar echt aantal verkochte singles... dan is hij niet. Dan is bijvoorbeeld We Are The World vele malen groter.
2: Goedemorgen.
3: Dit is Joe met Koen en Sander. De Koen en Sander Show.
1: Terwijl er natuurlijk een directe link is tussen We Are The World en dit liedje. Namelijk Afrika.
0: Afrika, ja. USA for Africa. En Afrika, nou, de temperaturen zijn wel zoals in Afrika... want deze dinsdag 26 mei, ik heb het Mart horen zeggen... temperaturen tussen de 30 en 33 graden.
4: Ja, het wordt tropisch, jongens. Ja,
0: ik kijk toch even, Mart.
4: Nee, lang broekje, hoor.
0: Nou ja, lang. Je hebt hem wel op zijn Italiaans, hè?
4: Zeker. Even omgeslagen onderaan bij de enkels. Maar de rest niet. Nee.
0: Maar je weet dat Sander en ik hebben wel weer de melkfles.
4: Ja, en dat respecteer ik ook.
1: Oké, okay, goed zo.
0: We zijn erop vooruit gegaan.
1: Maar dit hele weekend heb je toch iedereen in een korte broek gezien?
4: Ja, ik had er zelf ook in aan. Maar ik was vrij.
0: Ja, Mart vindt het gewoon, hè, voor de mensen die het vorige week niet hebben meegekregen. Je vindt, op werk doe je nooit een korte broek aan.
4: Nee, ligt eraan wat voor werk je doet. Ik bedoel, hier zit gewoon in een airco-omgeving in de studio. Ja, prima toch. Ik heb het vaak koud hier ook. Die zou ik nog een vestje aantrekken.
0: Het nu ook een beetje fris.
4: Ja, ja.
0: Dat is wel zo.
1: Ja. Heb je het fris? Kindjes in Afrika, die hebben het fris.
4: Oh, ja.
1: Wij hebben het warm.
0: Over een uur. Over exact een uur. En ik heb daar heel veel zin in. Hebben wij een biechtmoment. Want sinds afgelopen woensdag 8 uur zijn we begonnen met onze smartphone-vrije leven. We hebben de smartphone in de kluis gestopt. En we doen het voortaan met een klein Nokiaatje.
1: Dat is al bijna een week geleden, zeg hé.
0: Maar ik heb wel aanwijzingen, Sander.
1: Wat dan?
0: Nou, dat zeg ik niet.
1: Wat voor aanwijzingen?
0: Kijk, ik heb het vermoeden...
1: Ja.
0: Dat jij om 7:55 iets te melden hebt.
1: Oh, en waarop heb je dat gebaseerd?
0: Nou, dat zeg ik niet.
1: Waarom niet?
0: Nou, omdat dan kan jij misschien iets doen met deze voorkennis. Dat wil ik niet.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik ben gewoon heel benieuwd. En we hebben natuurlijk vorige week ook al gezegd... we gaan een lang weekend tegemoet.
1: Ja.
0: Dus het is nog maar de vraag hoe we eruit gaan komen.
1: Ik ben dan heel benieuwd.
0: Ik ben ingelicht door iemand...
1: Oh.
0: Die iets heeft gezien. Bij jou.
1: Oh.
0: Ja. Goed, over een uurtje meer. En dan gaan we horen of Sander, of ik, of misschien allebei inmiddels voor de bel zijn gegaan.
1: Ja.
0: Heb je naar...
1: Ik heb ook aanwijzingen van jouw kant op. Ja.
0: Je trekt er helemaal een André van Duin smoelwerk
1: ja,
0: bij.
1: Ja, ik weet het zeker.
0: Wat weet je zeker?
1: Dat jij al voor de bel bent gegaan.
0: Oh,
1: ja.
0: Dat weet jij zeker?
1: Ja, dat weet ik zeker. Ik denk me terug naar de kracht, eigenlijk al meteen woensdagmiddag.
0: Oh?
1: Is niet waar natuurlijk, maar ik denk even een beetje...
0: Oh ja, nee,
1: olie op het vuur.
0: Had gekund. Hey, heb jij gekeken naar de bokspartij van Rico Verhoeven?
1: Ja, de dag erna.
0: De samenvatting.
1: De samenvatting.
0: Want het was een enorm spektakel in Egypte.
1: Ja.
0: Bij de piramide.
1: Absoluut. En niemand gaf hem een stuiver waard. En hij flikte toch. Hij stond elf rondes lang stond hij overeind. En aan het einde werd door het ingrijpen van de scheids... nadat de bel geklonken had... wat dus helemaal niet klopt, ja, werd die ander tot winnaar aangewezen.
0: Nou, Rico was bij Eva Jinek te gast en hij zei dat hij zich ondanks het verlies... de ongekroonde koning voelt.
5: De hele wereld heeft het gezien en eigenlijk voor de mensen ben ik de kampioen.
6: Iedereen was verbolgen.
5: Iedereen ze noemen met een soort van the uncrowned king.
6: Ja.
5: Dus ik ben de ongekroonde koning.
0: Ja, zegt hij... Zegt hij zomaar even, hè?
1: De Uncrowned King.
0: Uncrowned King.
1: De Uncrowned King.
0: Ja,
1: nee, het moreel zeker de winnaar. Alleen, ja, het was natuurlijk wel lekker geweest...
0: als hij echt die
1: titel gewoon omhoog kon houden.
0: Hé, hey, Sander.
1: Ja.
0: Wil jij eventjes, want ik weet dat jij dat kan... want wij werken al enige tijd samen... kun jij even een oude man nadoen?
1: Ja, natuurlijk. Ja. Oh, ik heb het zo warm. Oh, ik heb het zo warm. Is er nog wat te drinken, Mart?
0: Als jij namelijk...
1: Is dat die jongen van Grol?
0: Als jij een oude man daar doet...
1: Ja.
0: Moet ik altijd denken aan die televisiepresentator Harry Mens.
1: Ja. Versta je niet?
0: Maar Harry Mens is weer in het nieuws, want hij heeft... Catherine Keil regelmatig te gast in zijn programma op RTL 7, Business Class. En Catherine schreef op Instagram dat haar gesprek met Harry Mens... het bizarste interview ooit was. Luister even.
7: Hé, maar we kunnen nog uren doorgaan.
8: Ja.
7: Ik wil het toch hebben over Lale Gould, waar je een interview mee had.
8: Ja.
7: Wat is dat voor tante?
8: Ja, als je alleen al tante zegt, dan denk ik dat je al niet positief over de denkt.
7: Nee, ik vind het wel, ze ziet er wel goed uit.
8: Oh mijn god, ik word echt gek. Je gaat toch niet alleen maar die vrouw op de uiterlijk beoordelen?
7: Nee, maar deze toevallig wel.
8: Nou,
7: we stoppen ermee.
8: Oh.
7: Want de tijd is om. Nou. Ze ging naar Tortue World.
8: Ja, maar ik vind het helemaal niks, dit gesprek.
7: Nou, ik vind het fantastisch.
1: Wat is dit, jongens?
4: Ik vind het echt.
1: Ja, hij betaalt het allemaal uit eigen zak ook, hè, dit programma. Dat verklaart waarom het nog steeds uitgezonden wordt.
4: Een seniele oude man, toch?
1: Ja, toch?
4: Ja. Maar hoe luister jij hier nou naar? Jij als televisiepresentator van Hart van Nederland.
6: Kijkt niemand naar dat programma, toch? Ook, volgens mij. Er kijkt een paar mensen naar. Er wordt altijd heel veel over gepraat. Maar
4: ja, dat klopt, ja.
6: Kijk, op die zondag zelf kijken er heel weinig mensen voor.
4: Mocht Harry een keer ziek zijn, dan weet ik wel iemand die hem kan vervangen.
1: Ja, leuke tante!

0: maken. Dit is Joe. Met hits uit de 70s, 80s en 90s. Ricky Martin, Living La Vida Loca bij het mooie weer van vandaag. En de afgelopen dagen. En de komende dagen. En een knappe man ook, Ricky Martin. Kun je toch wel zeggen?
1: Hele knap.
0: Als ik Ricky Martin zie, denk ik echt, ja, je bent gewoon, ja, je ziet er echt goed uit.
1: Knapper en goed los in de heupen ook.
0: Ja.
1: Ja, dat is een lekker hapje, zou ik zeggen.
2: 54 is hij, hè?
0: Oh ja, is hij al. Ja, dat heb
2: je niet zeggen, hè?
0: Paraat, Mart.
2: Ik had even gegoogeld.
0: Oh, heel goed. Het is 7:50 in de ochtendshow. Sander, jij bent dit weekend naar een groot concert geweest.
1: Ja.
0: Er zijn er twee gaande in Nederland natuurlijk. Harry Styles is bezig in de Johan Cruijff Arena. Daar ga jij nog heen, Mart?
2: Zeker, zaterdag. Gezellig.
0: Leuk. Maar jij bent geweest bij Suzanne Freek.
1: Bij Suzanne Freek, ja. Mijn dochter Katootje, wel bekend van de mop, is een groot fan van Suzanne Freek. Die zingt dan alles mee. Ze is ook fan van Mo. Ken je dat ook nog?
0: Ja, prachtig.
1: Zo schattig met dat stemmetje zingen. Dus ik dacht, ik ga haar trakteren. Ik ga haar verrassen. Dus ze wist dat ze iets leuks ging doen, maar niet wat. Dus uiteindelijk de auto ingestapt. En halverwege zei ik, nou, we gaan naar het concert van Suzanne Freek. Nou, helemaal in alle staten was ze. In de hitte. In de Gelderdoom. Ja, het was natuurlijk hartstikke heel. Gewoon muzikaal dik in orde. Niet voor niets staan ze 10 keer, hè? 10 keer in voor 40.000 mensen. Ja. Dat zijn Harry Styles-achtige hoeveelheden. Ja, en gewoon een fantastische show. En ik denk toch ook wel, wat zijn ze dan van heel snel heel groot geworden.
0: Ja, niet normaal.
1: Kunnen goed zingen, goede liedjes gemaakt. Dus het was echt leuk. Ja, kijk, en dan zit ik naast die kleine smurf van mij. Die 7,5 is. En het was haar eerste concert ooit. Dus we kregen allemaal zo'n lichtje om je pols. Dus van alles. Dus dan zie je eigenlijk weer, je kijkt dan door haar ogen en maak het allemaal mee. En op een gegeven moment gingen Suzanne en Freek dan los van elkaar, wie er harder kan zingen. De vrouwen gingen dan een stuk zingen en dan de mannen. Nou, uiteindelijk wonnen de vrouwen natuurlijk. En daar hield ze dan gewoon, mijn dochter Kato niet, die vond dat zo grappig. En wij hebben gewoon, natuurlijk elke artiest doet dat. Dus ja, dat heb je natuurlijk al 100 keer. Maar voor haar was het de eerste keer. Die vond het geweldig. Dus ik vond het heel leuk om ze door haar ogen en oren nog eens mee te maken.
0: En waar heb je nou meer naar gekeken? Naar Suzanne Freek of naar je dochter?
1: Beide.
0: Ja.
1: Nee, want ik heb ook de Kato, maar ik vind zoveel waardering van, of vooral hoe ze dat nu doen, hè. Want we weten allemaal wat er aan de hand is. En daar wordt ook bij stilgestaan, maar het voert absoluut de boventoon. Dus nee, het is aan alle kanten was het emotioneel, dus goed.
0: Wel heftig, haar eerste concert is gewoon meteen in een voetbalstadion met 40.000 man.
1: Ja. Ja, dat is wel waar, ja.
0: Ja, dat is wel impressive.
1: Ja, ik had alleen maar tegenvallen. Ja.
0: Nou, dat zou ik niet willen zeggen. Leuk, lekker weekendje gehad.
1: Ja.
0: Mooie dingen.
2: Die heeft nog het leukste te vertellen op school vandaag ook.
1: Zeker.
2: Ja, leuk.
1: Ja, ook dat. Ja.
0: Dit is de ochtendshow van Joe voor deze warme dinsdag. Bereid je goed voor op tropische temperaturen. En bereid je ook voor straks op het nieuws van 7:30.

0: G.I. Joe,
1: Disco Inferno.
0: Ja, het Curaçaose voetbalelftal heeft zich geplaatst voor het WK. Dat mogen duidelijk zijn. Maar ze bereiden zich voor in Nederland.
2: Ja.
0: Ze zijn nu in Noordwijk, as we speak. En we hebben straks Curaçao-spits Jurgen Locadia in de show.
2: Ja, nu nog dus in Nederland, maar gaat weer terug die kant op... om een WK te gaan voetballen namens Curaçao. Leuk.
0: Over een kwartiertje hoor je hem in de Koen en Sander show. Straks het nieuws van 19:30 krijg je van Mart Grol.
3: Goedemorgen. Boswachters zouden beter bewapend moeten worden... en komt Messi wel in actie op het WK voetbal?
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie, 2 liter, voor maar €1,99. Lidl, je verdient het. Dit is niet
5: normaal meer. Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.

0: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
1: Zoveel money!
0: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.

0: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
1: Honda, the power of dreams.
2: Nu bij Gamma, 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
4: Zo, een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
5: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
6: Jongens, eten!
7: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
8: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
9: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
11: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
12: Het is Bol 10-daags met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Darts tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
13: Hey, Remo!
14: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
15: Schat, je hoeft niet te huilen.
16: Mijn stem? Wat is dit nou? Even googelen. Poliep? Stembanden voor altijd beschadigd? Nee toch? Moet ik onder het mes?
17: Zoek jezelf niet zieker. Check eerst thuisarts. Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte.
16: Ah, dat lucht op.
18: Hey, Remo!
14: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
19: Dirk heeft principes. Ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
20: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
21: Yes, hij doet het.
22: Ja hoor, dat kan zeker.
20: Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
19: Nu bij Dirk. Perfect Fit Kattenvoer. €2,99. Vinden ze lekker.
23: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor 6,50. En heren shorts. 2 voor €20. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
24: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Lipton 1 plus 1 gratis. En Optimal Drink ook al 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
25: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
26: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
27: Actie. Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle t-shirts. Sans.nl.
28: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
29: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming.

0: A15 Ridderkerk-Oostvoorne bij de Merwedeweg, 33 minuten. Dan de A16 Breda richting Rotterdam bij de Marktbrug, een half uur vertraging. En de A27 Breda richting Gorkum tussen de Keizersveerbrug en Werkendam, ook een half uurtje extra. Laatst op de A50 Arnhem-Os voor de Maasbrug, 30 minuten. Dit is jou. Het is al 7:30 en Mart Grol heeft het nieuws voor je.
1: Zeker, goedemorgen. Mensonterend, zo noemt het Rode Kruis de situatie bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel in Groningen. Het is daar nog steeds veel te druk en niet voor iedereen is er plek. Het lukt nog wel om plekken te regelen voor vrouwen en kinderen, maar ook dat staat nu op losse schroeven en daarom slaat het Rode Kruis dus alarm. Overheid moet volgens hen snel maatregelen nemen, want het is nu steeds wachten op gemeenten die ook niet echt staan te springen om te helpen. Boswachters moeten beter bewapend worden, dat willen meerderheid van de Tweede Kamer, weet RTL. Boswachters komen steeds vaker terecht in gevaarlijke situaties, want het bos wordt steeds crimineler met drugsafvaldumpingen bijvoorbeeld. En nu moeten boswachters nog kiezen tussen neem ik bijvoorbeeld een hond mee of een wapen. Maar Kamerleden willen dat die keuze niet gemaakt hoeft te worden en dat die boswachters dus veilig hun werk kunnen blijven doen.
2: Maar goed, als ze een hond hebben, dan hebben ze in ieder geval een blaffer.
1: Zeker. Dat is een waarheid als een koe. Een ruimterots is vernoemd naar een Nederlandse amateuronderzoeker, Astrid Ewis uit Nijmegen. Al jarenlang houdt zij zich bezig met objecten in de ruimte. En dit voelt volgens haar als een bekroning op haar werk. Een ruimterots van 1,5 kilometer breed, die draait een baan om de zon tussen Mars en Jupiter. Die had de naam 2018 BS7, maar heet nu Ewis. Astrid's achternaam dus. En gaan we de Argentijnse stervoetballer Lionel Messi in actie zien op het WK? Nou, dat blijft nog onzeker. Afgelopen weekend ging hij tijdens een wedstrijd van zijn club Inter Miami geblesseerd van het veld. Het blijkt nu dat hij last heeft van een overbelaste hamstring. Hoe lang dat herstel gaat duren, dat weten ze nog niet.
2: Oh.
1: Uit nieuw onderzoek blijkt trouwens sowieso dat voetballers die veel in actie komen meer kans hebben op blessures. Na een overvol seizoen presteren zij ook vaak slechter op een wereldkampioenschap.
3: Oh, je zag het ook wel, want Ajax moest tegen FC Utrecht spelen natuurlijk. Dat gebeurde in Volendam. Maar daar zag je ook, er werd verlengen en penalties en de een naar de ander had kramp, joh. Ja, het is het einde van het seizoen. Dan loopt iedereen op zijn laatste tenen. Maar er moet nog een WK worden gespeeld.
2: Nee, zeker. Maar een hamstring, dat is vaak slecht nieuws, hoor. Ja. Maar kijk, basketballers, de NBA, die spelen regulier 82 wedstrijden in 6 maanden. En dan hebben ze nog de play-offs. En die hoor, ja, het spijt me voor de voetballers, maar die hoor je nooit over kramp of dat soort dingen.
3: En dan worden die niet veel meer gewisseld?
2: Het wisselen wel door, dat ben ik met je eens. Maar nog steeds spelen ze gemiddeld 40, 45 minuutjes.
1: Kleiner veld misschien, geen idee hoor.
2: Het is andere vrij intensief hoor, met heel veel springen en dat soort dingen.
3: Je doet toch ook heel veel met je armen dan, denk ik?
2: Wat?
3: Bij basketbal.
2: Ja, maar ook heel veel met je benen. Je springt toch?
3: Ah, ja.
2: En je rent en je doet.
3: Maar je wil zeggen, voetballers zijn een beetje aanstellers?
2: Nou, dat wou ik niet zeggen, maar die kant gaat het wel een beetje.
3: En over voetbal gesproken. Ja, het bijzondere verhaal is nog ruim 2 weken. Dan begint het WK. Curaçao heeft zich natuurlijk geplaatst. En waar bereidt Curaçao zich voor op het WK? In Noordwijk.
2: Ja.
3: Gisteren is het elftal daar aangekomen en dat ging niet geruisloos.
4: Wat vind je van deze ontvangst?
5: Ja, dit is niet normaal. Ik heb geen woorden. Maak me emotioneel.
4: Ja, hoe komt dat?
5: Sorry?
3: Leuk dat ze probeert nog een interview te doen met de Kenji Goree, maar
2: dat
3: gaat niet, hè. Gisteren zijn ze aangekomen en we hebben de spits van Curaçao zo dadelijk hier bij ons in de show. Dat is Jurgen Locadia.
2: Leuk!
3: Ja, over een paar minuten hoor je weer deze lekkere, warme ochtendshow.

0: I love your way.
1: Regel jij de koffie? Dan doen Koen en Sander de rest. De Koen en Sander Show. Bij Joe.
2: Ja, nog ruim 2 weken. Dan begint het WK voetbal. Morgen, belangrijke dag, want dan wordt de selectie van het Nederlands elftal officieel bekend, hè?
3: Ja, morgen. Er zijn nu nog 6 apart aan trainen. 6 gegadigden. Waaronder Noah Lang bijvoorbeeld. En daar wordt dan weer van verwacht dat er 1 of 2 weer meegaan. Woensdag, morgenmiddag dus, rond 2:30 de bekendmaking.
2: Maar ook heel interessant, voor het eerst natuurlijk in de geschiedenis doet Curaçao mee aan het WK voetbal. En ze bereiden zich voor in Nederland. Ja, dat is natuurlijk best wel apart.
3: Ja.
2: Ze zijn op dit moment in Noordwijk, gisteren daar aangekomen. En we hebben aan de telefoon Jurgen Localia, spits van Curaçao. Jurgen, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Ben je een beetje wakker, Jurgen?
4: Nee, ik heb half geslapen vannacht.
2: Ja, want jullie zijn gisteren aangekomen. Ik kan me voorstellen dat je nog even een beetje in het ritme moet komen.
4: Ja, ik zit nog in de Miami-ritme inderdaad.
2: Ja,
3: ja. Maar waar het WK is in Amerika, waarom gaan jullie dan juist in Nederland voorbereiden? Je bent toch al dan gewend aan die andere tijdzone.
4: Maar ik ben dan dat de meeste spelers ook hier zitten natuurlijk. En we spelen nog oefenwedstrijd tegen Schotland.
2: Ja.
4: Dus om dan heen en weer van Amerika om een oefenwedstrijd te spelen tegen Schotland en dan weer terug naar Amerika is ook te veel bij mij.
2: Hey, hoe is de sfeer bij jullie? Want het is natuurlijk fantastisch dat Curaçao zich heeft geplaatst. En over 2 weken gaat het gebeuren. Het hele eiland leeft natuurlijk mee. Zijn jullie ook een beetje in die feeststemming? Heb je er heel veel zin in?
4: Ik persoonlijk was het nog niet tot aan gisteren aan.
2: Ja?
4: Omdat ik zelf ook nog wedstrijden moest spelen in Miami.
2: Ja.
4: Daar lag de focus natuurlijk. Maar sinds ik aan was gekomen gisteren en tijdens de training, je ziet de mensen bij het hotel en de pers natuurlijk, dan merk je wel dat het nu echt gaat beginnen.
3: Ja, nou ja, jullie waren, Jurgen, natuurlijk gewoon echt wereldnieuws, hè? Besefte je dat?
4: Nou, niet per se direct na de wedstrijd, maar ik denk tijdens de loting en voor de loting, dan merk je dat de mensen kunnen zo een beetje ontdekken. En dan zie je in de media dat wij inderdaad kleinste land zijn, of eiland, die ooit gekwalificeerd heeft voor een WK.
2: Ja. En nou hebben jullie best wel een gekke tijd achter de rug, want Dick Advocaat die stopte ermee, die ging naar huis. Vervolgens hebben jullie Fred Rutte als coach gekregen. Maar nu is Dick dan weer terug. Hoe heb jij die periode beleefd, Jurgen?
4: Ik moet eerlijk zijn, ik heb de helft maar meegekregen, want ik zit helemaal in Amerika. Dus.
2: Ja.
4: Ik heb hier en daar wel wat meegekeken en gelezen, maar ik heb het verder niet persoonlijk.
2: Maar ben je blij dat Dick weer terug is?
4: Ik ben, in principe maakt het voor mij niet uit wie coach is. Ik ben goed met Dick, ik ben goed met Fred. Ik heb ze allebei meegemaakt bij PSV.
2: Ja, oh ja,
4: Voor Dick is het natuurlijk heel speciaal dat hij de periode natuurlijk bij ons was bij Curaçao. En voor Fred natuurlijk ook minder dat hij uiteindelijk niet meegegaan. Dus ik voel het voor beide aan eigenlijk.
3: Ja. Hey, en ja, goed, het is een sprookje natuurlijk. Jullie hebben je gekwalificeerd. Waar gaat dit sprookje eindigen? Want ik denk wel gewoon een kwartfinale moet zeker wel erin zitten, denk ik.
2: Sam.
3: Ja, toch, ja.
2: Sorry, Sander. Meen je dat echt serieus?
3: Zondag 14 juni. Die Duitsland, de Gutsen scoort even de 1-0. En dan die gekke Localia in de 88e minuut kopje even corner binnen. 1-1, bam, tegen die gekke Duitsers. Nou, zo gaat het door toch, Jurgen?
4: Nou, ik kwam gisteren aan. Ik zei tegen Joshua Brunet, gooi die ballen maar mijn hoofd. Want de laatste paar wedstrijden ben ik opeens met mijn hoofd aan scoren. Wat nog nooit gebeurd is bij mij in mijn carrière. Dus ik zei tegen, ik voel me net Luc de Jong niet. Dus
3: ja.
4: Duur ze maar de lucht in.
3: Dus eigenlijk zeg je alleen op je 30ste nog eens een keer voetballen.
2: Hey, maar het is wel lekker toch? Je gaat aan de WK beginnen. Je hebt eigenlijk niks te verliezen toch als Curaçao?
4: Nee, dat is waar. Ik bedoel, wij weten, wij begrijpen dat wij de onderdak zijn natuurlijk. Ja. En dat iedere wedstrijd heel moeilijk gaat worden.
2: Ja.
4: Maar gisteren tijdens de bespreking ook gezegd van ja, we zijn daar nu. Dus waarom dan niet gewoon met je hoofd omhoog?
2: Tuurlijk.
4: En je gaat daar, ja.
2: Hoofd omhoog, borst vooruit, gewoon lekker gaan.
3: Ja.
2: Kijk hoe ver je komt, toch?
3: En dat je dat je gedeeld topscorer wordt met Neymar.
4: Ja, dan kom ik niet meer terug naar Miami, denk ik.
2: Jurgen, geniet van Nederland. We hebben de temperatuur een beetje aangepast aan wat jullie straks in Mexico gaan krijgen. Dus graag gedaan.
4: Heerlijk.
3: Nou, ja, en leuk is natuurlijk, kijken heel Curaçao, maar ook heel Nederland leeft natuurlijk echt van harte mee. We kijken naar Oranje, maar we kijken ook naar de Blue Wave met z'n allen.
2: Zeker, zeker.
4: Dat is fijn.
2: Goed, het gaat gebeuren tegen Duitsland. Daarna Ecuador. We krijgen ook nog Ivoorkust. De bedoeling dat Curaçao in dit geval mee. Jurgen, goed je gesproken te hebben. Succes met de voorbereiding en een heel mooi WK gewenst in ieder geval.
4: Dankjewel. Iedereen succes. Dankjewel.
3: Dankjewel, Jurgen.
2: Locadia. Ah ja, zeker. En straks in de ochtendshow, de mop van Cato, jouw dochtertje. Ja, gaat eraan komen. Eerst de muziek uit de 70s, 80s en 90s. Brian Adams. En Heaven.

0: Sullivan. Echt een prachtig liedje. Goedemorgen. Ochtendshow van Joe. Bloedhete dinsdag in aantocht. En ook in aantocht.
1: De mop van Kato.
2: Ja, want ondanks dit is de verkoeling in de vorm van een mopje van mijn dochter.
1: Waarom heeft een giraf zo'n lange nek?
0: Waarom heeft een giraf zo'n lange nek, Mark?
3: Kan die goed bij die blaadjes of zo? Ja.
0: We gaan even luisteren.
1: Omdat hij zijn stinkvoeten niet kan ruiken.
0: Die zag ik even niet aankomen.

0: van de afgelopen week. En ik hoor je denken, waar gaat het dan over? Nou, Sander en ik leven smartphonevrij sinds afgelopen woensdag. Maar de vraag is, hebben we iets op te biechten? Zeker na dit lange Pinksterweekend zou misschien een van ons de telefoon ter hand kunnen hebben genomen.
1: Ja.
0: Of dat zo is, hoor je zometeen. Nu James Ingram, Michael McDonald. Ja, maar be there bij Joe.

0: Natuurlijk die herkenbare stem van Michael McDonald. Ja, mobiele. Bijna 8 uur straks het nieuws. Mart, goedemorgen.
1: Goedemorgen. En zet je schrap voor meer files. Hoe dat komt, leg ik je zo meteen uit.
0: En één noot van een hele grote hit. En ik denk dat je hem heel snel gaat raden, Sander.
2: Nou.
0: Welke hit is dit?
2: Oh, dat weet ik niet.
0: Oh, nee.
2: Nee, er moet een nootje bij.
0: Echt?
2: Ja. Ja. Oh, Billie Jean.
0: Ja.
2: Ja. Ja, ja, ja, ja.
0: Veel de nieuws. Michael Jackson, hoor je straks.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
6: Hoe goed is jouw muziekkennis? Speel straks om 8:50 mee met de 3 noten in de Koen en Sander Show. Herken jij de eerste noten van een Joe-hit? Stuur je bericht via de Joe-app. En wie weet slaap jij straks heerlijk op een kussen naar wens van Beter Bed. De 3 noten, elke ochtend bij Koen en Sander.
7: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
9: De 3 noten wordt mede mogelijk gemaakt door Beter Bed. Beter slapen, beter leven, beter bed.
10: Je leven wordt beter als je slaapt in een beter bed. En met de gratis lichaamscan vinden we in een paar minuten jouw ideale matras. Beter slapen, beter leven, beter bed.
11: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
12: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
13: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
12: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
13: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
14: Tijd voor gesponsorde vacatures.
15: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
16: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
17: Dat ruikt lekker. Kom voor vers gegrilde kippenpoten naar
18: Kippie.
16: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
19: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
1: Een nieuwe grill. Op ons terras.
8: Sorry, het is WK.
1: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Tefal Dual Easy Fry and Grill XXL voor €139.99. Alleen bij Mediamarkt.
9: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
12: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
2: Helemaal los bij Ethos.
7: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Nivea en Labello 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
5: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
11: Kom maar verder.
5: Met nieuwe banden bijvoorbeeld.
18: Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
20: Hij is weer klaar.
18: Quickfit en weer verder.
21: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
22: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom.

0: hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Goedemorgen, de ochtendshow en de oplopende temperaturen. Nieuws van 8, Mart Gol.
4: Goedemorgen.
5: Vaker in de file. Als gemeenten en provincies geen zak met extra geld krijgen van het kabinet, kan het wel eens ellende gaan worden onderweg. Allerlei bruggen, kades en viaducten zijn toe aan groot onderhoud, weet ook deze provinciebestuurder die de NOS sprak.
6: Het is tegenwoordig allemaal ouder dan 50, 60 jaar in Nederland. Dus op een gegeven moment houdt het op om iedere keer te repareren. En moet je dus een viaduct of een brug, die moet je gaan vernieuwen.
5: Maar kosten voor het onderhoud stijgen. Als politiek Den Haag niet bijspringt, zullen wegen vaker en langer dicht zijn, los van files voor ons allemaal. Zijn daardoor ook scholen, ziekenhuizen en winkels lastiger bereikbaar, is de waarschuwing. De problemen bij het overvolle aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel zijn nog niet voorbij. Het Rode Kruis is bang dat er straks ook geen plek meer is voor vrouwen en kinderen. Die mogen nu nog naar binnen, maar als de overheid niet ingrijpt, kan dat zomaar anders zijn. Het Rode Kruis noemt het onbegrijpelijk dat het iedere dag weer zoeken is naar genoeg slaapplekken. Ondanks de aanvallen op Iran is er een vredesdeal volgens Amerika. Die deal is nog altijd mogelijk, zegt de VS. De onderhandelingen tussen beide landen die zijn nog in volle gang. Afgelopen nacht heeft Amerika wel weer verschillende doelen in Iran aangevallen. Onder meer boten die volgens de VS bezig waren met het leggen van mijnen. Iran heeft nog niet gereageerd. En PSV-voetballer Ismaël Saibari die mag zichzelf de beste speler van het jaar van de Eredivisie noemen. Hij werd met zijn club voor het derde jaar op rij kampioen en heeft een Eredivisie Award gekregen. De aanvoerders van alle clubs hebben dat besloten. En Saibari reageert vrij nuchter bij de NOS.
7: Het is wel de kerst op de taart, ja. Nadat je drie keer kampioen bent geworden, is dit waardering voor meer individueel. Dus ja, ik ben er heel blij mee.
5: Bij de vrouwen ging de award voor beste speelster naar Feyenoorder Mao Itamura. En oud-Oranje-Leeuwinne bondscoach Sarina Wiegman kreeg een oeuvre-award. Het weer van Weerplaza. Veel zon, weinig wind, tropisch op veel plekken, 30 tot 33 graden.
3: Het is te druk op de weg. Het aantal vertragingen passeert inmiddels de 100. Het zijn 104 om precies te zijn, meldt de Flitsmeister. Wat langer de vertragingen op de A2 Den Bosch in de richting Utrecht. Tussen Deil en Everdingen daar een half uurtje extra. De A2 Den Bosch Utrecht voor Zaltbommel, 40 minuten. En de A15 Ridderkerk Oostvoorne bij de havens 5500, 5600. 25 minuten extra reistijd. Ook een klein half uurtje op de A15 Nijmegen Ridderkerk voor Sliedrecht Oost. En de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Keizersveerbrug en de industrietrein Avelingen, 30 minuten. De laatste ook een half uurtje op de A28 Zwolle richting Amersfoort bij Amersfoort-Vathorst.
8: Deze vrijdag, de Joe Filmhit Top 100. 100 keer terug naar de bioscoop. Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
3: Sander, goedemorgen.
9: Een hele goede morgen.
3: Ben jij klaar voor het biechtmoment?
9: Ben jij klaar voor het biechtmoment?
3: Heb jij nog iets op te biechten, Mart? Of?
5: Altijd.
9: We hebben maar tot 10 uur.
3: Oké. Nee, dit gaat om mijn smartphone vrij. Sinds afgelopen woensdag hebben Sander en ik niet de beschikking over de smartphone. Maar ja, het kan natuurlijk zijn dat we iets op te biechten hebben. Dat een van ons wellicht in dit lange Pinksterweekend toch even die kluis heeft ingetrapt om de telefoon te pakken.

0: tropische dag vandaag, dinsdag 26 mei. En de temperatuur in de studio loopt ook op.
1: Mei, smartphone vrij.
0: Ja. We leven toe natuurlijk naar het WK voetbal. Nog even melden dat we straks om 8:45... een van de grootste Nederlandse voetballers ooit in de show hebben.
2: Ja, Ruud Gullit.
0: Zeker.
2: En die zet zich in voor een goed doel, namelijk er is steeds meer online haat. En dat moet stoppen.
0: Zeker. Ruudje Gullit hoor je rond 8:45. Ja, maar eerst Sander.
2: Ja.
0: Ja, ik denk dat ik hier al sinds afgelopen vrijdagochtend al wel een beetje naar uitkijk.
2: Mm-hmm.
0: Ook een beetje vrees voor had. Heb. Namelijk een biechtmoment is aanstaande.
2: Ja.
0: Want wij doen het zonder smartphone sinds afgelopen woensdag 8:00. En dat hebben we in ieder geval tot en met vrijdag volgehouden. In ieder geval tot met vrijdagochtend. Ja, toen hebben we natuurlijk elkaar een heel goed weekend gewenst.
2: Ja.
0: En waren we er tot en met gisteren even helemaal uit. We zien elkaar nu pas weer.
2: Een lang weekend, extra dag. Dus 3 hele dagen om de fout in te gaan misschien wel.
0: Ja, want dat is het, hè. Onze smartphone zit in een blauw kluisje. Daar zit een glaasje voor. En natuurlijk kunnen we een moment hebben dat het vlees zwak is, dat het even niet meer gaat, dat je denkt, ik heb hem nu nodig. Dan mag je hem intikken, maar dat betekent wel dat je de volgende ochtend iets op te biechten hebt in de Koen en Sander Show. En een nieuw biechtmoment is nu aanstaande. Ben je er klaar voor?
2: Ja, ben jij er klaar voor?
0: Ik ben er klaar voor, ja.
2: Oh.
0: Oké, Sander, daar gaan we. Wat heeft één van ons iets op te biechten? Dat ga je nu horen.
1: Dit is het moment om je zonde op te biechten. Voor wie is mij niet meer smartphonevrij? Zeg nu je naam.
2: Sander.
0: Oh! Sander. Nee,
2: ja, hoor.
0: Nee.
2: En meteen vrijdagmiddag ook al.
0: Nee!
2: Ja. Ja, ik moest dingen doen op mijn laptop. Want daar zit mail op en daar zit mijn enige aansluiting naar internet toe. En in de haast heb ik een kop koffie over mijn laptop laten gaan.
0: Dat meen je niet.
2: Ja, dus die is helemaal naar de Filistijnen. Dus toen had ik helemaal niks meer. Dus toen dacht ik, ja, ik moet toch bijvoorbeeld de kaarten voor Suzanne en Freek uit mijn mail halen. En ik moest nog DigiD dingen doen en wat bankzaken doen. En dat ging dus niet meer op mijn laptop.
0: Ach jeetje.
2: Waarvan ik hoop dat DPG en Joe dat hopelijk wel gaat vergoeden. Want het is vanwege het experiment. Nee, goed. Dus ja, nee, het ging niet anders.
0: Dus gewoon meteen, dus je hebt het hele weekend heb jij je smartphone gehad?
2: Absoluut.
0: Wauw. Ja. En hoe was dat?
2: Nou ja, het is niet het einde waarvan ik hoopte dat het zou. Ik zou willen dat het was gestopt. Maar nou ja, ik was natuurlijk nog steeds heel chagrijnig. Want een laptop is gewoon een kostbaar ding.
0: Ja, zeker ja.
2: En daar ging gewoon een hele kop koffie overheen. Of althans tegenaan. Ik vind ook tegenwoordig, als je gewoon maar het woord vocht zegt in combinatie met elektronica.
0: Ja, gaat het al mis?
2: Stopt het ermee?
0: Ja.
2: Want er kwam zo'n vloedgolfje koffie tegen mijn laptop aan. Ik denk, ja, dat zal toch niet dat hij hiervan uitvalt. Maar 3 minuten later viel hij hiervan uit. Ja, ik kon dus helemaal niks meer. Ja, en dan moet je. Ja, je moet wel kunnen leven, laat ik het zo zeggen.
0: Ja.
2: Dus ja, het was echt geen leuk einde. En ik had liever gehad dat mijn laptop het wel deed. Maar ja, dan had ik dat ding echt nodig, ja.
0: Oké. Dus voor de bijl ben je gegaan?
2: Voor de bijl, ja. Niet met een hele leuke reden.
0: Dan moet ik wel zeggen, Sander. Dan heb je dus korter volgehouden dan vorig jaar.
2: Inderdaad.
0: Ja.
2: Ja, nou ja, nood breekt vet.
0: Nood breekt, nee, zeker. Ja, god, ja.
3: Anders was je doorgegaan.
2: Nou, ik zat wel met die kaarten. Nee, maar dacht ik, ja, dit kan ik, want ik heb geen printer. Ik denk, ja, dan kan ik ze eventueel bij de buren die kaarten laten uitprinten. Dus ja, ik dacht, ik was niet voor voornemens om de handdoek in de ring te
0: Het grappige was, een uur geleden heb jij verteld dat je met jouw dochter Cato haar eerste concert afgelopen weekend bent geweest naar Suzanne Freek.
2: Ja.
0: En het lag op mijn lip om te vragen, hoe ben je binnengekomen?
2: Ja. Nou, dat was voor mij ook een ding. Maar ik denk, ja, ik kan volgens mij nog gewoon wel printen. En ik denk, ja, dan in Arnhem kom je dan wel. En dan wordt het waarschijnlijk in Arnhem zelf de Border Gelderdoom volgen. Dus ja, daar zie ik er ook wel weer de uitdaging in.
0: Maar je wilde ook foto's maken natuurlijk met je dochter.
2: Ja, nou, dat heb ik nu ook gedaan.
0: Ja.
2: Ja.
0: Goh.
2: Ja, en jij zit er nog steeds helemaal
0: Nou,
2: goed.
0: Ik heb wel iets kleins op te biechten. En dat is iets ontzettend stom. Wij mogen wel de beschikking hebben over onze laptop. Of zal ik het zo even vertellen?
2: Vertel even zo, ja.
0: Er is mij iets heel raars overkomen.
3: Ja.
0: Is zo'n Pavlov-reactie dat je denkt, shit.
2: Koffie eroverheen.
0: Nou ja, maar ga jij eens even kijken, Sander, wanneer ik voor het laatst online was op WhatsApp. Kijk dat maar even. We komen er straks op terug naar deze van Sting. Fields of Gold bij Joe.

0: van de mooiste liedjes van Sting. Hoor je nu in de ochtendshow van Joe Fields of Gold op deze warme dinsdag 26 mei. En de temperatuur in de studio is ook wat opgelopen, want Sander heeft ze juist op moeten biechten.
1: Mei, smartphone vrij.
0: Dat hij al sinds afgelopen vrijdagmiddag alweer zijn smartphone beschikt.
2: Ja, lekker ook wel hoor.
0: Ja, was het. Maar merk je ook dat je dan meteen weer in oude patronen vervalt?
2: Nee, ik heb wel dat hele Instagram. Dat sociale media verhaal laat ik echt een beetje achterwege. En dat scheelt gewoon echt enorm.
0: Ah, maar dat moet ik ook zeggen, dat valt me ook nu weer op. Kijk, social media, daar zit je het meeste op. Hè, normaal gesproken op de telefoon. Jij ook, Mark, denk ik.
3: Je hebt geen
0: social media.
3: Nee, alleen LinkedIn. Verder niks. Ik zit niet op social, helemaal niet. Geef rust hoor.
0: Dat geeft.
3: Ik hoor het liefst gewoon lekker van jullie hoe je weekend was, in plaats van dat ik het al weet.
0: Ja. Nou ja, dat snap ik ook wel. Maar Sander, ik heb jou net gevraagd. Kijk even, want ik leef nog wel smartphone-loos. Maar wanneer was ik voor het laatst online op WhatsApp?
2: Gisteravond 19:30. Ja. Zie ik hier.
0: Ja. Dus ik dacht, ik ga dit te horen krijgen. Dat is dus de stomme Pavlov-reactie die ik had. Ik zat gisteravond op de bank met mijn laptop. En volledig automatisch klap ik hem open en ga ik meteen naar het WhatsApp-icoontje. Oh. Want die heb je ook natuurlijk voor je laptop. Ja. En ik klik hem aan en denk, oh nee! En ik zie allemaal berichten, klik hem meteen weg. En toen dacht ik, waarschijnlijk heeft hij nu geregistreerd dat ik online was. Dat is dus ook gebeurd. Maar je mag me op mijn blauwe ogen geloven. Ik heb sinds afgelopen woensdag niks gelezen en ook geen enkel berichtje gestuurd.
2: Nou, jij moet nog even volhouden, een paar dagen.
0: Nou ja, nee, alsjeblieft. Maar nu, wat gaan we nu doen? Want nou, jij bent voor de bijl.
2: Kijk, je doet het uiteindelijk voor jezelf. Maar als jij zegt, ik heb mijn punt gemaakt 6 dagen lang, dan is het je vergeven natuurlijk.
0: Nou ja, kijk, ik vind wel. Kijk, vorig jaar hadden we het een klein. Eigenlijk hadden we het vorig jaar 4 dagen.
2: 4 dagen.
0: 4 dagen. En nu zitten we daar al ruim over. En vind ik eigenlijk wel dat ik. Er zit een hoop onhandigheidjes aan van het hebben van geen smartphone.
2: Ja, maar dat is het. Want ik merkte met die kaarten en ik moest van DigiD dingen doen. Ja, DigiD kan ik volgens mij alleen nog maar inloggen met mijn app. Ja, dus dat was een best een onhandig verhaal daardoor.
0: Mirjam, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Uit Raamsdonksveer, je bent 54 jaar. En hoe gaat het bij jou dan zonder smartphone?
4: Nou, bij mij gaat het eigenlijk best goed. Ik ben een hele eigenlijk ontzettende spelletjesfreak op mijn telefoon.
0: Oh ja.
4: Dat heb ik eigenlijk sinds dat ik bij jullie gestopt ben nog niet 1 keer meer aangeraakt.
0: Wauw,
2: goed hoor.
4: We hebben wel een groepsapp WhatsApp met mijn familie, tenminste met mijn broer, mijn man en mijn kinderen.
0: Ja.
4: Nou, dan moet ik eerlijk zeggen, daar heb ik echt wel een nood WhatsApp af en toe in gezet. Dat er echt niet buiten kon. Maar voor de rest, ik mis het totaal niet. Ik heb dat spelbord van jullie uit het overlevingspakket gekregen.
0: Ja.
4: En dan ben ik gewoon dit weekend heerlijk met mijn dochters aan het spelen geweest.
2: Ah, leuk.
4: En helaas ook heel veel verloren. Dan moet ik wel zeggen dat mijn jongste heel slimmer in is.
0: Ja. Nou, dat vind ik echt knap, Mirjam, moet ik echt zeggen.
4: Ja, ik heb normale schermtijd van af en toe wel 5 tot 6 uur, soms wel meer. En nou kom ik niet boven de 30 minuten. Ik heb jullie de screenshot doorgestuurd op mijn sms.
0: Nou, vind ik echt knap.
2: Heel knap.
4: En, ik ben ook trots op mezelf. Want ik heb me gisteren in mijn tas gestopt. En toen ik gisteren visite had, dacht ik van ik heb er helemaal niet meer op gekeken.
2: Nee. Nou, wat goed. Nee, en daar doe je het voor, om jezelf trots te maken. En om daar weer een ontzettende les uit te leren.
4: Ja. Zeker weten.
0: En je hebt het over visite, Mirjam. Ik had ook visite afgelopen weekend. En dan valt je dan dus in 1 keer op hoe vaak die visite dan op die stomme telefoon zit. En dat vind je ook meteen irritant. Maar dat komt ook omdat je hem dan zelf niet hebt. Ja. Mirjam,
4: maar ik moet wel zeggen, ik vind het jammer voor Sander, helaas, waarom hij het een beetje heeft laten skippen.
0: Mm-hmm.
4: Ik had echt wel vertrouwen in hem. Maar ik wil wel Koen en Hart onder de riem zetten dat hij het vol blijft houden.
2: Ja, gaat
4: dat
2: goed samen door.
4: Sterk zijn.
2: Hij gaat sowieso tot 30 juni door.
0: Nee,
4: dat is wel mooi zijn. Eind juni is ook nog mooi.
2: Ja, is wel waar hoor, Mirjam. Ja.
0: Maar Mirjam, ik dacht echt, kijk, als Sander nu iets op de biechten heeft, dan mag ik ook mijn telefoon weer aanzetten. Dus ik heb er nu gewoon rekening mee gehouden. Ik mag nu gewoon straks als ik thuis ben mijn telefoon pakken.
4: Nee, jij moet er gewoon nog even afblijven.
0: Ja, Koen. Oh, wat zijn jullie erg gauw. Vooral jij, Sander, dat jij dat nu zo erin vraagt.
2: Ja,

0: Heights, You're the First, the Last, My Everything. Vandaag start een campagne tegen online haat rond het WK. Nou, als je geen mobiele telefoon hebt, dan maak je daar veel minder van mee.
1: Zo, ja, dat scheelt een boel, ja.
0: Een van de gezichten, ambassadeur van deze campagne, is Ruud Gullit. Straks in de Koen en Sander Show ga je hem horen. Straks ook het nieuws van Mart Gol.
2: Goedemorgen, veel mensen zijn aan het hamsteren. Wat precies, dat leg ik je zo uit. En een verrassende winnaar bij een kaaswedstrijd.
0: En het is dinsdag, en die dinsdag voelt natuurlijk aan als een maandag. Maar het is al dinsdag, betekent dat we ook bijna alweer bij de vrijdag zijn.
3: We doen er nog eentje. Aanstaande vrijdag. De Joe Filmhit Top 100.

0: uit de 70s, 80s en 90s. De Joe Filmhit Top 100.
1: Nobody puts baby in a corner.
0: Aanstaande vrijdag.
2: I'll never let go.
0: Bij Joe.
3: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
2: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
3: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
4: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Open nu gratis ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
5: Obelink, alles voor kampeergeluk. Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
6: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
7: Alles voor kampeergeluk.
8: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
6: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
10: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
11: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: Actie. Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle t-shirts. Sans.nl.
11: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
13: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
14: Creon kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
15: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
16: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
17: Oplopende temperaturen en het wordt al snel warm vanmorgen. Uiteindelijk op veel plekken tropisch met veel zon. 30 tot maar liefst 33 graden vandaag. En dan de drukke ochtendspits. Het aantal vertragingen rond de 100 op dit moment. Twee daarvan vallen op de A2 Utrecht in richting Den Bosch. Tussen Lingenbrug en Waardenburg, 35 minuten. En ook 35 minuten op de A27 Breda richting Gorkum voor de Merwedebrug. Er is een ongeval over de grens. Ik noem even de A17, Moerdijk richting Roosendaal. De hoogte van de Zevenbergse Hoek. Verkeer richting Antwerpen volgen Bergen op Zoom en rijden om via de A17, de A58 en de A4.
18: Dit is jou.
17: 8:30 in de Koen en Sander Show. Mart Gol met het nieuws. Goedemorgen.
19: Een stormloop op het stroomnet. Volgens de Telegraaf vragen mensen nu massaal een extra of zwaardere aansluiting aan. In de regio Utrecht gaat vanaf juli het slot op het stroomnet, omdat het overvol is en het moet allerlei storingen voorkomen. En mensen zijn bang dat dit op meer plekken gaat spelen in het land. Ze willen voorkomen dat hun nieuwe warmtepomp of laadpaal straks niet werkt. Nou, energie-experts vergelijken deze stormloop inmiddels met een nieuwe vorm van hamsteren. Maar volgens hen is dat nergens voor nodig. Een hond mee of een wapen, daar moeten boswachters nu tussen kiezen als ze het bos ingaan. Dat is zo geregeld in de wet. Maar een meerderheid van de Tweede Kamer wil er iets tegen doen. Boswachters komen namelijk voor steeds gevaarlijkere situaties te staan. Het bos wordt steeds crimineler met allerlei drugsafvaldumpingen bijvoorbeeld. En dit VVD-Kamerlid bij RTL wil dat boswachters beter bewapend worden.
20: Als je dan het gesprek met ze aangaat en je gaat echt ver met ze mee het bos in en je ziet en je hoort wat ze daar hebben meegemaakt, dan is het volgens mij onze taak om te zorgen dat ze op zijn minst een wapenstok hebben, een hond als nodig en eventueel ook nog een vuurwapen.
19: En de minister die erover gaat, die zou er wel werk van willen maken. De vakantie wordt een steeds duurdere grap voor mensen. Bij ruim 2/3 hakt het er volgens het AD in. Komt door steeds hogere prijzen in de schoolvakantietijd, bij hotels en campings. Vliegtickets zijn duurder geworden door de Iran-oorlog. Tanken blijft natuurlijk pijn doen en boodschappen worden ook maar niet goedkoper. Het dwingt vakantiegangers tot andere keuzes. Dichter bij huis vakantie vieren bijvoorbeeld.
21: Roen om huis, hè?
19: Heerlijk. Staycation.
21: Playa Balconia.
19: En bij een kaasrolwedstrijd in Engeland heeft voor het eerst een Nederlander gewonnen. In de plaats Gloucester wordt ieder jaar een kaas van een steile heuvel gerold en rennen en rollen mensen daar ook weer achteraan naar beneden. En wie er als eerste over de finish komt, die wint. En Niels Wennemars heeft dit jaar gewonnen, de zoon van schaatser Erben Wennemars. De eer is voor hem en ook de kaas.
22: Oké, ja, nou, we hebben beelden zitten kijken deze ochtend.
21: Ja.
22: Dat is niet eventjes een beetje lollig achter een kaasje aan. Dat is een hele steile berg naar beneden.
21: Echt heel snel. En ze gaan allemaal, als je balans verliest, head first naar beneden. Je rolt echt net zo hard door als de kaas.
22: Het is ongelooflijk. En dat het hem dan weer lukt. Niels Wennemars, goedemorgen.
23: Goedemorgen. Nou,
22: ik ben blij dat je nog leeft. Gefeliciteerd natuurlijk. Maar het ziet er zo heftig uit, joh.
23: Ja, nee, het is high risk en high reward. Maar het is zeker heftig. Nee, 100%. En er zijn zeker wel mensen afgevoerd. Maar het is toch gewoon een schande dat wij het kaasland zijn. Kaaskoppen worden genoemd. En dat er nog nooit een keertje Nederland die kant op is gegaan om die titel te vertegenwoordigen.
21: Nee, maar goed.
23: Dan moet ik het maar doen.
21: Nee, je hebt gewoon gezegd. Kijk, wij zijn natuurlijk een kaasland, maar we zijn geen heuvelland. Dus we kunnen genieten van de heuvels. Dus
23: nee, zeker niet.
21: Nee.
23: We hebben de Lemelenberg in de buurt in ieder geval. Ja. Maar ik heb de dag van tevoren ben ik er naartoe gegaan. Heb ik even getraind. En uiteindelijk ben ik gewoon altijd ready. Ik ben gewoon fit, ik heb een goede motoriek, ik ben niet snel bang. Ik denk dat je die ingrediënten nodig hebt om daar snel beneden te komen. En het is ook gewoon wel een klein beetje mentale voorbereiding.
22: Ja.
23: Want je moet wel weten, wat je plan is.
21: Wat was je plan?
23: Nou, ik had zeker een plan. Ik heb alle filmpjes van de voorgaande jaren bekeken van alle winnaars. En die hadden één ding gemeen. En dat is dat zij, in tegenstelling tot de rest, het langste blijven staan. Dus als je valt...
22: Oh, ja.
23: Dan rennen we natuurlijk af. En wat de gasten doen allemaal is veel te snel van start. En op een gegeven moment gaat hun bovenlichaam hun voeten inhalen. Want dat kun je niet meer bijstappen. En ik ging iets rustiger van start. Ik zat echt tot aan driekwart van de race zat ik midden in het veld. Maar dat heb ik eigenlijk expres gedaan. Omdat ik dan op het eind nog kon blijven staan. Ik ben bijna gewoon lopend over de finish gegaan.
21: Yeah. Dus, wow.
23: Op het eind, de laatste kwart, zeg maar, heb ik nog wel eventjes vier man ingehaald.
21: Ja.
23: En het ging heel hard. Ja.
21: En heeft je vader nog, terwijl hij naar je aan het kijken was, vreemde mannen gezoend?
23: Nee, mijn vader die is niet eens gekeken.
22: Wow,
23: nee, ik ben hier lekker naartoe gegaan, incognito een beetje.
22: Ja. En kaasrollen, moet het een Olympische sport worden als het aan jou ligt, Niels Wennemars?
23: Een Olympische sport?
22: Ja, waarom niet?
23: Nou, ik denk eerder dat het terecht kan op X-Games.
22: Oh ja. Nou, gefeliciteerd. En als je dus niet bent gevallen, dan ben je er ook zonder kleerscheuren van afgekomen, denk ik.
21: Ja.
23: Oh, Bijna.
0: Oh.
23: Waar,
0: waar heb je last van?
23: Nee, ik heb alleen een paar schaafwonden. Maar dat is echt voor deze race heel weinig.
21: Wauw. Nou, gefeliciteerd.
23: Super, dankjewel. Hey, ja, ik ga ervan genieten.
0: Fijne dinsdag, Niels. En geniet van de kaas.
23: Oké. Okay. Ja, goed komen.
0: Hoi. Ja, Niels Weddermars, grootheid natuurlijk. En we hebben straks nog een grootheid aan de lijn. Nog een iets grotere zelfs. Ruud Gullit, hoor je hier over een paar minuten in de Koen en Sander Show.

0: Hathaway.
1: Een lekker begin van je dag met Koen en Sander.
0: Vandaag, dinsdag 26 mei, start een campagne tegen online haat rond het WK voetbal. En het doel is om Nederlandse voetbalfans wat positiever te maken. Ik heb het ook al gehoord op de persconferentie van Koeman vorige week. Toen zei hij dat eigenlijk ook al. Ja. Allemaal wel iets positiever.
2: Nee, kijk, kritiek is natuurlijk goed. Maar er is inmiddels toch een dunne lijn tussen kritiek en echt online haat.
0: Ja. Ambassadeur van de campagne is Ruud Gullit. En die hebben we aan de telefoon. Ruud, goedemorgen.
3: Goedemorgen, hoe is het daar?
0: Ja. Nou ja, hier prima, Ruud, bij jou ook. Ik begreep dat je al sinds 6:30 op bent deze ochtend.
3: Ja, dat klopt. Ik ben altijd vroeg wakker. Dus en het is mooi weer. We hebben niks te klagen.
0: Nee, lekker.
2: Nou, dat zegt eens tegen al die online haters. We hebben niks te klagen. Want die klagen heel wat af. Waarom heb jij ja gezegd tegen deze campagne, Ruud?
3: Nou, omdat ik weet dat de jongeren daar heel veel problemen mee hebben. Dat is niet alleen maar met voetbal natuurlijk, maar een maatschappelijk probleem. Jongeren vinden social media heel belangrijk. Ik ben al van een andere generatie. Ik ben gewend aan kritiek, zeg maar. Veel kritiek gehad vroeger. En nu is die kritiek is dat bijna elke dag. En dat gaat over naar mensen die dingen zeggen dat je denkt bij jezelf, nou, dit gaat wel heel erg ver.
0: Ja.
3: En vaak ook anoniem, hè? Dus dat is de overige keertje. Dus, en jongeren hebben daar problemen mee. Ja, ik zelf niet, want ik lees het gewoon.
0: Maar Ruud, even over jij zegt, ik heb heel veel kritiek gehad. We hadden net buiten de uitzending even over. Ja, je komt uit een andere generatie, dat zei je al. Dus vroeger, social media en zo, die was nog helemaal niet. Dus dat kreeg je natuurlijk helemaal niet mee. Maar waar heb jij dan veel kritiek op gehad?
3: Nou ja, op je carrière. Je hebt allerlei meningen. En journalisten willen in principe ook carrière maken over jouw rug.
0: Ja,
3: en als
0: ja.
3: je daar niet meewerkt, dan ben je heel vervelend. Dan heb je capsones en werk niet. Dus je moet leren omgaan met de kritieken die zij hebben. Dus hoe feller ze zijn, hoe meer aandacht ze zelf krijgen. Nou, dus daar leer je mee omgaan, hoe dat is. Alleen, wat vervelend was in mijn tijd, is dat je binnen een week moest wachten voordat je weer, iets... kon laten zien, snap je wat ik bedoel?
0: Veld, ja.
3: Nu is het zo, met social media kan je iemand zelf aanspreken.
0: Ja.
3: Meteen.
0: Ja.
3: Dat het helemaal niet klopt. Dus dat is het grote voordeel. Maar nu gebruiken mensen social media wel op een hele verkeerde manier. En met haat. En met haat ga je gewoon niet beter presteren.
0: Nee.
3: Dus daardoor hebben we deze campagne. Maar ik begrijp wel hoe het voelt. Alleen, je moet ook niet alles lezen. Alleen ja, dit is een andere generatie.
0: Nou ja.
3: Die doet dat wel. Die vinden, die putten een of andere manier toch een beetje zelfvertrouwen uit goede recensies. Maar die krijg je niet. Want mensen zijn bitter. Mensen hebben een vervelende week gehad. Misschien thuis, bij een vrouw, bij een man. Op het werk en werk al niet. Ja, en die gaan een gal aan spuwen.
2: Ja. En is daar dan ook nog een taak voor de media? Want daar begint het dan wel, hè? We hebben veel praatprogramma's, kranten zijn zuur. Dat wordt natuurlijk ook wel als een soort van startpunt gezien misschien.
3: Maar je mag wel kritisch zijn, hè? Dat is niet erg, hè? Als jij gewoon niet goed presteert, moet je ook wel kritisch zijn.
2: Ja.
3: Ik vind gewoon dat je dat wel moet kunnen zeggen. En dat moet je ook kunnen accepteren.
2: Oké, hoe vind je het gesprek tot nu toe gaan dan?
3: Nou, ik vind dat je het redelijk goed doet. Dat je stelt goede vragen. Dus wat dat betreft een 6 plus krijg je dan. Ja, maar kijk, het is vervelend. Wat ik al zeg, het is een andere generatie. Wij gingen heel anders om met kritiek. Wij waren het gewend om kritiek te krijgen. En dat was terecht of niet? Dat lijkt je het midden. Alleen moet je altijd van jezelf uitgaan. En kijk, ik heb geleerd één ding. Op het moment dat ik ergens onverwachte kritieken ergens van krijg, dan weet ik dat ik goed zit. Dan weet ik dat ik goed zit.
0: Ja.
3: Dus, en daardoor daar put je dan ook je eigen zelfvertrouwen. Ja, dat sterk je. Want ik heb het meegemaakt toen ik vanaf PSV ging naar Milaan toe. En dan lees je van sommigen, ik ga het daar nooit maken, is te moeilijk voor hem. En dat soort teksten allemaal.
0: Ja.
3: Nou, en dan weet ik, ik zit goed.
0: Je haalt daar zelfvertrouwen uit. Ja.
3: Daar haal je zelf. Kijk, en je moet het. Heel veel dit soort dingen moet je omdraaien. Alleen, dat kan niet iedereen.
2: Nee.
3: Dus dat heeft ook met mijn ervaring te maken. Als jij 17 jaar bent en je speelt al betaald voetbal, dan leer je omgaan met kritiek.
0: Ja. Maar tegenwoordig is het natuurlijk ook zo, Ruud.
3: De Johan Derksen ken ik al van mijn hele jeugd. Ja. Ik ken hem als geen ander.
0: Maar dan heb je het voornamelijk over media. Maar het is natuurlijk nu ook zo dat als jij op het voetbalveld iets doet wat bepaalde, ik noem het maar, fans of supporters niet bevalt, dan wordt meteen je vrouw erbij gehaald, je kinderen erbij gehaald. Dat is natuurlijk verschrikkelijk.
3: Dat moet gewoon stoppen. Ja. Kijk, ik heb wel eens in het begin, toen ik in social media zat, heb ik wel eens een keer gereageerd. Omdat ik zei van, hé, er zitten ook kinderen te kijken naar mijn dingen. Dus het kan gewoon niet wat je zegt. Weet je, dat heb ik één keer gedaan. Ik dacht van in het begin. En daarna dacht ik dus, laat het met rust. Maar ik vind gewoon dat het niet moet kunnen. Het is gewoon niet oké.
0: Nou, goed dat je daarvoor inzet, sowieso, Ruud. En we kijken natuurlijk ook even vooruit. Want het WK gaat daadwerkelijk bijna beginnen. Heb je een beetje vertrouwen in als je naar het Nederlands elftal kijkt?
3: Ja, nou, ik heb er zeker vertrouwen in. Kijk, als wij kijken naar wat we gepresteerd hebben laatst. Europese kampioenschap zijn we net uitschakeld, halve finale. Ook de WK in Qatar. Halve finale met penalties. Dus we zitten er steeds dichtbij.
2: Ja.
3: En dus het kan wel met de elftal. En als je kijkt naar het elftal op zich. De meeste spelen allemaal bij grote clubs in het buitenland. Dus dat is ook al een positief iets. En voor sommigen is dit de laatste WK. Sommigen worden een beetje oud. En het zal het misschien de laatste. Ja, maar dan kan je dus. Dit is het laatste moment dat je kan shinen.
2: Ja, ja.
3: Oh,
2: ja.
3: En gebruik die motivatie ook om dat ook zo te voelen.
2: Ja.
3: Nou, en ik denk dat het er zeker in zit in dit elftal. Het zijn allemaal goede spelers. Het is een goede groep. En en je moet een beetje geluk hebben. Ja. Dat hoort er ook bij.
2: Ja, en wil jij nooit nog een bondscoach worden, Ruud?
3: Ja. Nee, jongen. Nee.
2: Waarom niet?
3: Ik heb. Omdat ik vind voetbal.
2: Ja, niet van voetbal.
3: ik vind voetbal geweldig, is mijn leven.
0: Waarom?
3: Maar coach zijn, heb je ze gezien allemaal, hoe ze eruit zien na een half jaar. Ze zien er allemaal uit als perkamentus. Die hebben allemaal gruis. Prijs zijn ze, sommigen zijn kaal. Ze zien er niet meer uit.
2: Nee, je hebt het niet over Koeman.
3: maar iedereen. Als je kijkt, het vreet heel enorm aan je.
0: Ja, maar bondscoach, Ruud, dan ben je nog de helft van de tijd gewoon vrij.
3: Ja, maar ik ben toch wel. Nee, ik vind het wel mooi zo. Ik vind het mooi zo.
0: Jij zit lekker in de tuin met je krantje, dat is ook prima zo natuurlijk.
3: Ja, daarom. Ik heb als coach heb ik ook dingen gewonnen. Ik heb FA Cup gewonnen met Chelsea als coach.
0: Ja, ja.
3: En ik vind gewoon dat ik. Ik vind het genoeg. Ik was er eigenlijk ook nooit het type voor. En dat wist ik wel. Alleen toen ik bij Chelsea was, moest ik het worden omdat Glenn Hoddle, die ging weg in het Engelse elftal. En het hele stadion vroeg of ik het wilde doen. Nou, toen hebben ze gezegd, oké, ik ga het doen. Dat is me ook goed afgegaan. En dan denk je dat je echt wat kan. Maar dan begint het avontuur pas. Ja. En het is gewoon. Het is eigenlijk niet wat ik ooit zou willen. Ik ben erin gerold. Ik vond het een mooi avontuur.
2: Maar jij zegt nee.
3: Maar nee, dit is nee.
0: Ik heb het idee dat hij dit
2: wil. Ruud, weet je wat nou het nadeel is van radio? Dat je af en toe een liedje moet draaien. Maar het liefst, ik kom gewoon naar je toe gereden en dan gaan we tot half drie mag je doorvertellen. Dan gaan we bij je in de achtertuin.
3: Gooi een kwartje bij mij in en ik babbel gewoon door. Dus dat ken ik heel goed.
0: Nou, laten we afspreken, Ruud, dat we gewoon tijdens het WK weer even het net ophalen. Hoe het ook ten aanzien van de online haat en zo, hoe het allemaal gaat.
3: Dit is echt een oproep aan mensen om het niet te doen. Gewoon om goed voor elkaar, leuk gebaat. Voor elkaar te zijn. Niemand bij gebaat. Mooi. En dat geldt in het algemeen, niet alleen in het voetbal, maar in alles. En ik hoop dat deze campagne een beetje bijdraagt om een beetje genuanceerder over het Nederlands zelf.
0: Heel
3: veel succes.
0: We moeten door. Ja. Hey, ontzettend bedankt, Ruud, en geniet van het mooie weer vandaag.
3: Zal ik doen.
2: We bellen tijdens het WK gewoon nog een keer. En dan kunnen we weer 40 minuten kletsen.
3: Is goed, jongen. Ja.
0: Ruud Gullet, geweldig. Deze man zei toch ook gewoon 2 uur lang.
2: Inspirerend is die, hoor.
0: Aan elkaar zijn lippen, ja. Inspirator van het Nederlands elftal zou ook nog wel een baantje voor hem kunnen zijn.
2: Ja.
0: Goedemorgen, zometeen jouw kans op het Koen en Sander Showpakket. Spelen wij weer de drie noten.

0: bijna 9 uur. Zometeen Mart Grol, die heeft het nieuws voor je.
1: Zeker, met nieuws over hamsteren. Waar dat precies over gaat, leg ik je zo uit. En wat kost een blessure van een topvoetballer een topclub? Dat is uitgezocht.
0: Hoor je zo?
2: De drie noten.
0: Maar nu het spelletje waarmee het Koen en Sanne Show pakket te winnen is. Daar doen we ook nog een kussen bij van Beterbed. Mag je even uitzoeken op de site, ze hebben heel veel keuze. Het gaat erom dat je een intro van een liedje raadt. We hebben 1, 2 of 3 noten beschikbaar. Sander, muziekkenner van beroep. Jij bent hier altijd heel goed in. In dit geval mag je alleen maar eventjes bepalen of we inderdaad voor 1, 2 of 3 noten gaan.
3: Adviseer het.
0: Afhankelijk van de moeilijkheidsgraad. We beginnen met noot 1. Luister goed, je mag appen als je het weet. Welke hit is dit?
3: Zo, er mag wel een nootje bij.
0: Dat dacht ik ook. Gaan we voor 2 noten.
3: Nog een nootje.
1: Oeh. Echt?
0: Oh, weet jij het al, Mart?
1: Ja.
0: Je weet het al.
1: Ja, ik ging doorzingen en toen dacht ik... Ja, dat ga ik
0: doe
1: niet
0: even
1: doen.
0: De microfoon uit en dan wil ik het van je horen.
1: Oké, dat is goed.
0: Ja, dat is goed.
3: Hij is wel goed. Ja, heb ik het ook met 2. Doe nog eens die 2 dan. Okay.
0: Doe het. Dit is de 2.
3: Ja, dat komt wel goed. Oké, we houden het bij 2. We houden het. De grote grol heeft gesproken.
1: Hoppatee.
0: 2 noten. En in de app van jou horen we graag welke hit dit is.
4: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om. Pak je tuin aan deze zomer met NBI. Want al 80 jaar zorgt NBI voor meer kleur en sfeer met de allermooiste sierbestrating. Kijk op nbi.nl voor een dealer bij jou in de buurt. De Steenmeesters. Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
5: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu, L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging... 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
6: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
4: Actie Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle t-shirts. Sans.nl. Broodje van de week. Ontdek nu je favoriet bij Kippie. Altijd met gratis saus.
8: Kippie.
9: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Draag vandaag bij aan Natuur voor Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
11: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen... en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
12: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Jumbo's filterkoffie 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte Noorse zalm ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
11: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.

0: Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app.

0: Vloertegels. Een wereld aan tegels. jangroentegels.nl.
1: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
2: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: bike die het een tikkie anders doet.
1: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
3: Goedemorgen, het is 9 uur, straks de singalong. Nieuw het nieuws, Mart Grol.
4: Goedemorgen. Stroomhamsteren. Dat is wat veel mensen nu doen, volgens de Telegraaf. We gebruiken met z'n allen steeds meer elektriciteit. En dus gaat er vanaf juli in een deel van het land het slot op het stroomnet om storingen te voorkomen. En mensen zijn bang dat dit op meer plekken gaat spelen. Dus vragen mensen volgens de krant massaal een extra zwaardere aansluiting aan voor een laadpaal of een warmtepomp. Toch zeggen experts dat dit gehamster niet nodig is. Als je nu al vaak in de file staat, nou maak je borst maar nat. Allerlei bruggen, kades en viaducten zijn volgens het AD toe aan groot onderhoud. Als gemeenten en provincies niet snel extra geld krijgen, dan wordt het binnenkort ellende onderweg, staat in de krant. De kosten voor die reparaties stijgen hard. En als Den Haag niet bijspringt, dan moeten wegen vaker en langer dicht. En dan zijn ook winkels, scholen en ziekenhuizen minder goed bereikbaar. Het is wachten op de reactie van Iran na de aanvallen van de VS van afgelopen nacht. Amerika viel meerdere doelen aan in Iran. Onder meer boten die volgens de VS bezig waren met het leggen van mijnen. En dat allemaal terwijl er nog een vechtpauze gaande is tussen beide landen. Volgens Amerika is er wel nog steeds kans op een vredesdeal, ondanks deze aanvallen. En voetballers die vaak 2 wedstrijden per week spelen, doen het vaak minder goed op een WK, blijkt uit nieuw onderzoek. Blessures liggen dan op de loer, met alle gevolgen van dien. Niet alleen sportief gezien, ook financieel, want als een topvoetballer eruit ligt, kost dat een club gemiddeld €500.000 per maand. Het weer van Weerplaza, zonnig en tropisch, lokaal 33 graden vandaag.
3: Ongelooflijk. Dankjewel, Mart. Ja. Tropische temperaturen. Op de weg is het een stuk minder druk dan een uurtje geleden. Want toen gingen we over de 100 vertraging heen. Het zijn er nu 61, meldt Flitsmeister. Op de A4 daar wel drukker dan normaal. Amsterdam richting Den Haag. Er staat een kapotte auto bij Burgerveen. 40 minuten vertraging. Dan 3 kwartier op de A27. Breda richting Gorkum voor de Merwedebrug. En de A58 Breda en richting Bergen-op-Zoom. Tussen Roosendaal en Heerlen. Een ongeval. 5 kilometer file is het gevolg. En 30 minuten extra reistijd. Nou, 2 noten. Sander wilde even naar de 3 noten, maar we hebben het toch bij 2 noten gehouden van een grote, meezingbare hit. Je hoort hem straks in de singalong, maar nu mag je raden welke het is. In de Joe-app van harte welkom, als je de titel weet van dit nummer.
5: Ja, nou dan komt er binnen bijvoorbeeld Suzanne van Vee of de Kunst. Oh, is ja. Niet goed. Take Me Home, Country Roads, ook niet goed. En Boys, Boys, Boys van Sabrina is ook niet goed.
3: Nee, voor het Koen en Sander Show pakket en een kussen naar wens mag je in de app van Joe laten weten welke hit wij zoeken.
6: Deze vrijdag, de Joe Filmhit Top 100. 100 keer terug naar de bioscoop. Een uur lang meezingen met Joe. De Joe Singalong met Koen en Sander.
3: Ja, should I stay or should I go? Nou, ik denk dat van mij verblijf in dit geval. De Clash hoor je straks. Nu John Travolta. Hier is Grease Lightning.
7: This car is automatic. It's systematic. Hydromatic. Why it's a greased lightning?

0: lekker warme.
1: Nou, mag gerust hete dag zijn.
2: Nee, het is echt heet, ja.
1: Het is, ja, ik zag ze net van het dak vallen hier, de mussen.
2: Morgen gaan we in één keer 10 graden terug. Wordt het 21, 22 graden. Is lekker. Even lekker temporiseren. Maar vandaag wordt het echt goed oppassen, hoor.
1: Heetste dag van het jaar in aantocht. Inderdaad, pas een beetje op. Kijk ook een beetje om je heen. Let op anderen. Welkom bij de Singalong van Joe. Iedere ochtend vanaf 9 uur een uurtje meezingen met al die lekkere hits die je kent. Joost, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Joost, je bent Formule 1-fan.
3: Ja,
1: dan heb jij, leuk. Dan heb jij van het weekend wel genoten, hè, van die Grand Prix van Canada.
3: Die super spannende wedstrijd. Hartstikke leuk.
1: Ja, is echt leuk.
3: Gebeurt er lekker veel.
1: Precies.
3: Verstappen het redelijk goed gedaan.
1: Ja, dat zag er even niet naar uit, maar uiteindelijk toch op het podium inderdaad bij de wedstrijd. Ja, ik kan er niet over praten met Sander, dus ik denk, ja, ik vind dat toch even fijn dat ik het tegen jou aan kan houden, Joost.
3: Helemaal eerlijk, hoor.
1: Ja, precies. Hey, we bellen je niet zomaar, Joost. Je hebt ons een appje gestuurd, want we hebben 2 noten laten horen van een grote hit. Maar jij mag raden welke hit dit is.
2: Ja. Nou, dan moet jij het wel weten, Joost, denk ik. Kortom, Joost
3: Opus,
2: mag het weten.
3: Live is live.
2: Juist, Opus, live is live is het goede antwoord.
1: Gefeliciteerd, Joost. Dan ga je een Koen en Sander Show pakket opsturen. Je mag ook nog een kussen uitzoeken bij je beter bed. Dus het is in ieder geval een goed begin van deze warme dinsdag voor jou.
3: Ja, hartelijk dank.
1: Fijne dag.
3: Eerst langs, groeten. Hoi.

0: lekker deze. Should I stay or should I go?
1: Leuk.
0: Ja, toch?
1: Ja, uit spijkerbroek reclame. Is natuurlijk eigenlijk een oud liedje. Ja, maar begin jaren 90 wederom een hitje.
0: Ja, The Clash had ook Rock the Casbah.
1: Absoluut.
0: Dat is mijn favoriet van de
1: London Calling ook.
0: Zo, London Calling. Ja, goed. Het is 9:50. En op deze warme dag gaan we toch vragen om even de hersens te pijnigen. En je te buigen over de vraag: wat hebben deze liedjes met elkaar gemeen?

En er komt nog een derde aan straks. Leuk. Na het nieuws. Drie liedjes die iets met elkaar gemeen hebben. Dan mag je gaan appen als je het weet voor het Koen en Sander Show pakket. Dat allemaal zometeen in de sing-along nu. Bob Marley en The Wailers.

0: De Wailers met de Stir It Up. Even een beetje tot de rust komen. Op deze zwoele dinsdagochtend met straks het nieuws van 9:30. Mart.
1: Bepaalde eindexamens zijn razend populair. Welke vakken neem ik zo met je door? En het gesprek van de dag komt ook voorbij.
2: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
3: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
4: De musical 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Je hebt nog 2 dagen. Musical10daagse.nl.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
5: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
9: Attap.
8: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
10: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
13: Anisometropie. Nee, dan heb je geen angst voor de metro. Het betekent gewoon dat je linker- en rechteroog een groot verschil in sterkte hebben. Met wazig zicht of hoofdpijn als gevolg. Wij kunnen dat bij IWIS corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij IWIS Opticiens. Onze vakmensen zien meer.
14: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
15: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf.

0: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
1: Deze week met Lidl Plus, 10% korting op je hele kassabon. Kijk snel in de app. Lidl, je verdient het.
2: Actie, Sans, casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle t-shirts. Sans.nl.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
5: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
4: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
6: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle alcoholvrije bieren 1 plus 1 gratis. En Campina yoghurt of kwark ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
6: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Het is een tropische dag in de lente. Dik 30 graden op veel plekken. Veel zon en vandaag weinig wind. Dan de verkeersinformatie. Op dit moment zijn er nog 41 vertragingen, meldt de Flitsmeister. Iets drukker nog is het op de A27 Breda-Gorkum bij Werkendam, 25 minuten. En de A58 in het zuiden, Breda richting Bergen-op-Zoom bij Bouwse Plantage, 20 minuten. Singalong gaat verder naar het nieuws van 9:30. Mart Grol.
11: Goedemorgen. De problemen bij het overvolle aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel zijn nog niet voorbij. Het Rode Kruis is bang dat er straks ook geen plek meer is voor vrouwen en kinderen. Die mogen nu nog naar binnen, maar als het overheid niet ingrijpt, dan kan dat zomaar anders zijn, zegt het Rode Kruis. Ze noemen het onbegrijpelijk dat het iedere dag weer zoeken is naar genoeg slaapplekken. De oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht moet zometeen voor de rechter komen. Het gaat om een eerste voorbereidende zitting. De burgemeester, nu is hij 77, zou kinderporno hebben gehad en wordt ook verdacht van jarenlange ontucht. Niet met een minderjarige, wel met iemand met psychische problemen en iemand die veel jonger is dan de burgemeester zelf. Het zit er bijna op. De eindexamentijd. Nog een paar op het programma, zoals Arabisch en Turks vandaag voor VMBO. En die vakken zijn steeds populairder, weet de NOS. Zo kiezen kinderen van vluchtelingen er steeds vaker voor. Ze willen zo meer leren over het land van hun ouders bijvoorbeeld. En vorige week hoorden we ook al dat Fries een steeds populairdere taal is. En waar gaat het vandaag vooral over als je met mensen praat? Natuurlijk het weer. Opnieuw een hete dag, een snikhete dag. WNL sprak vanmorgen al met mensen aan de waterkant die je niet hoort klagen.
12: Lekker, heerlijk. Wat willen we nog meer? Hoeven niet naar Spanje te gaan. Hier is het ook mooi.
13: Ik zit onder de kap en ik heb een windje over me heen. Maar je moet niet in de zon gaan zitten, want dan wordt het niet zo fijn.
11: Ja, hij zoekt lekker de schaduw op als het te heet voor je is. Morgen wordt het nog een paar graden koeler en we zijn er wat meer wolken.
14: Het zijn dan mensen die gepensioneerd zijn, denk ik.
11: Dat denk ik ook,
15: dat,
11: ja.
15: Dat was Harry Mens. Ja. Dat is gewoon Harry Mens.
16: Oh, die is niet gepensioneerd, ja. Hoor.
15: Die heeft even lekker gewoon een dagje vrij.
11: Met je rentenieren.
14: Heerlijk, dankjewel, Mart.
17: Yo. De Joe Singalong met Koen en Sander.
14: Ja hoor, zoals elke dag tussen 9 en 10 lekker meezingen. En de vraag is natuurlijk, wat hebben de volgende 3 nummers met elkaar gemeen? Er is een overkoepelend thema. Ja. En als je het weet, mag je gaan appen. Win je het Koen en Sander pakket. Dit is de eerste, Madonna. Like a Virgin.

0: Pepijn Nijs.
1: Wat een zon.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Nou, qua weer, dat is natuurlijk symbolisch, maar qua weer wordt het ook zo.
0: Wordt het zeker zo, maar het had nog een andere uitwerking.
1: En dat is de andere betekenis. En die betekenis zoeken wij nu
0: ook. Ja. Want dat is de betekenis van het liedje wat je daarvoor hoorde van Madonna. En deze ook, van Robin Beck. Maar wat is het overkoepelende thema wat wij zoeken, mag je laten weten in de app van Joe. Te midden is het Koen en Sander showpakket.

0: Robin Beck.
1: Mooi.
0: Prachtig.
1: Ja.
0: En first time.
2: De Joe Singalong in de Koen en Sander Show.
1: Getrouwd met Henk Houje.
0: Ja, de bekende Henk Houje Beck. Goedemorgen, dinsdagochtend. Dit is die lekkere warme dinsdag van Joe, waar je naar luistert met nu de Singalong. En Claudia, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Claudia.
1: Jij zit in de tuin, Claudia.
3: Ja, ik zit heerlijk in mijn tuintje, joh. Nog in de schaduw.
1: Ben je de sleutel kwijt?
3: Nee.
0: Word je niet binnengelaten?
3: Zeg maar in de tuin van de handen, joh.
0: Claudia, drie liedjes hebben we gehad. En die drie liedjes hebben iets met elkaar gemeen. Dit is de eerste. Madonna. Rob de Nijs.
4: Ja, ook mooi.
0: Robin Beck.
3: Ja.
0: Duidelijker
3: kan het niet, hè?
0: Ja. Nou, ja.
1: Nou, het had wel duidelijker gekund. Dan hadden we een Maxime Franklin Brown moeten draaien.
0: De eerste keer, ja. Claudia, wat hebben deze drie liedjes volgens jou met elkaar gemeen?
3: Ja, de eerste keer.
1: Ja. Nou, ga eens terug in de tijd. Hoe was jouw... Nee.
0: Nou, laat ik de vraag stellen. Kun je het je nog herinneren?
3: Ja.
0: Ja.
3: Ja, dat zeker wel.
1: Ja, ja, hoor. Ja. Nou, ik die van jou ook nog, Claudia.
3: Nee, toen hadden we nog geen mobiele telefoon.
0: Claudia, gefeliciteerd met...

0: Hoezo? Wat zeg je?
1: Je kont vol shampoo, dat is de mama appels.
0: Oh ja.
2: Ja, eerst nog een radio maken.
0: Hi Timo, goedemorgen.
1: Ik snap het niet.
3: Mij, smartphone vrij.
1: Ik was zo relaxed geworden de afgelopen week zonder smartphone. Dan...
0: Ja, jij komt hier ook binnen, jij begint meteen over een kont vol shampoo. Denk ik, oh ja, mama appelsapje. Ja. Ja, ik zie jou binnenkomen, Timor. En je legt je oude Motorolaatje neer. Je houdt het nog steeds vol.
1: Ik heb echt in jaren niet zo'n relaxte week gehad. Het voelt wel een beetje alsof ik op vakantie ben in 2007 in Frankrijk.
2: Ja, ja, ja.
1: En het genieten van de gesprekken, van het weer.
2: Je houdt tijd over, hè?
1: Ook tijd over. Je kan een weekje bij de nonnetjes boeken om een stilte-retreat te doen. Maar je kan ook dit doen.
0: Ja, ik zie je helemaal opknappen. Ik zie helemaal pret-oogjes bij.
1: Dus vanmorgen, nu wordt het misschien iets te pathetisch. Ik zat in de auto hier naartoe en ik zat lekker te luisteren naar Ruud Gullit. Die jullie hadden in het gesprek. En normaal zit ik dan altijd 60 dingen tegelijk te doen. Ik hoor het allemaal niet goed. En nu was ik gewoon... Ik was aanwezig bij het gesprek.
0: Ja,
1: en ik moest bijna een beetje huilen.
0: Ben je een kwartier wel goed aanwezig geweest?
1: Ja, dat was heerlijk.
0: Word je ook wel rustig van, hè?
1: Deze man had uren door kunnen
2: gaan. Ja, in die tijd had je echt in Frankrijk kunnen zijn.
0: Nou, knap hoor, Timo. Knap. Want inmiddels, we hebben wel een afhaker hier. Zijn naam is Sander Landinga. Die heeft vanmorgen moeten toegeven dat hij toch de smartphone ter hand heeft genomen. Vrijdagmiddag al.
2: Ja. Ja, ik had koffie over mijn laptopje. En dan heb je in één keer echt niks meer.
1: Heeft het leven buiten?
2: Ja, maar god. Je moet toch ook bankzaken en dat soort dingen toch regelen?
1: Ja, die stellen wat uit bij mij. Die rekeningen hopen op
0: bij
1: mij wel.
0: Ja. Bij liggen de aanmaningen inmiddels op de deurbad. Dat er zijn. Straks naar 10. Lekker genieten op deze warme dinsdag. Timo is er en die heeft de hits voor je klaarstaan, hoor. Oh. En deze... Plezier.
4: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue app.
5: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
6: Honda, the power of dreams.
7: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
8: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
9: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
8: Ai, de man met de hamer.
9: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
10: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
11: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
12: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
14: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
15: Actie. Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle t-shirts. Sans.nl.
16: Even proosten. Even borrelen. Even sparren. Bij Spark.

0: Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
2: Kom maar verder.
1: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
2: Hij is weer klaar.
1: QuickFit en weer verder. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel 600 euro korting. D-Reizen. Live your dreams. It's like
4: rain. Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
3: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
5: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
6: Hey! Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
7: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
6: Hey, Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.

0: alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel. Dit is jou.
4: Goedemorgen, het is 10 uur. Het nu.nl nieuws met Carné van der Brink.
5: Goedemorgen. Steeds meer gemeenten hebben medewerkers die ziek thuis zitten. Afgelopen jaar kon gemiddeld 7% van het personeel niet aan het werk. En dat is het hoogste aantal in 20 jaar tijd. De stijging komt vooral door langdurig verzuim, zoals een burn-out. En volgens deze expert bij de NOS kampen veel gemeenten met een hoge werkdruk door een tekort aan personeel.
6: Je ziet dat de taken toenemen. De afgelopen jaren zijn er heel wat taken bijgekomen. En als je te weinig mensen hebt om die taken uit te voeren, ja, dan schiet het daarbij in. Dan staat de kwaliteit van de dienstverlening onder druk.
5: En hierdoor lopen veel zaken vertraging op, zoals vergunningen voor nieuwe huizen. Bij een steekpartij in Tilburg is afgelopen nacht een dode gevallen. Gebeurde in een huis. De politie heeft direct na het incident 2 bewoners opgepakt. Verder is er nog veel onduidelijk. De politie doet dan ook nog onderzoek. Nederland telt steeds meer megastallen. In 4 jaar tijd steeg het aantal met ruim 10%. Dat meldt dierenwelzijnorganisatie Wakker Dier. Vooral het aantal megastallen met koeien en geiten is de afgelopen jaren flink gestegen. Volgens Wakker Dier kunnen boeren niet anders, omdat supermarkten steeds lagere prijzen eisen. En over dieren.

0: En voor de rest zijn de files allemaal korter dan 20 minuutjes.
1: Deze vrijdag, de Joe Filmhit Top 100. 100 keer terug naar de bioscoop. Dit is Joe met Timur Perlin.
0: De parkieten vallen dood van het dak vandaag. Tropische muziek komt eraan zometeen van de Maya.

0: 22.
1: Yes, we do, baby. Het is 26 mei, de dag gaat door met een blaadje van de schurk. Hoorde je dat, dat ik mijn vingers nat maakte? Ik vind het sommige mensen zo vies, maar ik moet dat, anders kan ik dat blaadje niet pakken. Met een blaadje van de schurkalender. Daar gaat hij op de schurkalender vandaag staat, even kijken. Het leven is een schurkalender. Je kan er niet altijd om lachen. Wat is dit? Weet je het gevoel dat hij soms een brein van zichzelf krijgt, die schurkalender? Dat het een soort levend organisme aan het worden is. Goedemorgen, het is Joe. Beste 70s, 80s en 90s. Zoals deze.

0: Phil Collins met jou in the air tonight. En blijf luisteren, want zometeen hoor je deze.
1: We doen er nog eentje. Aanstaande vrijdag. De Joe Filmhit Top 100. 100 keer terug naar de bioscoop.
2: My name is Axel Foley.
1: De 100 allermooiste filmhits. Uit de 70s, 80s en 90s. De Joe Filmhit Top 100.
3: Nobody puts baby in a corner. Jack!
1: Aanstaande vrijdag.
4: I'll never let go.
1: Bij Joe.
5: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
6: Mmm, lekker zoet.
5: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar 1,95.
7: Dan gaan we vieren.
5: Aldi.
8: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
9: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
8: En met extra korting. Zullen we?
9: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid. 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood. Voor maar 1,39.
6: Dat is nog eens voordeel.
5: Ja, dus. Aldi.
10: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split. De ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
11: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
12: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
10: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
13: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
10: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassing achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
14: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
15: Hoppa!
14: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
15: Drie sterren slot.
14: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
16: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
17: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
18: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
17: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
19: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
20: Honda, the power of dreams. Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
21: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
2: Nu bij Vibra, de schoonmaaktopper Dusty ontvetterspray voor maar €2,79. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee.
7: Plus minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
23: Genoeg. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
24: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, aromaatje, pak je 250 gram, 1 plus 1 gratis. Almhof kwark en mulemilk, 1 plus 1 gratis. En alle koffie pindakaas, 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
25: Zin in zon, zee en quality time met het hele gezin? Bij MSC Cruises geniet je van een zorgeloze vakantie. Van spetterende zwembaden tot heerlijke diners en entertainment voor jong en oud. Boek nu jouw last minute zomervakantie en vertrek deze zomer nog. MSC Cruises boek je bij Zeetours. De cruise specialist van Nederland.
26: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
27: Dit is Joe met Timo Perlin.
28: Vanwege een groot ongeluk vanmorgen waarschuwt het Belgisch verkeerscentrum dat de weg tussen Breda en Antwerpen voorlopig nog even dicht blijft.

0: Joel, onderweg naar de 32 graden. Niet voor iedereen heel warm. Dit is wat Xander net appt. Die zegt, hey Timo, ik snap al het gedoe niet over de warmte. Ik heb het nog steeds een trui aan en een thermobroek. Wat is er aan de hand?
1: Ja, Timo, ik werk in de koeltransport.
0: Ah, oh, god heerlijk. Nou, geniet ervan deze dag, deze warme dinsdag.

0: Uit onderzoek blijkt dat de meeste mensen vinden dat je hier 25 jaar of ouder voor moet zijn. Misschien 40 worden. Nee dus. Aan welk antwoord denk jij? Luister tussen 4 en 7 naar de middagshow met Kai om te horen of je het goed hebt.
1: Dit is Joe. I want you to want me.

Joe, zometeen hoor je She's the One van Robbie Williams met die geweldige videoclip waarin hij een kunstijzerschaatser speelt die een backflip maakt, achterwaartse salto. En het bizarre is, 50 jaar lang was dit verboden op de Olympische Spelen, maar sinds dit jaar mag dat weer. Oei!

0: of nog moet krijgen. She's the one. She's the one. Robbie Williams bij Joe. En het nieuws komt eraan zo meteen. Carné, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, in Gelderland wordt vandaag een stuk minder geknald. Hoe dat zit, hoor je zo.
0: En daarna... Tot zo.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check. Pas aan. En door.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Lunchtijd? Kom voor de lekkerste broodjes naar Kippie. Altijd met gratis saus.
6: Kippie.
7: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
8: Peugeot. Deze zomer weer die ladder op, schilderen, zweten
9: of gewoon klaar zijn in één keer. Kies het Benitech kozijnplan, inclusief montage.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
11: Joehoe!
10: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
9: Benitech kozijnplan. Nu gratis upgrade naar triple glas.
12: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
13: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
12: Nu bij Dirk. Avico, friet van het huis of aardappelschotel. €1,99.
14: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
15: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
14: Klopt, minstens 2 dagen per week.
15: En jij?
14: Ik meestal maar 1 keer per maand.
15: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
14: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
15: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
16: Oranje fans op.

0: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
1: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
0: Ai, de man met de hamer.
1: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
2: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Nu bij Zeeman, herenhemden 2 voor €6,50 en heren shorts 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
6: Nog een keer! Papa, sneller!
7: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
8: Dit is Joe. En dit is Joe terwijl het 11 uur is. Hier is Carné van der Brink.
9: Goedemorgen. Defensie schrapt vandaag een aantal oefeningen met explosieven en open vuur in Gelderland. Doen ze vanwege het risico op natuurbranden. Want waar de landmacht wil oefenen is het erg droog. Bijna een maand geleden ging het echt mis in Gelderland. Toen brak een enorme natuurbrand uit na een oefening bij een militair oefenterrein. In het Belgische Buggenhout zouden meerdere doden zijn gevallen na een botsing. Een trein botste daar op een spoorwegovergang vol op een kleine schoolbus, meldde Belgische media. Het is nog onduidelijk hoe dit heeft kunnen gebeuren. In de trein zelf raakte niemand gewond en de ruim 100 reizigers zijn inmiddels geëvacueerd. Huizen lopen vertraging op nu medewerkers van gemeenten steeds vaker thuis zitten. Onder meer met een burn-out of andere klachten. Ze gaan om duizenden mensen, het hoogste verzuimaantal in 20 jaar tijd. Hierdoor lopen veel zaken dus vertraging op, bijvoorbeeld de bouw van nieuwe huizen, zegt deze expert bij de NOS.
10: Daar komen gemeenten echt stelselmatig mensen tekort. Dat betekent dat je dus minder snel vergunningen kunt verlenen voor nieuwe woningen die wel heel nodig zijn.
9: Het zou vooral komen doordat gemeente te weinig personeel heeft en daardoor is het extra druk. En je mag best kritisch zijn op het Nederlands elftal, maar hou het wel gezellig. Dat is de kern van een nieuwe campagne die vandaag is gestart. Internationals Go The Gun.

0: Weer van Weerplaza. Het is een tropische dag met veel zon en een graad of 31.
1: Dames en heren, dat waren de laatste woorden voor vandaag, tenminste, van onze eigen Carné van den Brink. Vandaag gehuld in een Phantom of the Opera t-shirt. Wou je daar nog wat context bij geven?
0: Nou, ik ga zo weer mijn masker op doen.
1: Goed. Gewoon leuk, hè?
0: Ja.
1: Is het toch? Of ben je fan?
0: Ja, ik ben wel fan. Leuk. Mooi toch? Prachtig. Icoon.
1: Ik heb het nog nooit gezien. Moeten we gaan kijken?
0: Moet je doen.
1: Waar kunnen we dit zien?
0: Nou, moet je eigenlijk... Ja, niet in Nederland nu. Maar hij komt wel weer terug. Volgens mij. Maar je moet hem in Londen zien.
1: Oké.
0: Okay. Oh,
1: hou ik mezelf
0: klein
1: aan.
0: Klein tripje.
1: Heerlijk. Geniet van je dag. We gaan kijken naar de weg. Daar is net een ongeluk gebeurd. Even oppassen. De A9 is zojuist dichtgegaan. Tussen Uitgeest en het Kooimeerplein. Er is een Zoab cleaner onderweg nu. Want er is ook wat brandstof gelekt. Dat gaat allemaal nog heel even duren daar. Succes.
2: Deze vrijdag, de Joe Filmhit Top 100. 100 keer terug naar de bioscoop. Dit is Joe met Timur Perlin.
1: We zijn er weer bij. En dat is meer dan prima. Dat is super zelfs met Katrina.

De ironische Alanis Morissette is te zien in het park op 7 juli. Dat wordt legendarisch. Haar enige Europese concert in het Zuiderpark in Den Haag. Joe, onderweg naar 5 uur vanmiddag kunnen we eindelijk een lekkere plons doen in de tuin. Vrijer dan vrij ga je niet voelen vandaag. Sweet Freedom, Michael McDonald bij Joe.

0: Blind by Joe. En dit is het geluid van de beroemdste gitaar ter wereld. Ah, de Fender Stratocaster. Deze week nog in het nieuws, want heel veel mensen gaan die namaken. Dat vinden ze een mooie gitaar natuurlijk, maar dat mag niet meer. Ja, ik snap het wel, want dat ding is hartstikke duur volgens mij. Maar wel een prachtgeluid. Even, ik heb even een gitaarwinkel gebeld. Niet zomaar gewinkeld. Dit is de Fellowship of Acoustics.
1: Goedemorgen, Fellowship of Acoustics.
0: Goedemorgen.
1: Hey.
0: Hey. Waarom is deze gitaar die we nu zo horen zo goed?
1: Ja, het is een iconische gitaar. Echt, sinds de jaren 50 zijn er al zoveel platen opgenomen. Ja. En het was heel innovatief voor zijn tijd. En sindsdien hebben zoveel mensen dat iconische geluid proberen na te maken.
0: En wat is er dan zo iconisch aan het geluid?
1: Het is het dunne, het is het frisse. Het is het feit dat je er alles mee kunt. Hè? Van Dire Straits tot Eric Clapton. Je kunt er van pop tot rock. Alles kunnen meespelen.
0: We gaan luisteren naar het dunne, naar het magische. Wat was het andere woord wat je gebruikte?
1: Ja, het is vet en dun tegelijk, wat je nu hoort. Het is bijzonder, hè?

0: kun je design voelen. Kun je voorsprong zien. Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
1: Hey buurman.
2: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
3: Stef?
2: Ja?
3: Waar bel je nu mee aan?
2: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
4: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
0: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi ID's. Plan een proefrit op Audi.nl.
5: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelf nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het.
6: En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
7: Boost yourself. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
8: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
9: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
10: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
11: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
12: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
11: Voor pallets van 100 kilo?
12: Zie je, dat als een kans. Train die core, mensen.
13: Tijd voor gesponsorde vacatures.
10: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet... maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed... en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
9: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
14: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele mand vol. Op naar
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar, nu voor maar €59. ANWB en gaan.
17: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
18: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
19: Peugeot.
20: Jongens, eten!
21: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
22: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
23: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
24: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
25: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
26: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Lipton 1 plus 1 gratis. En Optimel Drink ook al 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
27: Wie denkt dat hij het kan... En wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk.
0: De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op Sunweb.nl.
2: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
3: Oranje fans opgelet. KPN.

0: Dit is Joe met Timo Perlin.
1: Half 12. Ik zie op de camera's dat de file steeds langer begint te worden op de A4 Amsterdam richting Den Haag voor Hoogmade, inmiddels 30 minuten vertraging. Good times.

0: met zometeen Papa Appelsap over 8 minuutjes. En aanstaande vrijdag de hele dag bij Joe de filmhit Top 100. En deze staat op het stemlijstje van Floris. Maar Floris, welke film was dit dan?
1: Werkelijk waar, geen idee.
0: Ik dacht dat jij dat al wist.
1: Nee, sorry.
0: Ik ga heel snel googlen. Je vindt het gewoon een leuk liedje of zo?
1: Precies.
0: Heel snel googlen hoor, komt ie aan.
1: Ja, doei.

0: En we gaan naar Marcel Beek in Neden, in de Achterhoek. En die heeft een vieze mama appelsap ontdekt. Een vieze mama appelsap. Dames en heren, hier is Marcel. Hey Marcel.
1: Hi, hi.
0: Hallo, even voor de statuten. Maar wat ben je op dit moment aan het doen met het lekkere warme weer? Waar verschuil jij je?
1: Nou, ik ben gewoon aan het werk.
0: Ah, kijk.
1: Goeie echo. Lekker koel.
0: Kijk eens, dat moet je hebben. We zijn jaloers. Marcel, ik zei een vieze mama appelsap.
1: Ja.
0: In welke band hoor jij dit?
1: Alice in Chains.
0: Alice in Chains. Ik hoor nog niks geks, maar daar ga jij verandering in brengen, denk ik.
1: Jawel.
0: Ja, wat hoor je?
1: Nou, op een gegeven moment hoor ik toch echt de zanger zingen van Duim in mijn hol.
0: Duim in mijn hol?
1: Nee, Duim in mijn hol.
0: Ja, staat en onbekend. Ja.
1: Daarna zingt hij ook nog Feeling So Small.
0: Duim in mijn hol, Feeling So Small.
1: Ja, zeker.
0: Duim in mijn hol, Feeling So Small. Down in a hole. Feeling so small, ja hoor. Duim in mijn hol. Wat raar, wat luister je rare dingen in je vrije tijd, joh. Oh, goed. Marcel Beek uit Neden, dankjewel. En heb jij zelf een mama appelsap ontdekt? Geef het door aan de officiële papa appelsap. En die kan je bereiken via joe.nl of in de Joe-app.

0: beste van de 70s, 80s en 90s. Nieuws van 12 uur komt eraan, Rutger Radstaken.
1: Topdrukte bij installateurs. En waarom, hoor je zo.
0: Daarna de 80s lunch met... Madonna.
2: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Zo, een thuisbatterij van Jackery. Jullie hebben je vakantiegeld al goed besteed.
4: Ja, ideaal zo'n Jackery. Stekker erin en klaar.
3: Zeker besteld bij zo'n regelneef.
4: Nee, Greenwave. Greenwave.
5: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
4: Vakantiegeld? Investeer in een plug-in thuisbatterij. Ga naar green-wave.nl.
6: Greenwave. Obeling. Alles voor kampeergeluk.
7: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
6: Obeling. Tijd voor nieuwe herinneringen.
8: Alles voor kampeergeluk.

0: soep.
1: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
5: Deze zomer weer die ladder op. Schilderen, zweten. Of gewoon klaar zijn in één keer. Kies het Benitech kozijnplan, inclusief montage.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
5: Benitech kozijnplan. Nu gratis upgrade naar trippelglas.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
9: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
10: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
9: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
10: Nu bij Vibra, alles reinigen voor maar 1,29. In een handomdraai, alles schoon en fris. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
11: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
12: Lekker zoet.
11: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar 1,95.
13: Dan gaan we vieren. Aldi. Zonalarm. Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
16: Dat is nog eens voordeel.
15: Ja, dus...
17: Aldi. Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: het alles netwerk. Ziggo.
1: Bouw of verbouwplannen? Jan Groentegels. Wand- en vloertegels van badkamer tot woonkamer. Een wereld aan tegels. jangroentegels.nl.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
3: Dit is het nieuws van 12 uur van nu.nl. Hier is Rutger Radzaak.
4: Goedemiddag. 4 doden in België. Bij een botsing tussen een trein en een kleine schoolbus, melden Belgische media. Het gaat om 2 tieners, de buschauffeur en de begeleider. De slagbomen waren dicht toen het gebeurde, hoort de VRT van de spoorwegbeheerder.
5: We hebben beelden van een technische camera aan deze overweg en uit de eerste vaststellingen blijkt dat de overweg op het moment van het ongeval gesloten was. Dat betekent dat de slagbomen

0: steeds meer vraag is naar koffie. Opvallend is wel dat huismerken een stuk goedkoper zijn geworden. En door het tropische weer zijn de airco's niet aan te slepen. De vraag steeg afgelopen weekend met 300%, blijkt uit de nieuwste cijfers. En dat betekent ook topdrukte bij de installateurs en reparateurs. De run op verkoeling komt vroeg dit jaar. Vorig jaar kwam die piek midden in de zomer. En dan nog het weer van Weerplaza. Het is een tropische dag met veel zon en een graad of 31.
1: Dankjewel, Rutger. We kijken even naar de weg. Ongeluk gebeurt op de A4. Tussen afrit 5 en 6. De file is aan het oplopen. Twee rijstroken zijn afgesloten. Inmiddels is het 30 minuten vertraging daar. Joe, verkeer van Flitsmeister. Veilige reis.
2: Deze vrijdag, de Joe Filmhit Top 100. 100 keer terug naar de bioscoop. De Joe 80's Lunch met Timur Perlin.
1: En de muziek in de 80's Lunch vandaag heeft een chef's kiss. Dat betekent gewoon dat hij heel erg goed is. Gaan we. Ja!

Three Crazy, we zijn bezig om de 32 graden aan te tikken vandaag. Onderweg naar die grote 3-2 die naar ons lonkt. Tony die hebt dat hij vandaag op de brommer naar het werk is gegaan. Op de Zoendap-brommer. Lekker hoor. Dit is ook een dag om de Zoendap uit te kiezen. Wat ik doe vandaag, heel veel plezier. Geniet van de muziek van Joe. We hebben hem extra zomers gemaakt.

0: als je heen wil. En Linda, die is al geweest, die weet hoe het was. Hoe was het, Linda?
1: Ja, goedemiddag.
0: Hey Linda, hallo.
1: Hallo.
0: Ben je geweest?
1: 2 keer.
0: 2 keer al?
1: Ja.
0: En hoe is het dan?
1: Ja, geweldig. Ik heb al kaartjes gekocht om nog een keer te gaan.
0: Wat goed. Nou, dankjewel voor je recensie. En hoe is het op dit moment waar jij verkeert qua weer?
1: Ik ben nu in Arnhem en het is bloedheet.
0: Ben je binnen of buiten?
1: Ik zit nu...

0: feest bij Joe. Nee, het is lunch en de hitte gaat maar door. Zometeen met Glenn Frey.
1: We doen er nog eentje. Aanstaande vrijdag. De Joe Filmhit.

0: uit de 70s, 80s en 90s. De Joe Filmhit Top 100.
1: Nobody puts baby in a corner.
0: Aanstaande vrijdag.
2: I'll never let go.
0: Bij Joe. Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
3: Nog een keer! Papa, sneller!
4: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
0: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
5: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
6: Hey buurman.
7: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
6: Stef?
7: Ja?
6: Waar bel jij nu mee aan?
7: Je Ring videodeur. Ah, ja.
0: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
5: Nu bij Vibra. Das die glasreiniger kit met ruitenreiniger en microvezeldoek voor €4,99. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
8: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
10: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
12: Hoppa!
11: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: Drie sterren slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
13: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
14: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In 1 app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
13: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
15: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
16: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
17: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
18: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
19: vakantie!
18: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij...

0: 299 euro. En Little Darts, tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 2 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: De Joe 80's Lunch met Timo Perlin.
4: De Belgische politie heeft al de hele ochtend en een deel van de middag de snelweg tussen Breda en Antwerpen dichtgegooid na een ongeluk vanmorgen. Het is daardoor nu wat drukker.

0: De filmhit top 100 bij Joe. En dit was uit de film Beverly Hills Cop.
1: Axel Foley, what on earth are you doing here?
0: The heat is on. Goeie film met Eddie Murphy, Beverly Hills Cop. En met Serge, ken je die scène nog met Serge?
2: Get the fuck out of here!
3: No, I cannot, it's serious, because it's very important, base.
0: Later speelde hij nog Belky. Perfect Strangers. En tegenwoordig is die acteur gewoon te zien op Netflix. Ik zag dit weekend een nieuwe serie, nou ja, nieuw van vorig jaar. Over het Witte Huis.

0: Total Eclipse of the Heart. Bonnie Tyler. Dan over naar Cas. Die is op dit moment aan het werk. Wat doe je, Cas?
1: Autotechniek.
0: Is het warm daar vandaag?
1: Nou ja, onze garage zit heel veel in de schaduw. Dus dan hebben we eigenlijk best wel cool in de garage.
0: Dat is lekker, man.
1: Zeker weten.
0: Ach, zal ik

0: It's Raining Men.
1: Oh, een dag heb je ervoor uitgekozen. En daar komt hij aan, de allitererende nieuwsman Rutger Radstaken met het nieuws van 1 uur.
2: Ja, met goed nieuws. De AOW-leeftijd wordt niet verhoogd.
1: Wat voor Amerikaanse nieuwsnaam heb je eigenlijk? Zoals Barnaby Baxter.
2: Oh, dat is wel ook wel mooi.
1: Connie Carter.
2: Uh-huh.
1: Rutger Radstaken.
2: Ga door.
1: Ja, meer weet ik niet. Mickey Malone. Rutger Radstaken komt dus aan met het nieuws van 1 uur. Daarna Edwin Orlander met de beste 70s, 80s, 90s.
3: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd.

0: werk met de trein?
1: Klopt, minstens 2 dagen per week.
0: En jij?
2: Ik meestal maar 1 keer per maand.
0: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
2: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
0: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
5: Yes, hij doet het.
6: Ja hoor, dat kan zeker.
4: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
3: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
0: Deze zomer weer die ladder op. Schilderen, zweten.
7: Of gewoon klaar zijn in 1 keer. Kies het Benitech kozijnplan, inclusief montage.
8: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
9: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
8: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
9: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Benitech kozijnplan. Nu gratis upgrade naar trippelglas.
10: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
11: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
12: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
13: De Musical 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de Powerpop Musical en Juliet en krijg een gratis rangupgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90's en zero's is vanaf september te zien. Je hebt nog 2 dagen. Musical10daagse.nl.
14: Hey, Remo!
12: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
15: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
16: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. 0,5 kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
17: Dit is niet normaal meer.
18: Stralend de zomer in met Van Haren topdeals. Shop nu damessandalen al vanaf €9,99. Online of in de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
16: En ook extra goedkoop, Hero Cassis. Een fles van 1,25 liter voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
19: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
20: Kia. Movement that inspires.

0: Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar 2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar 1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
4: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
3: Ai, de man met de hamer.
4: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
5: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
6: Mijn internet is vandaag, maar ik wil toch zo.
7: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
6: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
7: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
8: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
7: Peugeot. Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
6: Ik wil snel.
9: Het is 1 minuut voor 1. Goedemiddag, het nu.nl nieuws met Rutger Rastaker.
10: Goedemiddag. De AOW-leeftijd wordt niet verhoogd. En daarmee komt de minister van Sociale Zaken tegemoet aan de wens van vakbonden en werkgevers, melden meerdere media. Eerder dreigden de bonden met grote stakingen als de plannen door zouden gaan. De bezuinigingsplannen op de WIA en de WW zijn voorlopig nog niet van tafel. Belgische politici hebben vol afschuw, rouw en medeleven gereageerd op de 4 doden die zijn gevallen bij een botsing tussen een trein en een kleine schoolbus. Het gaat om 2 tieners, de bestuurder van het busje en een begeleider. In de trein zijn geen slachtoffers gevallen. Het gebeurde op een spoorwegovergang en de slagbomen waren dicht. Wat er precies is gebeurd, wordt nu uitgezocht in België. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans bedrijf gaat niet door. De staatssecretaris verbiedt het. Er zijn al langere tijd zorgen dat de Amerikanen daardoor bij onze gegevens kunnen en dat de Amerikaanse president Trump het systeem zou kunnen platleggen als hij dat wil. Of het bedrijf achter DigiD nu verkocht wordt aan een andere partij is onbekend. Allerlei maatregelen vanwege de tropische warmte. Zo helpt Rijkswaterstaat iedereen met pech langs de weg meteen. Zodat je niet te lang op de loeihete asfalt staat. De dierenexperts van de NVWA letten extra op dieren in een wei die misschien geen schaduw hebben. Het weer dan nog van Weerplaza. Het is uitzonderlijk warm en tropisch met 32 graden vandaag. En daarmee zijn het landelijke en officiële record verbroken.
9: Oké, dankjewel. Even kijken op de weg dan nog het Joe-verkeer door Flitsmeister. 2 hele lange files voor de grens. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Zevenaar en Duitsland 31 minuten. En de A76 Geleen-Keulen tussen Kunnenberg en de Duitse grens daar 20 minuten vertraging. Er zijn nog 25 andere files in het land. Sta je daarin, dan heb je maximaal 20 minuten extra reistijd.
11: Deze vrijdag, de Joe Filmhit Top 100. 100 keer terug naar de bioscoop. Dit is Joe met Edwin Noorlander.
9: En vandaag geen winterdip, maar een complete vitamine D-overdosis en toch een klein beetje regen met de Weather Girls.

0: met het beste van het beste uit de jaren 70, 80 en 90 hier bij Joe. Je hoorde Eric Clapton en I Shot the Sheriff. Spandau Ballet komt eraan, ook CCR. Have you ever seen the rain? Dat was wel even toepasselijk deze bloedhete dinsdag. En aanstaande vrijdag is het weer tijd voor een leuke top 100 hier bij Joe. Deze week de filmhit top 100. En uit welke film komt deze quote?
1: The sun will set on my time here. And will rise with you as the new king.
0: Ja, dit is natuurlijk de Lion King en de Leeuwenkoning. Nou ja, deze zou dan zomaar in de top 100 terecht kunnen komen natuurlijk. Circle of Life van Elton John. Maar laat vooral weten wat jouw favoriete filmhits zijn uit de jaren 70, 80 en 90. Stemmen kan je doen via de Joe-app en op joe.nl. De aanstaande vrijdag dus vanaf 10 uur de filmhit top 100. En nu uit de Lion King, Elton John. Hier is Circle of Life.

Revival, Have You Ever Seen the Rain by Joe. Mocht je nou thuis of misschien wel op kantoor voor wat verkoeling willen zorgen, dan moet je misschien even online gaan zoeken. Ik kwam een webwinkel tegen waar ze voor 3 tientjes een softijsmachine verkopen. Ja, daar maak je natuurlijk wel echt vrienden mee op je werk. Een beetje slagroom erin, melk, suiker, de machine laten draaien en hoppa. Je hebt gewoon je eigen softijsjes. En ja, je moet natuurlijk ook niet de discodip vergeten. Hè? Tenminste, dat is wel mijn favoriete topping, zeg maar, van een softijsje. Goed, over ijs gesproken. Vanilla ijs.

0: Never Knew Love Like This Before. Dit is jou, het beste van het beste uit de jaren 70, 80 en 90. En we gaan je muziekkennis even testen, want weet jij de hits van Joe in het juiste decennium te plaatsen? We spelen zometeen weer de Joe Hit Quiz. Je kunt de Joe Verrassing winnen. Wil je meespelen? Geef jezelf dan op. Pak de Joe-app er eventjes bij en laat me alvast weten met deze oefenopgave uit welk decennium die komt. En de titel van dit liedje is absoluut geen hint, want dan zou het jaren 60 zijn en dat is het zeker niet. Maar is het 70s, 80s of 90s? Laat maar weten, de Joe-app, is dit jaren 70, 80 of 90? En uiteraard ga ik hem zo meteen helemaal voor je draaien.
1: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming.

0: meubelen. Karwei, maak het mooier.
1: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
2: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
3: Ga voor gemak. Ontdek onze complete verse maaltijden bij
4: Kippie.
5: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
7: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
8: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
9: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op Ben.nl.
10: Hebbes.
8: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
11: It's playtime.
12: Eerst komt de korting, dan kom jij. Dit is jouw moment. EasyToys.nl.
13: Schat, je hoeft niet te huilen.
14: Hè? Mijn stem? Wat is dit nou? Even googelen. Poliep? Stembanden voor altijd beschadigd? Nee toch? Moet ik onder het mes?
15: Zoek jezelf niet zieker. Check eerst Thuisarts. Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte.
14: Ah, dat lucht op.
12: Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. EasyToys.nl.
16: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
17: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor 6,50. En heren shorts. 2 voor 20 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
18: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
19: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
18: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
20: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
21: Chris?
22: Ja?
21: Hoef jij niet te werken vandaag?
22: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
21: Dus, heb je nu...
22: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
21: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
23: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
24: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
23: En met extra korting. Zullen we?
24: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
25: Nog een keer! Papa, sneller!
26: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk rijk aan proteïne. Campina voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
0: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Het is bijna 3 minuten over 2:30. Joe Verkeer door Flitsmeister. 21 vertragingen zijn er. Dit zijn de 3 langste voor nu. De A12, daar is het echt enorm lang de file voor de grens met Duitsland. Arnhem-Oberhausen vanaf Duiven. 12 kilometer langzaam rijden en stilstaan. Vertragingstijd nu is 41 minuten. Er is een ongeluk gebeurd net op de A20 naar Gouda toe. Tussen Prins Alexander en Moordrecht levert dat 36 minuten vertraging op. En ook nog een grensfile op de A76 richting Keulen. Vanaf Kundenberg 20 minuten extra. En sta je in een van de andere 18 files die er nu zijn in Nederland, dan heb je daar maximaal 20 minuten vertraging.
2: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
1: En zometeen Tragedy van de Bee Gees. Ook ga ik June Lodge draaien met Someone Loves You Honey. En dit is Brian Adams.

0: De rave hits uit de 70s, 80s en 90s. Welkom bij Joe. De Bee Gees hoorde je, Tragedy. En zometeen nog June Lodge en Prince Mohammed. En Someone Loves You, Honey.
1: De Joe Hit Quiz.
0: Eerst tijd voor de Hit Quiz. Kandidaat vanmiddag is Matthijs van 28 uit Emmen. Matthijs, goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Jij poetst, polijst en weet ik van wat allemaal met auto's, hè?
2: Klopt. En helikopters en campers.
0: Wauw. En hoe heet jouw beroep dan officieel?
2: Dat is autodetailer.
0: Autodetailer, oké. En is het een beetje vol te houden, dit werk, met dit weer?
2: Nou ja, het is behoorlijk warm hier.
0: Ja, hoeveel graden is het in de garage of waar je ook staat?
2: Oh, ik geloof al warmer dan 30.
0: Warmer dan 30? Jeetje, de tropenrooster zou moeten ingevoerd worden bij jou, Matthijs.
2: Ja, officieel wel, als je met mijn baas kan overleggen.
0: Nou goed, en dan ga je ook nog een spelletje spelen. Je krijgt er nog warmer van natuurlijk, want dit is een heel spannend spel. Ik ga jou drie liedjes laten horen uit de jaren 70, 80 en 90. En de vraag is natuurlijk, uit welk decennium de fragmentjes komen? En het kan dus 70s, 80s of 90s zijn, steeds jouw antwoord. En omdat het vandaag de warmste dag van het jaar tot nu toe is, hebben we drie liedjes die iets met warmte te maken hebben.
2: Oké.
0: Ja, dat weet je dan in ieder geval. Ik ga ze aan je laten horen en ik wens je natuurlijk alle succes van de wereld. Here we go. Eerste opgave, uit welk decennium komt deze?
2: Seventies,
0: zeg jij. Buster Poindexter hoorden we met hot. Ben je zeker van je zaken, Matthijs?
2: Ja, het klinkt wel 70s-achtig.
0: Het klinkt 70s-achtig, ja. Nee joh, het is bijna 90s zelfs. Het is 1989.
2: Oei. Ja, dat was ook wel wat 70s-achtig. Ja,
0: ik snap heel goed wat jij zegt allemaal. Maar helaas, 1989 was het antwoord waar ik naar op zoek was. Nou, het was een kort rondje.
2: Ja, maakt niet uit.
0: Nee, meedoen is belangrijker dan winnen. Hè. Probeer het vooral nog een keer. Matthijs, dankjewel voor je poging. En succes daar in de plus 30 graden met het poetsen.
2: Ja, dankjewel. Komt goed, door.
0: Hoi, morgen om 2:50 een nieuwe editie van de Joe Hit Quiz. Ook Celine Dion komt eraan. Naast Someone Loves You, Honey. June Lodge en Prince Mohammed bij Joe.

0: Tonight Show. Het is bijna 2 uur. Zometeen het Rutger, het laatste nieuws. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, gaan grote stakingen nog door zoals in het OV? Ik vertel het je zo.
0: En de hits van Joe. Onder andere Kansas, Blondie en Whitney Houston.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
4: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free. Shop nu alle zomerdekbedden met 25% korting op celesta.nl.
5: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
6: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
7: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
6: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
8: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het.
9: En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
10: Boost yourself.
11: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
12: Peugeot.
13: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend.

0: Ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
1: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
2: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
3: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Jumbo's filterkoffie 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte Noorse zalm ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
4: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
3: Kom maar verder.
4: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
3: Hij is weer klaar.
4: QuickFit en weer verder.
5: Lieve Kips, Vega broodbeleg dan gewoon Vega broodbeleg. Nieuw van Kips, Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
6: Deze zomer weer die ladder op, schilderen, zweten. Of gewoon klaar zijn in één keer. Kies het Benitech kozijnplan, inclusief montage.
7: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 7 nachten in Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
6: Benitech kozijnplan. Nu gratis upgrade naar triple glas.
8: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
9: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
10: Nu bij Gamma 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
12: Vakantie!
11: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan... hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
14: Tip om je lunch up te spicen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
15: Jongens, eten!
16: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
17: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
18: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
19: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: Dit is jou. Het is 1 minuut voor 2. Goedemiddag, het nu.nl nieuws met Rutger Radstaken.
21: Goedemiddag. Het is nog niet bekend of grote stakingen van tafel zijn. Nu de verhoging van de AOW-leeftijd van tafel is. Zo stond er een grote OV-staking op de planning volgende maand. De vakbonden en werkgevers verwachten eerst tot ze de brief van de minister hebben gekregen voor ze reageren. Nu de AOW-plannen van tafel zijn, hoopt de minister het gesprek over bezuinigingsmaatregelen op sociale zekerheid weer op te kunnen pakken. Zo is er nog steeds een tekort en moet er ook nog gepraat worden over de WW- en WIA-uitkeringen. Rouw in België na de dodelijke botsing op het spoor tussen een trein en een kleine schoolbus. Daarbij zijn zeker 4 doden gevallen. De slachtoffers zijn tussen de 12 en 49. Onderzocht wordt wat er nog precies fout is gegaan op de spoorwegovergang. De Belgische spoorbeheerder heeft al bewakingsbeelden gezien, hoort de VRT.
12: We hebben beelden van een technische camera aan deze overweg en uit de eerste vaststellingen blijkt dat de overweg op het moment van het ongeval gesloten was. Dat betekent dat de slagbomen naar beneden waren en de lichten op rood stonden.
21: De Belgische premier is diep geraakt door het drama en ook andere politici leven mee. Het Rode Kruis zet extra tenten neer bij het overvolle aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel, zodat er schaduw is met het hete weer nu. Tientallen mensen staan buiten te wachten. De tenten zijn niet bedoeld om te slapen, maar asielzoekers voor wie nog geen bed is vandaag wel naartoe gaan, is nog onbekend. En een oude bekende komt terug bij voetbalclub PEC Zwolle. Het is Jaap Stam. De oudspeler en oud-trainer van de club gaat zich volgend seizoen richten op technische zaken bij PEC. Sportverslaggever Riepke Bakker.
15: Jaap Stam speelde voor Manchester United en voor AC Milan. Maar PEC, dat is en blijft zijn club. Hij begon daar als voetballer, hij begon daar als trainer. En dus is het ook niet gek dat hij nu, op zijn 53ste, weer aan de slag gaat bij zijn jeugdliefde.
21: En dan het weer van Weerplaza. Het is tropisch warm met 32 graden. En daarmee zijn de records verbroken en is de eerste hittegolf van het jaar een feit.
20: Thanks, Joe. Verkeer door Flitsmeister. 22 vertragingen, de meeste files zijn onder de 20 minuten. Zijn er vier wat langer, dat zijn deze. De A2 Maastricht-Noord naar Eindhoven tussen Weert-Noord en Leende. 6 kilometer, 46 minuten daar. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Duiven en De Grens. Een half uur langzaam rijden en stilstaan. A20 naar Gouda tussen Prins Alexander en Nieuwekerk aan de IJssel. Daar 22 minuten. En een botsing net gebeurd op de A27. Utrecht-Gorkum tussen Nieuwegein en Lexmond. 28 minuten extra reistijd. Goeie reis.
22: Deze vrijdag, de Joe Filmhit Top 100. 100 keer terug naar de bioscoop. Dit is Joe met Edwin Noorlander.
20: Ja, en een beetje wind op een dag als deze is wel lekker. Zometeen met een beetje stof. Dust in the Wind van Kansas naar Whitney Houston. Ja!

Kansas, Dust in the Wind bij Joe. De nummer 1 voor hits uit de jaren 70, 80 en 90. En buiten voelt het een beetje alsof iemand Nederland per ongeluk op Spanje heeft gezet. Ik hoop dat het bij jou nog een beetje vol te houden is. Dat er een goede airco hangt op je werkplek of waar je dan ook uithangt. En hopelijk heb je een tropenroostertje als je buiten moet werken. Want eerlijk, ja, als je nu in de groenvoorziening werkt of wegwerken bent, nou noem het allemaal maar op. Heftig toch? Joe, met de allerlekkerste liedjes om hopelijk een beetje bij te koelen. En als je

0: Tina Turner, Private Dancer bij Joe. We zitten midden in mijn smartphone vrij. Koen en Sander die proberen zonder smartphone door het leven te gaan. Alleen één van die twee had vanmorgen wat op te biechten.
1: Ja, ik moest dingen doen op mijn laptop. En in de haast heb ik een kop koffie over mijn laptop laten gaan. Dus toen dacht ik, ja, ik moet toch bijvoorbeeld de kaarten voor Suzanne Freek uit mijn mail halen. En ik moest nog DigiD-dingen doen en wat bankzaken doen. En dat ging dus niet meer op mijn laptop.
0: Ja, ja, smoesjes. Nou goed, hoe het verder gaat, dat hoor je morgenochtend weer. Koen en Sander zijn er dan met de leukste ochtendshow van Nederland. De Koen en Sander Show tussen 6 en 10 hier bij Joe. Beste hits uit de 70s, 80s en 90s. Steppenwolf, Born to be Wild, krijg je naar Cher. Dit is Believe.

0: 32 graden. Rijkswaterstaat heeft daarom ook het hitteprotocol ingesteld. Dat betekent dat als je langs de weg stil komt te staan, dat je meteen wordt geholpen. Komt omdat de temperatuur van het asfalt wel kan oplopen tot 50 graden. Nou, hoe de situatie op de weg nu is, dat hoor je over 5 minuutjes van me. En verder komt Genesis eraan. Richard Marx en ook Your Friend of Mine hoor je van Clarence Clemens en Jackson Brown.
1: We doen er nog eentje. Aanstaande vrijdag. De Joe Filmhit Top 100. 100 keer terug naar de bioscoop.
2: My name is Axel Foley.
1: De 100 allermooiste filmhits. Uit de 70s, 80s en 90s. De Joe Filmhit Top 100.
3: Nobody puts baby in the corner.
1: Jack. Aanstaande vrijdag.
4: I'll never let go.
1: Bij Joe.
5: De Lidl Deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
6: Dit is niet normaal meer.
7: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.

0: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
1: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
0: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
1: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: Obeling, alles voor kampeergeluk.
5: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
4: Obeling, tijd voor nieuwe herinneringen.
6: Alles voor kampeergeluk.
7: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 2 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
8: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
10: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
11: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 14 nachten in de Caribbean vanaf slechts €2,969. Verzeker van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei. En bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
12: Zomerse topdeals bij Van Halen. Shop nu kindersandalen al vanaf €9,99. In de winkel of op vanhalen.nl. Van Halen, omdat we van schoenen houden.
13: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1,000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
14: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd.

0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
1: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel 600 euro korting. D-Reizen. Live your dreams.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
3: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar 24 euro per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Joujou.
3: Die flitsers, met Tom bij TomTom.
6: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
7: Het is 1:30. Joe, verkeer door Flitsmeister. Er is file voor de grens op de A12. De langste file van nu is dat Arnhem-Oberhausen. Vanaf Duiven tot aan Duitsland, 28 minuten. En een botsing net geweest op de A27, Gorkum-Utrecht. Tussen Gorkum en Lexmond daar 17 minuten vertraging. Er zijn nog 32 andere files. Sta je daarin, dan heb je maximaal een extra reistijd van een kwartier.
8: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
7: En zometeen het zonnige Sunny van Boney M. O. Genesis. Jesus, He Knows Me, hoor je zometeen. Nou, right here waiting, dit is Richard Marx.

Genesis en Jesus, he knows me bij Joe. Met iedere middag tussen 4 en 7 de middagshow met Kai Merks. Daarin ook de Alphabet Hole, het spelletje waarbij je in 30 seconden zoveel mogelijk goede antwoorden moet geven. Met de beginletter van de dag heb je donderdag de high score, dan win je 1000 euro. En er is een voordeel deze week. Ja, vanwege Pinksteren gisteren is het een lekkere korte week. Dus je hebt eigenlijk minder concurrentie bij de Alphabet Hole, hè? Maar twee concurrenten heb je. Donderdag gaat die 1000 euro eruit. En de eerste ronde spelen we zometeen om 4:15. Boney M hoor je zo naar Clarence Clemens en Jackson Brown. Strike.

ODM en Sunny hoor je bij Joe. Het is weer tijd voor de 3 na 3. Zometeen 3 liedjes op een rij na het nieuws van 3. En de vraag is natuurlijk, weet jij ze er al uit te vissen als ik je een kritische zin geef waar ze echt allemaal in verstopt zitten? Dit is de zin voor deze dinsdagmiddag. Tijdens zwoele zomernachten liet ze me voelen waarom zij het mooiste meisje ter wereld was. Dus tijdens zwoele zomernachten liet ze me voelen waarom zij het mooiste meisje ter wereld was. 3 hits uit de jaren 70, 80 en 90 zitten verstopt in deze zin. Weet je welke? Meld je eventjes in de app van Joe. Cool, yo.

0: Gangsters Paradise bij jou. Het nieuws van 3 uur zometeen. Goedemiddag, Rutger.
1: Goedemiddag. De grootste asielwijziging in 25 jaar komt eraan.
0: Ja, hoe dat zit hoor je zometeen. En natuurlijk... Kritische zin, daarin zitten de 3 liedjes verstopt die je zometeen na het nieuws krijgt. Weet je welke? Stuur even een berichtje in de Joe-app. Tijdens zwoele zomernachten liet ze me voelen waarom zij het mooiste meisje ter wereld was. Dus tijdens zwoele zomernachten liet ze me voelen waarom zij het mooiste meisje ter wereld was. 3 hits in deze zin, je hoort ze zometeen.
2: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
3: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
4: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van...
5: Kippie!
3: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
6: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
7: Zin in zon, zee en quality time met het hele gezin? Bij MSC Cruises geniet je van een zorgeloze vakantie. Van spetterende zwembaden tot heerlijke diners en entertainment voor jong en oud. Boek nu jouw last minute zomervakantie en vertrek deze zomer nog. MSC Cruises boek je bij Zeetours. De cruise specialist van Nederland.
6: Nu bij Vibra, de schoonmaaktopper Dusty ontvetterspray voor maar €2,79. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
8: Nu bij Zeeman. Dames singlets, 3 voor €7. En kinderhemdjes, 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... hebben we alles, ook de ANWB onderweg-app... met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
10: vakantie!
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Playtime.
12: Eerst komt de korting, dan kom jij. Dit is jouw moment. EasyToys.nl.
13: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
14: Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. EasyToys.nl.
15: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
16: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
17: Lekker zoet.
16: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar €1,95.
18: Dan gaan we vieren.
16: Aldi.
19: Nu bij Kruidvat, heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele band vol. Op naar...
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schouderkarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
17: Dat is nog eens voordeel.
16: Ja, dus...
21: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
22: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
23: Zoveel money!
22: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
21: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: Slide de zomer in met de Van Haren topdealweken. Villa badslippers voor het hele gezin. Al vanaf €9,99. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
18: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle alcoholvrije bieren 1 plus 1 gratis. En Campina yoghurt of kwark ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
23: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
24: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
25: Een duiverend applaus voor de afgestudeerden!
22: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
26: Nu bij Karwei 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
22: Open nu gemakkelijk ASN sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
27: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
0: Goedemiddag, 2:02, het nu.nl nieuws. Krijg je van Rutger Rastaken.
1: Goedemiddag. Veel vragen en volop rouw in België. Na de dodelijke botsing op het spoor tussen een trein en een kleine schoolbus. 2 tieners en 2 volwassenen zijn overleden. En ook zijn 5 kinderen zwaar gewond geraakt. Onderzocht wordt wat er allemaal fout is gegaan op de spoorwegovergang. Belgische politici zijn in shock en spreken over een gitzwarte dag. De oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht had kinderporno op zijn computer. Maar dat heeft iemand naar hem opgestuurd, zei hij vandaag tegen de rechter. Hij wordt ook verdacht van seksueel misbruik van een jonge man. Daar zegt hij geen enkele herinnering aan te hebben, dus dat het niet is gebeurd. Het ging om een voorbereidende zitting, die wordt volgende maand inhoudelijk behandeld. Asielzoekers krijgen over een tijdje te maken met strengere regels. Ze kunnen dan bijvoorbeeld niet meer permanent in Nederland blijven en wordt een tijdelijke vergunning ook korter. Daartegenover staat dat asielaanvragen sneller behandeld moeten worden. Een meerderheid van de Eerste Kamer heeft vanmiddag ingestemd met de Nederlandse vertaling van Europese asielregels. Organisaties als Vluchtelingenwerk zijn kritisch. Ze zeggen dat het kabinet via deze weg het strengere asielbeleid alsnog doordrukt. En de eerste regionale hittegolf van dit jaar is een feit. In het Noord-Limburgse El is het 5 dagen op rij 25 graden of meer geworden, waarvan 3 dagen boven de 30. En dat is volgens weerexperts erg vroeg in het jaar. Ook bijzonder, het is de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen, met dik 29 graden in de beeld. Verder het weer dan nog. Met bijna overal 32 graden is het tropisch in Nederland. Er staat weinig wind en door de hoge luchtvochtigheid voelt het benauwd aan.
0: Dankjewel. Op de weg is het ook best wel druk. 39 files zijn er nu. Dit zijn de 5 langste. De A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Beverwijk en Akersloot. Door een kapotte auto, 24 minuten. A12 Oberhausen-Utrecht tussen Velperbroek en Waterberg, 22. A12 voor de grens vanaf 7 naar 7.

ter wereld was. Nou, laten we hem eventjes ontleden. Tijdens voele zomernachten, dat staat op de Summer Nights van John Travolta en Olivia Newton-John. Liet ze me voelen, dat is Michael Jackson en The Way You Make Me Feel. En het mooiste meisje ter wereld, uiteraard Prince en The Most Beautiful Girl in the World. Onder andere Tim uit Barendrecht, die geven eventjes de credits, want die had het onder andere goed in de Joe-app. Hier zijn ze alle drie.

Prince and the most beautiful girl in the world op Joe. Op deze warmte 26 mei ooit gemeten. Nou, heerlijk weer om natuurlijk gewoon lekker voor de buis te gaan zitten. En vanaf vanavond is er extra veel te zien, want de schatkamer van Beeld en Geluid in Hilversum gaat open. Nou, Beeld en Geluid is natuurlijk dat museum waar je alles kan terugvinden over de Nederlandse showbizwereld. En ze hebben een archief wat online beschikbaar komt vanaf nu. En je kan daar gratis in kijken en er zijn allerlei oude televisiefragmenten in zien. Dus misschien wil je nog eens kijken hoe je zelf als kind ooit een vraag hebt gesteld aan Willem Wever. Misschien heb je ooit meegedaan en te land ter zee en in de lucht en is het videobandje nooit naar je opgestuurd. Misschien zat jouw blooper ooit in de leukste thuis van Linda de Mol. Ik roep maar even wat. Maar ook recenter materiaal ligt natuurlijk daar in die schatkamer. En vanaf vanavond is dat dus gratis voor iedereen te zien.

0: Love for Love. Dat was Robin S. bij Joe. Appjes komen er binnen van strijders die in deze bloedhitte buiten aan het werk zijn. Alhoewel Alexander uit Hoevelaken vindt dat helemaal niet erg. Die zegt, ik ben hovenier en ze hebben bij ons op het werk wel tropenrooster, maar ik maak daar nooit gebruik van. Ik vind het helemaal niet warm. 10 graden erbij, dat is pas warm. Ja, dat kan ook je instelling zijn. Gijs die is op een rieten dak aan het werk vanmiddag. En Arjen uit Heerde die zegt, ja, ik moet het volhouden tot 4:30 nog met een beetje schaduw. Werkt bij de groenvoorziening van de gemeente Heerde. Nou, schoffel ze nog even. Niet te hard werken vandaag. Wat verkoeling met Rick Astley en Billy Joel zometeen met jou.
1: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
2: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 7 nachten in Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
1: Koeling alarm. Shop nu koelingdekbedden met 20% korting op celesta.nl.
3: Deze zomer weer die ladder op. Schilderen, zweten. Of gewoon klaar zijn in één keer. Kies het Benitech kozijnplan, inclusief montage.
4: Schat, je hoeft niet te huilen.
3: Hè? Mijn stem? Wat is dit nou? Even googelen. Poliep? Stembanden voor altijd beschadigd? Nee toch? Moet ik onder het mes?
5: Zoek jezelf niet zieker. Check eerst thuisarts. Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte.
3: Ah, dat lucht op.
6: Benitech kozijnplan. Nu gratis upgrade naar trippelglas.
7: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
8: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
9: Zo, een thuisbatterij van Jackery. Jullie hebben je vakantiegeld al goed besteed.
10: Ja, ideaal zo'n Jackery. Stekker erin en klaar.
9: Zeker besteld bij zo'n regelneef.
10: Nee, Greenwave. Greenwave.
11: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
12: Vakantiegeld? Investeer in een plug-in thuisbatterij. Ga naar green-wave.nl.
13: Green Wave.
14: Hey, Remo!
15: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
16: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
14: Hey, Remon!
15: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
17: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, alle Magnum-ijs 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola of Fanta 8-packs per set €4,49. En te kapen zomerdekbedden...

0: vrij spel voor inbrekers.
1: Hoppa!
0: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: 3-sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
3: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta. It's like rain.
4: Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
3: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
5: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
6: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
7: Hebbes.
5: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op

0: Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvat-luiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom

0: 10 waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
3: Honda, the power of dreams.
4: 4 minuten over 3:30. Even kijken op de weg. Joe verkeer door Flitsmeister. Het is bijzonder druk al. 51 vertragingen. Dit zijn de 3 langste files voor nu. Komen allemaal door een ongeluk. A9 Amstelveen ook maar tussen de Wijkertunnel en Akersloot. Daar gelijk de langste file voor dit moment. 8 kilometer, precies een uur extra. A27 Breda-Utrecht tussen Werkendam en Noorderloos. 10 kilometer, 53 minuten. En de A59 Zonzeel-Os tussen Zonzeel en Made. 7 kilometer, 28 minuten.
2: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
4: En het beste van het beste uit de jaren 70, 80 en 90 met My Life van Billy Joel zometeen. Allemaal naar Rick Astley.

0: Daar zit niet in een film, hè?
1: Nee,
0: volgens mij niet. Filmhit op 100 gaan we aanstaande vrijdag doen. De 100 allerbeste filmhits uit de jaren 70, 80 en 90. Hebben we vorig jaar ook gedaan. Toen stond op nummer 1 de titelsong van Titanic. Celine Dion, My Heart Will Go On. Maar is het een jaar later nog steeds het populairste filmliedje uit die drie decennia? De 70s, 80s en 90s. Jij hebt het helemaal in de hand. Je kunt nu stemmen via de Joe-app en op joe.nl. Misschien dus wel op Celine Dion, maar misschien ook wel op een hele andere filmhit. Vrijdag gooi je de lijst. En zometeen Joshua Caddison en Jesse. Now Sting and Love is the 7th

Uit onderzoek blijkt dat de meeste mensen vinden dat je hier 25 jaar of ouder voor moet zijn. Misschien 40 worden. Nee dus. Aan welk antwoord denk jij? Luister tussen 4 en 6.

0: Radio Gaga hoorde je op Joe. Zometeen, 4 uur middagwoest aan het begin van de middagshow met Kai. Welk liedje kan jij wel gebruiken vandaag? Geef het door, titel en artiest kun je achterlaten via de app. En dat hoef je niet te doen als je deze wil horen. Ja, want die komt sowieso. Europe en de Final Countdown. Veel plezier met Kai.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
3: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
4: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
3: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
4: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
5: Tijd voor gesponsorde vacatures.
2: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
6: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
7: Kippie.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
10: Lekker zoet.
9: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar €1,95.
11: Dan gaan we vieren.
12: Aldi. Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt.
13: Joehoe!
12: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sands.
9: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schouderkarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
10: Dat is nog eens voordeel.
9: Ja, dus...
12: Aldi. Creëer je favoriete buitenplek met karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
14: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
15: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
14: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
16: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
17: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
18: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Hallo!
21: Wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje.
22: Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals.
21: Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds,
23: alle lof voor Almof.
24: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AHA volkorenbollen 10 stuks voor maar €1,44. Altijd laag.
25: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
26: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
27: Stralend de zomer in met Van Haren topdeals. Shop nu damessandalen al vanaf €9,99. Online of in de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
28: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke

0: Nu.nl nieuws van 4 uur krijg je van Jeroen Latijnhouwers.
1: Goedemiddag. Strengere regels voor asielzoekers. De Eerste Kamer is akkoord met de Nederlandse vertaling van Europese asielregels. En daardoor krijgen vluchtelingen vanaf over 2,5 week geen verblijfsvergunning meer voor onbepaalde tijd. En de tijdelijke vergunning gaat van 5 naar 3 jaar. Ook het laten overkomen van families wordt moeilijker. De vakbonden zijn niet van plan om met het kabinet te overleggen zolang de bezuinigingen op de sociale zekerheid op tafel liggen. Zij noemen de nieuwe voorstellen volstrekt onvoldoende en te onduidelijk. Eerder vandaag besloot het kabinet om de AOW-leeftijd niet te verhogen, in de hoop dat de bonden willen meedenken over de nieuwe plannen. Maar dat zijn ze dus niet van plan en ze dreigen daarom nog steeds met acties en stakingen. Ongeveer 80 mensen die staan te wachten bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel kunnen terecht in tenten van het Rode Kruis. Die vinden het onbegrijpelijk dat de asielzoekers bij 30 graden buiten moeten staan en deelt daarom water en zonnebrand uit. Die tenten zijn dus niet om daar te blijven slapen en het is dus de vraag waar ze vannacht terecht kunnen. Het Rode Kruis noemt die situatie mensonterend. En er is iemand opgepakt voor de hek bij Ajax. Een 35-jarige man uit Buren in Gelderland. Door die hek konden seizoenkaarten worden gestolen. En ook was te zien wie er een stadionverbod heeft. De hacker kon dat verbod zelfs ongedaan maken. De spullen van de hacker zijn na zijn aanhouding meegenomen door de politie. Het weer van Weerplaza, het is tropisch en flink benauwd, 30 tot 32 graden. Vanavond is het nog lang zonnig en lang warm. En dan morgen afwisselend zon en wolken bij 16 graden in het noorden van het land en 24 in het zuiden.
0: Zo, oké. Nu al een drukke spits. Het is dinsdag natuurlijk, ondanks dat het voelt als een maandag. Dinsdag staat garant voor drukte. File met de meeste vertraging is de A9 naar Alkmaar, tussen brug over het zijkanaal C en Heemskerk. 10 kilometer file, vertraging daar 58 minuten.
2: Deze vrijdag, de Joe Filmhit Top 100. 100 keer terug naar de bioscoop. Dit is Joe met Kai Merks.
0: En we zijn weer van de kant. Voor de 4 uur middagboost op deze zonovergoten dinsdagmiddag. En als je nou misschien een beetje lomig bent van de warmte, dan is ook dit het moment om een nummer aan te vragen waar je veel energie van krijgt. Op die manier help ik je weer even een beetje de startblokken in. Nou, je hebt het vorige week gezegd, Jeroen, dat het weer eraan zat te komen. En nou, het is toch fantastisch? Het is toch heerlijk?
3: Ik vond het veel te warm.
0: Krijgen we dat weer. Maar hier waren we toch aan toe. Ja. Hier keken we nou al zo lang naar uit.
3: Nou, dat is wel waar. Oké. Nee, ik was... heerlijk.
0: Ja, zegt de man die aan het strand woont, hè. Nog eventjes voor... toch veel te warm. Ik sprak trouwens iemand die kwam uit Lissabon. Die zegt van, het is hier wel echt anders warm.
3: Nou.
0: Ja. Toch, Jesse?
4: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Ja, het is hier anders warm. Het is een andere warmte dan in Lissabon, hoor, moet ik eerlijk zeggen, toch?
4: Ja, inderdaad. Ja, het is hier veel drukkender.
0: Ja, hou maar op. Lancelot die is aan het aftellen. Die wil heel graag wat muziek horen als energieboost.
5: Iedereen om me heen op het werk, die laat het allemaal liggen. Ze vertrekken allemaal door elke uitgang. Door elke ingang van de auto komen en gaan kinderen. En die moeten ook allemaal getaxied worden. Dus voor mij de final countdown.
0: Idee wat Lancelot aan het doen is. Er worden kinderen getaxied, ze gaan in en uit door deuren, collega's verdwijnen door alle exit. Ik heb geen idee, maar het zal de warmte zijn. Zullen we het daarom beschaden?
3: Dit is wel.
0: Het is tropisch warm is het. Heerlijk hoor. Heerlijk. Beetje te warm als je mij vraagt. Nee. Don Henley en de Boys of Summer is ook onderweg. Over heerlijk zomer gesproken naar Europe. Dit is de final countdown bij Joe.

0: komt een verzoek binnen natuurlijk voor de 4 uur middagboost via de app van Joe. Dat is een bericht van Melanie. Die zegt, ik zou heel graag willen horen Tie a Yellow Ribbon van Dawn. Waarom zou je dat willen horen?
1: Dat was het lievelingsliedje van mijn oma. Oh.

0: bij Joe in de Vierenmiddagboost. Heerlijk, ik zie dat er allemaal zomerse nummers worden aangevraagd voor de Vierenmiddagboost. Laat het vooral weten inderdaad. Stuur ze door via de app van Joe. Komt je nummer misschien ook wel voorbij. Net als bij deze twee zonnestraaltjes die we nu echt gaan horen. Yvonne en Millie zijn dat. Yvonne en Millie zou ook een goede artiestennaam zijn. Komen nu eigenlijk terecht in een soort van two-woman show. Luister even mee.
1: Wij willen graag Don Henley horen met Boys of Summer. We zitten in de file.
2: En wij zijn twee zonnetjes in huis.
1: Nou, en nu in de auto. Oh.

0: Days of Summer. Nou, veel berichten met over hoe iedereen er een beetje bij zit met het zomerse weer. Dat is natuurlijk schitterend. Ik zag bijvoorbeeld ook een bericht van Jan. Want Jan, hoe zit jij erbij?
1: Nou, ik zit op het achterdek van mijn boot.
0: Och! Nou, ja. Je kunt ons eigenlijk niet jaloersen krijgen met z'n allen.
1: Ja. Nee, dat kan ik me voorstellen.
0: Een heerlijke lekker drankje erbij, lekker op het water. Och.
1: Nou, een glaasje koud water erbij. Ja, niet te veel dranken met dat hete weer, dat werkt niet.
0: Dat werkt niet. En je hebt genoeg water om je heen, hoor ik, dus dat zit wel goed. Welk nummer wil je horen?
1: Mijn vrouw had een liedje aangevraagd. If I Have Words.
0: Ja.
1: Die heeft daar nog dierbare herinneringen aan, volgens mij 45 jaar geleden. Dus vandaar dat ze dat aangevraagd heb.
0: En had dat misschien met een huwelijk te maken?
1: Nou, dat waren onze eerste ontmoetingen. We zijn inmiddels 45 jaar getrouwd. Dat heeft daarmee te maken, zeg maar.
0: Dat begrijp ik wel, dat je vrouw er dan leuke herinneringen aan heeft. En dat ze dat nummer nog een keer wil horen, Jan. Maar,
1: ja, precies.
0: Maar ik hoor, jij zit op je boot en je denkt, ja, het zal allemaal wel.
1: Ja, ik heb daar minder mee, maar zij vindt dat heel leuk.
0: Maar ze dacht, Jan, je zit toch op je boot, bel jij maar even dan met Kai. Of waarom belt ze zelf niet?
1: Ja, ze heeft boodschap aan het doen, inderdaad.
0: Dat komt er dan ook nog aan, Jan. Dus dan zit je al prins heerlijk op die boot, op het water, met een lekker drankje erbij. En dan ook nog een lekker snackje zo.
1: Waarschijnlijk wel, ja.

0: heeft een bericht gestuurd. Die moet nog zo ver rijden vandaag met al die files in het land. Ze denkt zelfs al na over welk nummer het om naar begrafenis gedraaid moet worden. Ja, nee, maar luister maar even mee. Ze moet nog zo ver rijden. Ze heeft het helemaal zat.
1: Hi Kai, wil je alsjeblieft Mr. V van Culturebeat draaien? Ik vind het echt een fantastisch nummer. Al vanaf het eerste moment dat ik dat ooit hoorde. Als ik ooit doodga, moet het echt om een begrafenis gedraaid worden. Al ben ik 100. Maakt niet uit. En nu heb ik het echt nodig, want we moeten nog zo ver rijden.
0: Mijn hemel. Dus de gedachten gaan al even naar stel dat de kist zakt. Dan moet Mr. V van Culturebeat even gedraaid worden. Oh, we hebben allemaal wat gehad. Hè? Er is nog zo'n tocht dat je toch, ja, dan springen rare gedachten op. Ja, oké.

0: en Mr. Fame. Kwart voor vijf, een nieuwe ronde van de Alpha Battle hier in de middagshow. Je krijgt 30 seconden de tijd en je moet zoveel mogelijk goede antwoorden geven. Die beginnen met één bepaalde letter uit het alfabet. En doe je dat goed, heb je aan het einde van de week de hoogste score, dan win je 1000 euro. Want dat is de bedrag dat de hoogste score krijgt. Het is de eerste ronde van deze week nog maar. Hè. Er is nog niet gespeeld deze week. Er zijn 3 rondes. Dus dat betekent ook wel, ja, je bent sneller bij de finish. Maar ja, goed, moet je wel even laten weten dat je mee wilt doen. Na het nieuws van 4:30 kun je aanmelden voor de eerste ronde van deze week. Pak alvast even de app van Joe erbij daarvoor. Nieuws komt er dus ook aan. En muziek van Lionel Richie over een paar minuten.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
4: Je tuin aan deze zomer met NBI. Want al 80 jaar zorgt NBI voor meer kleur en sfeer met de allermooiste sierbestrating. Kijk op nbi.nl voor een dealer bij jou in de buurt.
5: De Steenmeesters.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
6: Helemaal los bij Ethos.
7: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: Hallo. Wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds... alle lof voor Almof.
10: Schat, je hoeft niet te huilen.
11: Hè? Mijn stem? Wat is dit nou? Even googelen. Poliep? Stembanden voor altijd beschadigd? Nee toch? Moet ik onder het mes?
12: Zoek jezelf niet zieker. Check eerst Thuisarts. Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte.
11: Ah, dat lucht op.
13: Je vakantiegeld is weer gestort. Lekker op luxe vakantie, nieuwe spullen, terrasjes pakken met vrienden. Maar voor je het weet, is het op. Doe het dit jaar anders. Verzilver een deel van je vakantiegeld met 20% korting op de transactiekosten bij Gold Republic. En maak kans om je vakantiegeld terug te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.nl/vakantiegeld. It's like
14: rain. Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
15: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
16: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score gratis

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Bouw of verbouwplannen? Jan Groentegels. Zoveel op voorraad en binnen jouw budget. Een wereld aan tegels. jangroentegels.nl.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Dat bootje, waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
3: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
4: Zoveel money!
3: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Open nu gratis ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
5: Chris?
6: Ja?
5: Hoef jij niet te werken vandaag?
6: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
5: Dus, heb je nu...
6: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
5: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
8: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
9: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Lipton 1 plus 1 gratis. En Optimel Drink ook al 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
10: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50. En alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
13: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
12: Ai, de man met de hamer.
13: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
14: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
15: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
16: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
15: Dus waar moet je zijn voor de magic?
16: Jojo.
17: In de loop van de avond volgt er wat koelere lucht vanuit het noorden. Morgen weer droog en zonnig. Kan 18 tot 26 graden worden volgens Weerplaza. En Lionel Richie hoor je na het nieuws van 4:30, Jeroen.
18: Goedemiddag. Ik begin met een record. Uiteraard op een dag als vandaag met een landelijk weerrecord. Want het is vandaag de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen... met 29,2 graden in de beeld. Dat is 1/10 warmer dan het oude record.
19: Nee, voel je meteen, hè?
18: Ja, dat merk je direct. Maar warm weer dus vandaag, daar betalen we ook een beetje de prijs voor. Want in delen van het land is er kans op smog, waarschuwt het RIVM. Vooral op de lijn Leiden-Utrecht-Zwolle. Mensen die daar gevoelig voor zijn, die kunnen vanaf nu beter binnen blijven.
19: Smog, dat blijft toch ook een bijzonder fenomeen, hè? Een soort van vuiltjes die in de lucht blijven hangen in sluiers. Eigenlijk, zo moet je het zien, toch? Ja. Smog. Ja, nou, oké. Okay. Maar goed, wel een weerrecord.
18: Weer?
19: Lekker. Ja, ik heb hier toch op zitten wachten, hoor. Ik vind het erg aangenaam. Ik word ook helemaal anders wakker. Ik weet niet of dat met jou is.
18: Ja, maar nat, bezweet. Drijf een bed op de grond wakker.
19: Want gelukkig gaan we de positieve kant op. Nee, maar dat is wel waar natuurlijk. Ja. Kijk, die nachten die worden weer wat moeilijker. Maar ik merk ook, ik heb daardoor wel altijd ook minder slaap nodig. En je staat op en de zon schijnt door je raam. En je denkt van, yes, daar gaan we. Ja. Dat is natuurlijk heel anders opstaan als het weer een keer regent. Wat we natuurlijk een tijd geleden nog hadden, een paar weken geleden.
18: Heel mee eens. Ik was 5:50 wakker. 7:30 vanochtend aan het lopen.
19: Nou, ik heb je nog nooit zo fit gezien.
18: Dat bedoel ik.
19: Het is echt, nee, cocktailglas is half vol hier.
18: Steeds meer inwoners van Friesland die kunnen de Friese taal na spreken ook goed lezen en schrijven. Meer dan de helft van de Friezen geeft aan dat ze er goed in zijn. Vooral jongeren. Dat heeft waarschijnlijk te maken met het gebruik van de Friese taal op social media, denken de onderzoekers. En de Efteling. Zomernieuws over de Efteling. Want de Efteling komt deze winter met een nieuwe attractie. De Ravenring. Je vliegt dan rond in grote raven. En je kunt tijdens de rit zelf bepalen hoe schuin je door de lucht gaat. De attractie krijgt de sfeer van Ravelijn mee. Met magische elementen als vuur, water en aarde. En deze Ravenring die vervangt deels het oude Ravelijngebied, waar de shows met paarden dan zijn gestopt.
19: Ja, je moet het toch zien, hè? Zo'n nieuwe attractie.
18: Daar staat een plaatje bij.
19: Ja, nee, zeker. Dat ziet er waanzinnig uit. Zoals we gewend zijn van de Efteling. Maar ja, je moet het toch altijd even zelf beleven en zien. Ja. Voor het duidelijk wordt wat zo'n attractie dan toch is.
18: Gewoon, zeg maar, eigenlijk had het een grote rode streep door dit bericht. Voor de radio, begrijp ik niet.
19: Nou, nee, dat zijn jouw conclusies, maar misschien wel. Wil je 1000 euro winnen? Dit is je kans.
4: Dit is Joe met Kai Merks.
19: Download de app van Joe en meld je over 6 minuten aan voor de Alphabattle na muziek van 10cc en nu Lionel Richie.

0: uit de 70s, 80s en 90s. De Joe Filmhit Top 100.
1: Nobody puts baby in a corner.
0: Jack. Aanstaande vrijdag.
2: I'll never let go.
0: Bij Joe.

0: voor bij temperaturen als deze natuurlijk. En met het weer bestaat de kans ook dat je even naar een ijssalon gaat om lekker een bolletje ijs te halen. Maar dan heb je ook vaak dat je helemaal duizelig wordt van het aanbod dat ze dan hebben. Het lijkt steeds gekker te worden. Of althans, ik herken het wel bij mezelf als ik naar een ijssalon ga. En kijk, vanaf het moment dat die 3 meter brede etalagebak een keer in zicht komt, dan zijn er vaak, is er vaak nog 1 iemand voor je. En dan heb je een beetje zicht op die gehele bak. En dan begint bij mij toch een beetje de stress te komen van, oh jee, ik moet zo'n bestelling doorgeven. En we zijn met nog 3 man en we moeten allemaal gaan kiezen. En je wilt ook een beetje tempo houden natuurlijk. Dus ja, ontzettend veel gek smaken. Maar als je er wel van houdt om te experimenteren met ijsmaken, dan moet je naar Canada. Daar is een ijssalon met 238 verschillende smaken ijs. En dat is een wereldrecord. Daar hebben ze, ik denk, als je daar vraagt, weet ik veel, deurmat, hebben ze het ook voor je. Ik weet, wat moet daarin zitten? 238 verschillende smaken. Maar om een voorbeeldje te geven, ze hebben zelfs knoflook. Als je nou denkt, nou, ik hou van ijs en ik hou van knoflook, kon dat maar gecombineerd worden, dan moet je naar Canada. Lekker ijsje knoflook. Hoop ik dat je partner het ook eet. Want dan, dan heb je er in ieder geval minder last van. Ja, hoe zou dat smaken? Denk naar knoflook.
1: Oh, dat zou goed kunnen.
0: Ja, toch, ik doe maar een gooi hoor. Dat je ineens denkt van, hey, is mierikswortel. Wat raar. Nou goed, kun je allemaal van mijn kosten gaan doen als je wint bij de Alphabattle deze week. Je krijgt 30 seconden de tijd. Je moet zoveel mogelijk goede antwoorden geven. Die beginnen met 1 bepaalde letter uit het alfabet. De hoogste score van de week is goed voor 1000 euro. En als je mee wilt spelen, mag je nu je naam sturen in een bericht met de app van Joe. Over 3 minuten de eerste ronde van...

0: En she goes na Islands in the Stream over een paar minuten. Want eerst spelen we de eerste ronde van deze week van
1: de Alpha Battle.
0: En dat doen we met Dennis. Hi Dennis.
2: Goedemiddag.
0: Yes. Yeah. Let's go.
2: Maak me gek, maak me wild.
0: God, Dennis is uit de kanon geschoten, zoals we horen. Dat klinkt allemaal hartstikke vrolijk en gezellig. Komt dat ook door het goede weer, Dennis?
2: Het is 30 graden, jongens. Wie maakt ons nou nog gek? Heerlijk, toch?
0: Ja, je zou bijna zeggen, doe een beetje rustig. Maar dat is aan jou niet besteed, hoor ik.
2: Oh, rust. Ja, dat is ook fijn. Ga ik lekker rustig zitten, doe ik dat.
0: Ja, doe dat, Dennis. Nee, Dennis, stel dat je aan het einde van de week 1000 euro wint. Wat zou je ermee doen?
2: Dat ga ik dan gebruiken voor een heel mooi verjaardagscadeau van mijn vrouw, die binnenkort 50 wordt.
0: Hé, zijn er al ideeën voor?
2: Ja, maar daar kan ik niet te veel over uitweiden, want ze staat natuurlijk naast me.
0: Nou, dan is dit gesprek klaar. Dan staat er meteen een punt achter het gesprek natuurlijk. Ja, altijd zo verzorgd.
2: Gewoon het einde.
0: Ja. En ook geen hint heb je natuurlijk ook niet paraat voor ons.
2: Dit heeft iets met zon te maken, denk ik.
0: Het heeft iets met zon te maken.
2: Nou, ja,
0: leuk. Leuk, een nieuwe fles zonnebrandcreme voor als je 50 jaar wordt.
2: Factortje 30, hè?
0: Factortje 30. Nou, dat komt helemaal goed, Dennis. Leuk, laten we gaan spelen.
2: Ja, is goed.
0: Want we moeten eerst maar zover komen natuurlijk, hè. Maar omdat je meespeelt, krijg je sowieso al een staatslot van staatsloterij. Dus dat is al fantastisch natuurlijk.
2: Helemaal geweldig. Nu al top.
0: Kijk, je krijgt 30 seconden de tijd. Je moet zoveel mogelijk goede antwoorden geven. Die beginnen met één bepaalde letter uit het alfabet. Per goed antwoord krijg je een punt. En heb je op donderdagmiddag de hoogste score, dan win je 1000 euro.
2: We gaan het meemaken. Spannend hoor.
0: Je mag gaan spelen met de letter W van winnaar.
2: Goed.
0: Oké, 30 seconden vanaf nu. Succes.
2: Dank je.
0: Een sterrenbeeld.
2: Waterman.
0: Een winkel.
2: Weekamp.
0: Een saus.
2: Whisky saus.
0: Een Olympische sport.
2: Waterpolo.
0: Iets dat je kan drinken.
2: Water.
0: Een meisjesnaam.
2: Wilma.
0: Een elektrisch apparaat.
2: Wasmachine.
0: Een artiest.
2: Willem Wilkie.
0: Iets dat je kan eten.
2: Een wortel.
0: Een woonplaats.
2: Wallepenveen.
0: Een hobby. Ja, weet ik niet meer. Het begint wel met een W, maar het is geen hobby. Je had daar wel wandelen kunnen zeggen, bijvoorbeeld. En wie was die artiest die je nou zei? Even voor de check.
2: Willy Wartaal, maar nee, dat zei ik niet goed, hoor.
0: Nee, maar dat had je willen zeggen, maar helaas. Nou, toch moet ik zeggen dat je er wel echt goed doorheen ging, Dennis.
2: Ik heb mijn best gedaan.
0: Dat was zeker te weten te horen. Als artiest had je nog kunnen zeggen Walter Cruz of Whitney Houston, bijvoorbeeld.
2: Tuurlijk.
0: En wat zei je bij woonplaats voor de check?
2: Wanneperveen. En dat ligt heel dicht bij Meppel. In de provincie over. Wanneperveen.
0: Wanneperveen.
2: Ja, dat ligt naast Giethoorn.
0: Dat wordt gecheckt en er gaat een duim omhoog. Dus er is weer een punt erbij. En dan komen we op 9 goede antwoorden, Dennis.
2: Oh, 9 ook gewoon. Lekker, man.
0: Lekker, Dennis. Nou, fantastisch. We gaan zien wat de rest van de week gaat doen. Maar jij hebt je score gedaan in ieder geval. En meer dan je best, zou je kunnen zeggen. Als je denkt, ik kan meer dan 9 goede antwoorden geven, dan mag je dat laten weten door je naam te sturen in een bericht met de app van Joe. Morgen 5:15.

0: Silence in the Stream bij Joe. Het nieuws is helemaal terug geweest na een lang Pinksterweekend. Zo lijkt het wel, want man, oh man, oh man. Ik kreeg vandaag pushbericht na pushbericht. Maar er is één nieuwsonderwerp waarvan ik eerst dacht, ja, het zal wel, ik snap er niks van. Maar toen ik over na ging denken, dacht ik des te meer, dit is best wel een groot ding. Dus ik ben eigenlijk op zoek naar iemand die dat zo meteen even kan uitleggen rond 4:50. Het liefst iemand die verstand heeft van nieuws. Dus, Jeroen Latijnhouwers, heb jij tijd? Zo, heb jij iets te doen rond 4:50?
1: Ik ben hier en ik sta compleet tot jouw beschikking. Wat wil je weten?
0: Fantastisch! Dat ga ik je in de tussentijd eventjes vertellen. En muziek van Wham hoor je ook over een paar minuten. Wake me up before you go go.
2: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
3: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
4: Hey buurman.
5: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
6: Stef?
5: Ja?
6: Waar bel je nu mee aan?
5: Je Ring Videodeur. Ah, ja.
7: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
3: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
8: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
10: Joehoe!
9: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
8: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
11: Bij Ter Stal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Ter Stal. Maak elk moment mooi.
8: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassing achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
12: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
13: Geen borrel zonder kippieplank. Bestel online of kom naar de winkel.
14: Kippie.
15: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
16: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
17: Het is niet normaal meer.
18: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!

0: klinkt werken in een wereldteam?
1: Yes, hij doet het.
2: Ja hoor, dat kan zeker.
3: Rozer!
0: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan

0: Zomerse topdeals bij Van Haren. Shop nu kindersandalen al vanaf 9,99. In de winkel of op vanharen.nl. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
1: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
2: Adtap.
1: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
3: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
4: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwelkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwelkar, nu voor maar €59. ANWB en gaan.
5: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
7: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
8: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
7: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
9: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Darts tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
10: Dit is jou. Wake me up before you go-go na het nieuws van 5 uur. Jeroen Latijnhouwers.
11: Goedemiddag. Het heeft niet geholpen, alle maatregelen om meer personeel te krijgen in de kinderopvang. Er is nog steeds een tekort en dat blijft maar oplopen. Volgens minister Aarten zijn er wel medewerkers bijgekomen en zijn de wachtlijsten in de kinderopvang verkort, maar er moeten nog steeds 7000 medewerkers bij. Rond dit moment begint een persconferentie waarin mogelijk meer bekend wordt over het ongeluk van vandaag in België bij Buggenhout onder Antwerpen. Daar botst een trein tegen een schoolbusje aan. 2 kinderen, de chauffeur en de begeleider zijn daarbij om het leven gekomen. De Belgische koning, Philippe, die heeft zojuist een medeleven betuigd aan de slachtoffers en families van het ongeval. Het Israëlische leger trekt verder Libanon in. Dat meldt een Israëlische krant. Als reden wordt de dreiging van gevaarlijke drones van Hezbollah genoemd. Premier Netanyahu zei gisteren al dat het leger Libanon verder gaat veroveren. Maar dat is tegen alle afspraken in. Er is namelijk een staakt het vuren van kracht. En op een begraafplaats in Gouda zijn verschillende urnen gestolen, meldt Omroep West. Een van die urnen was van keramiek en was geverfd in de kleur koper. Waarschijnlijk dachten daders dat het om koper ging. Dat levert veel geld op. Naast de urnen zijn er ook beeldjes van gaven gestolen. Het weer van Weerplaza. Het is tropisch warm en behoorlijk benauwd. 30 tot 32 graden. Vanavond is het nog lang zonnig en warm. En morgen afwisselend zon en wolken. En een stukje koeler. 16 tot 24 graden.
10: Het is druk op de weg. Ruim 700 kilometer aan file staat er op dit moment. Dus als je nog moet vertrekken, dan ben je eigenlijk te laat. File met de meeste vertraging, dat is, even kijken, de A1 naar Hengelo. Dat is een lange file tussen Voorst en Twello. Er liggen ook allemaal voorwerpen op de weg. Extra goed opletten daar. 5 kilometer file en 52 minuten vertraging. De A27 naar Breda tussen Lexmond en de Merwedebrug. 9 kilometer en een uur. En de A28 naar Amersfoort tussen Ommen en Hattemerbroek. De weg is daar gesloten in verband met reddings- en bergingswerkzaamheden door een ongeluk. 8 kilometer file en ook daar een uur vertraging.
2: Deze vrijdag, de Joe Filmhit Top 100. 100 keer terug naar de bioscoop.
10: Ja!
2: Dit is Joe met Kai Merks.
10: Dit is de middagshow. Fijn dat je er bent. Muziek van Scorpions, Wind of Change, na Wham. Dit is Wake Me Up Before You Go Go.

0: Scorpions bij Joe, Wind of Change. Dit is de middagshow bij Joe. Je hoort hier de hele dag het allerbeste uit de 70s, 80s en 90s. En komende vrijdag hoor je hier de filmhit top 100. De 100 beste nummers die in een film voorkomen, volgens jou. Ik bel zo eventjes met Maria. Die heeft haar lijstje achtergelaten via de app van Joe met favorieten. Dat is fantastisch. Ze heeft een heel leuk verhaal daarover. Of althans, dat hoop ik. Dat dat er zo dan ook goed uitkomt, weet je nooit natuurlijk. Na zo'n rustig Pinksterweekend merk je dat de nieuwsmolen weer op volle toeren aan het draaien is. Het regende vandaag echt pushback. Berichten. Maar ik merkte ook dat er eentje een beetje in mijn hoofd bleef hangen. En eerst dacht ik, ja, lekker boeien, het zal wel. Maar hoe meer ik erover na ging denken, hoe meer vragen ik kreeg. De kop was, rel rond DigiD bereikt climax. Staatssecretaris verbiedt overname door Amerikaans bedrijf. En dan ga je toch denken, oeh, persoonsgegevens, datalekken. Het regent datalekken. Wat is dit nou precies? Dus Jeroen Latijnhouwers, even in een nutshell. Hoe zit dit nou precies?
1: Ja, dat gaat over het bedrijf Solvinity. Dat is een cloudbedrijf dat de gegevens die DigiD gebruikt opslaat. Dat is heel erg handig.
0: Ja.
1: Zo kunnen die gegevens uitgewisseld worden met de Belastingdienst, zorgverzekeraars, pensioenfondsen, dat soort dingen allemaal.
0: Ja.
1: Heel belangrijk is een Nederlands-Engels bedrijf. En er was opeens interesse in van een Amerikaans IT-bedrijf, ja. Kyndryl. Die wilde heel graag dat Solvinity hebben. En dat deed echt de alarmbellen rinkelen in de Tweede Kamer. Er zijn een hoop nadelen namelijk, want in de VS gelden wetten waarmee de Amerikaanse overheid DigiD zou kunnen blokkeren. Als ze dat bedrijf dus in handen krijgen. En dan kan je, als dat geblokkeerd wordt, kan je bijvoorbeeld niet inloggen bij de gemeente, in het ziekenhuis, in je patiëntgegevens krijgen, bij je huisarts, dat soort dingen.
0: Ja.
1: Maar de Amerikaanse overheid zou ook in het geheim gegevens van ons kunnen opvragen en toegang krijgen tot iemands persoonsgegevens. Namen, adressen, maar ook de hoogte van ons salaris. Dat staat namelijk allemaal op mijn overheid. Levensgevaarlijk. Met andere woorden, als president Trump een keertje baalt van Nederland, dan kan hij zo de stekker uit het hele systeem trekken.
0: Ja, precies.
1: Als dat zou worden overgenomen door dat Amerikaans bedrijf.
0: En daar zitten natuurlijk nogal wat gegevens achter, inderdaad. Maar zijn mijn gegevens nu veilig, zeg maar?
1: Ja.
0: Is het in orde? Is het goed gekomen?
1: Voorlopig wel. De staatssecretaris heeft vandaag gezegd dat Amerikaans bedrijf mag niet dat Solvinity kopen. Gaat niet gebeuren, is te gevaarlijk, is een nationaal belang. Dus dat is goed. De komende 2 jaar, want ze hebben onlangs een contract getekend met dat huidige bedrijf wat het al beheert. Dat contract is verlengd. We zitten safe. De komende 2 jaar absoluut. En daarna zal er alles aan gedaan worden om dat ook zo te houden.
0: Ja, ik wil het zeggen. Dat zou wel goed zijn dat ze daar in ieder geval nu al aan gaan werken. Stel ik voor. Even een bericht richting Den Haag. Maar kan zo'n staatssecretaris dat ook gewoon zeggen? Want ik bedoel, in principe is het ook gewoon marktwerking, toch? Als je iets wil verkopen.
1: Ja, maar dit is dan, ja, precies. Kijk, hier zitten wel belangrijke gegevens van ons aan. Dat heeft ze wel laten toetsen, zeg maar, of dat mag. En dat was, moet ik even denken, dat was door het bureau Toetsing Investeringen. Dat bekijkt dan hoe groot, hè, dat is gewoon van onszelf, van de overheid. Mm-hmm. Dat bekijkt hoe groot de risico's zijn voor de nationale veiligheid. En dat bureau Toetsing Investeringen heeft gezegd, hè, de staatssecretaris, die overname volledig verbieden. En staatssecretaris heeft dit advies dus overgenomen.
0: Oké, goed. Dus we zitten safe voor de komende 2 jaar.
1: Zeker voor de komende 2 jaar. En daarna ook.
0: Laten we ervan uitgaan. Mag ik het hopen?
1: Ja, dat
0: want de data lekker vliegen je om de oren. Ik sta sinds 2006 sta ik overal op het dark web. Ik ben overal te vinden. Of het nou is van, ja, weet ik veel, wat was het allemaal? Deezer en Odido en wat is het allemaal? En MySpace waarschijnlijk ook wel, of een iTunes.
1: Dat er ook jouw salaris bij heeft.
0: Ze hebben alles van mij.
1: Oh.
0: Ja, ik ben ook niet meer angstig, hoor. Zet het allemaal, het staat er al op. Ik denk dat als mijn gegevens op het dark web komen, dat je een melding krijgt, weet u zeker dat u alle gegevens wil kopiëren? Want wij hebben hier exact hetzelfde. Hier is eigenlijk niks aan toe te voegen. We hebben alles al. Dat denk ik.
1: Ik vind het toch best, als je dat zo zegt, beangstigend.
0: Ja, maar ja, dat is hoe het werkt. Ze weten toch alles. Ze weten alles.
1: Ja.
0: Ze weten alles.
1: Ja. Dat is ook ik sta er nooit zo bij stil.
0: Nee, dat is ook beangstigend. Maar daarom, ja, let op aan wie je gegevens geeft. Maar ja, dan hadden ze 40 jaar geleden moeten zeggen, toen de internet opkwam. Dat is een beetje laat, vrees ik.
1: Ja, ja, ja,
0: ja. Als je denkt dat je veel films hebt gezien in je leven, ik kan je bij deze vertellen, het kan altijd meer. Bel zo even met Maria. Die heeft soms wel 5 films per dag gekeken, maar dat heeft een reden. En dat

0: Hey, we hebben trouwens nog helemaal niet even het onderzoekje meegenomen. Moeten we dat eventjes doen?
1: Ja, is goed.
0: Even het onderzoek van vandaag. We nemen elke middag een huis- en keukenonderzoekje mee. Waarvan een deel nog niet op het toneel verschijnt, om het zo maar even te zeggen. En de vraag is, ja, hoe loopt het onderzoek eigenlijk af? Het geweten van de show, Jesse.
1: Ja, het onderzoek blijkt dat de meeste mensen vinden dat je hier 25 jaar of ouder voor moet zijn.
0: Wat zou dat kunnen zijn? Opties reizen ten berge natuurlijk. Er zijn er genoeg in ieder geval. Het antwoord later deze middag om 6:10. Je kunt nu je favorieten doorgeven voor de filmhit Top 100 in de app van Joe. Dat heeft Maria ook gedaan. Hallo Maria.
2: Goedemiddag.
0: Hallo. Komende vrijdag de filmhit Top 100 hier bij Joe. Heb je veel met films?
2: Ja, nogal.
0: Nogal, want?
2: Omdat ik in het verleden in een videotheek heb gewerkt.
0: Hey, maar als je het daar nu over hebt, dat is natuurlijk een hele andere wereld.
2: Nou, zeer zeker. Ik had zowat vierkante ogen.
0: Vierkante ogen? Hoeveel films heb je in die tijd gekeken?
2: Ontelbare keren, ja.
0: Maar dan was het niet druk in de videotheek, of wel? Als je alleen maar films had...
2: Maar na vrije tijd, of in het weekend, 's avonds of in de nachten... Ja, je bent jong en je wil dat, hè?
0: Ja, precies. En dan ging je even een tas met videobanden mee naar huis.
2: Een soort van, ja, met vrienden, ja.
0: Ja, maar kregen die dan bijvoorbeeld ook gratis mee naar huis? Zaten er dan voordelen aan? Ja?
2: Ja, ja.
0: En wel netjes terugspoelen, anders moest je jezelf een boete geven natuurlijk.
2: Nee, voor mij niet.
0: Nee, voor jou niet. Gewoon onteruggespoeld, die dingen over de balie gooien... en dan kijk maar wat je ermee doet. Wat is jouw lievelingsfilm aller tijden dan?
2: Oh, er zijn er zoveel, maar eentje die er echt uitspringt... eentje, ja. En die ik 80.000 keer heb gezien, dat is een Officer and a Gentleman.
0: Oh, Officer and a Gentleman.
2: Dat ja, zo
0: aan het, ja, dat ze aan het einde uit die fabriek wordt gedragen, die.
2: Ja,
0: ja, precies, ja. Ja, oh, ja, ja,
2: maar, er zijn zoveel goede films. Ik kan ze niet allemaal opnoemen natuurlijk.
0: Ja, precies. Nee, ik begrijp
2: want
0: het.
2: Ik heb er van mijn 16e tot en met mijn 30e gewerkt.
0: Ja,
2: dat zijn heel wat jaren, hè?
0: Dan heb je het hele arsenaal bekeken natuurlijk in de videotheek.
2: Ja, zoiets, ja.
0: Misschien wel twee keer, Maria.
2: Ja. Ja.
0: En kijk je nog steeds zoveel films, of is dat helemaal verwaterd inmiddels?
2: Nou, het was verwaterd hoor, maar de laatste tijd kijk ik weer.
0: Ja, maar mag
2: ja,
0: het, mag
2: zeker,
0: het.
2: Zeker, want even ik werd op een gegeven moment
0: ja, Tureluurs. Ja, even. Is het 20 jaar Tureluurs geweest van al die videobanden die je voorbij zag komen?
2: Nou, soort van, ja.
0: Ja. Ik pak even een nummer van je lijstje met favorieten van de film Wild Wild West. Namelijk Bailamos. Ik dacht, dat was ook wel lekker toepasselijk bij het weer. Heb je daar verder nog iets over te zeggen, Maria? Over dat nummer of over die film?
2: Nou,
0: of
2: ik wist het niet precies meer of het van een film kwam, ja of nee.
0: Nee, nou ja, wel dus.
2: Ik was een beetje onzeker.
0: Ja, dat begrijp ik. Maar ja, je hebt ook zoveel voorbij zien komen. Dat begrijp ik om het duur.
2: Nou, dat dus, ja. Ja.
0: Nou, het zal echt een trip down memory lane voor je zijn. Maar komende vrijdag hoor je hem dus de filmhit Top 100. En dan hoor je ook of Bailamos in de lijst terecht is gekomen.

0: nieuws van 6 komt eraan, Jeroen.
1: Met daarin onder andere een boodschap van onze koning. Die begint als volgt.
2: Hartelijk welkom.
1: En wat hij verder te vertellen heeft, dat hoor je zo meteen.
0: Dat vind ik wel, een goed begin. Ik vind dat hij er netjes in gaat.
1: Ja.
0: Ik zeg hartelijk welkom. En nu steek ik van wal. Ja, dat is wel super. Ja. Nou, waar het over gaat hoor je zo. En in Cursor hoor je ook over een paar minuten de riddle.
3: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
4: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
5: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
4: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
6: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie, 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
7: Dit is niet normaal meer.
8: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: stem? Wat is dit nou? Even googelen. Poliep? Stembanden voor altijd beschadigd? Nee toch? Moet ik onder het mes?
1: Zoek jezelf niet zieker. Check eerst thuisarts. Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte.
0: Dat lucht op.
2: Deze week met Lidl Plus. 10% korting op je hele kassabon. Kijk snel in de app. Lidl, je verdient het.
3: Lidl, Lidl deals. Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu, L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
5: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
3: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
6: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
7: Zin in zon, zee en quality time met het hele gezin? Bij MSC Cruises geniet je van een zorgeloze vakantie. Van spetterende zwembaden tot heerlijke diners en entertainment voor jong en oud. Boek nu jouw last minute zomervakantie en vertrek deze zomer nog. MSC Cruises boek je bij Zeetours. De cruise specialist van Nederland.
6: Die flitsers met Tom bij TomTom.
8: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
9: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
10: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
11: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
10: Voor pallets van 100 kilo?
11: Zie je het als een kans? Train die core, mensen.
12: Tijd voor gesponsorde vacatures.
9: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
8: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
13: Zo, een thuisbatterij van Jackery. Jullie hebben je vakantiegeld al goed besteed.
14: Ja, ideaal zo'n Jackery. Stekker erin en klaar.
13: Zeker besteld bij zo'n regelneef.
14: Nee, Greenwave. Greenwave.
15: Hey, buurman.
16: Hey, ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
15: Stef?
16: Ja?
15: Waar bel jij nu mee aan?
16: Je Ring videodeur. Ah, ja.
17: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
18: Vakantiegeld? Investeer in een plug-in thuisbatterij. Ga naar green-wave.nl.
19: Greenwave. Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
20: Altap.
19: Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
21: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
22: Kom maar verder.
21: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
22: Hij is weer klaar.
21: QuickFit en weer verder.
23: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
24: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
25: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, fort. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
0: In de loop van de avond volgt er wat koelere lucht vanuit het noorden. Morgen weer droog en zonnig. En het kan 18 tot 26 graden worden volgens Weerplaza. The Riddle hoor je na het nieuws van 5:30. Jeroen.
1: Goedemiddag. Met het virusschip Hondius, dat blijft langer in de haven van Rotterdam. Het moet namelijk nog een keer worden schoongemaakt in verband met het Hanta-virus dat daar rondwaarde. Waarom dat moet, is niet duidelijk. Als de GGD de extra schoonmaak heeft goedgekeurd, dan gaat de Hondius naar thuishaven Vlissingen. En het is de bedoeling, nog steeds, dat het schip vanaf 13 juni aanstaande weer reizen gaat maken.
2: Nou, ik zou niet weten wanneer ik zou beslissen van en nu is het schoon. Ik denk dat ik er nog 4 keer doorheen zou gaan.
1: Hoe
2: weet je dat? Dat is toch, ik zou zeggen, af laten zinken. Helaas. Hier zit misschien nog iets in, dit is klaar. Ja. Dit schip heeft pech gehad.
1: Nou ja, het is wel de bedoeling dat het weer gaat varen vanaf 13 juni. Er zijn gewoon reizen geboekt. Dan vraag ik mij af, zou ik nog dat schip opgaan?
2: Nou ja, precies.
1: Dit bericht.
2: Ja, inderdaad. Ja, je ziet toch de naam staan. Dan denk je van, ja, wacht eens even. Ho eens even. Dit is van het Hanta-virus. Dit is het Hanta-schip. Ik weet niet of ik hierin ga. Ja, ik denk, ik zou niet degene willen zijn die reizen nu verkoopt. Ik heb hier een hele mooie boot. Een Hanta-schip wordt ook wel genoemd. Daar kun je een rondje op varen. Ja, oké.
1: Ik ga door met cool nieuws. Het gaat over airco's. Die zijn namelijk momenteel niet aan te slepen. De vraag steeg de afgelopen dagen met 300%. De run op airco's komt wel vroeg dit jaar. Vorig jaar kwam die piek midden in de zomer. Tot slot een Insta-bericht van onze koning, Willem-Alexander.
4: Hartelijk welkom op Paleis Noordeinde.
1: Ach.
4: Het werkpaleis dat mijn vrouw en ik ter beschikking hebben en dat bijna het hele jaar door intensief wordt gebruikt.
1: Ja, we zijn weer van harte welkom deze zomer in het werkpaleis van de koning en koningin. En we mogen dan een kijkje nemen in de balkonkamer, de putti-kamer en de grote balzaal. En ook in de koninklijke stallen, waar onder andere de glazen koets staat, mogen wij een kijkje nemen. Er zijn 43.000 kaartjes beschikbaar en die zijn vanaf nu te koop.
4: Ik wens u een inspirerend bezoek toe.
2: Mag ik nog vragen stellen over de balkonkamer en de putti-kamer?
1: Die zit in het filmpje.
2: Wat is een balkonkamer? Een kamer vol balkons? Verkoopt
1: nee,
2: u balkons?
1: Balkon
2: heeft hij een handeltje erbij, de koning? Dat hij een balkons doet, de balkonzaal.
1: In dit,
2: maar even kijken, we hebben hem in hout.
1: Koninklijk huis. Als je daar het filmpje bekijkt, op het Instagram van het Koninklijk Huis, daar staat een filmpje met Willem-Alexander, met die muziek. En dan zie je foto's van de kamers, waaronder de balkonkamer.
2: Ja,
1: ik heb geen balkon gezien. Putti.
2: Maar wat is de putti-kamer? Je hebt de video gezien.
1: Onlangs heb ik dat gelezen en ik ben het even kwijt, moet ik zeggen.
2: Of laat hij daar zijn kat, putti? Of wat? De putti-kamer.
1: En dit is een grote balzaal.
2: Oké.
1: Okay. Dan kun je voetballen.
2: Nou, 43.000 kaartjes beschikbaar, jongens. Rennen. Ik wil nog wel even weten wat de putti-kamer is. Kunnen we dat uitzoeken? Want ik blijf wel met vragen zitten.
1: Zeker.
2: Dat zoeken we even op.
20: Dit is Joe met Kai Merks.
2: Nou, van de putti-kamer gaan we terug over naar de muziekkamer.

0: en Summertime.
1: Bajo. Je kunt deze zomer een bezoekje brengen aan het werkpaleis van koning Willem-Alexander. Dat wordt volledig opengesteld. Jeroen, jij vertelde dat net in het nieuws van 5:30. En je had het ook over de Poetiekamer. Of ja. Nee, de koning eigenlijk. Je kunt een bezoekje brengen aan de Poetiekamer.
2: Ja.
1: We vroegen ons af, wat is de Poetiekamer?
2: Nou, het is eigenlijk wat ik al dacht. Ik wist het niet.
1: Gaat hier een beetje wijs zitten doen, ja. Nou, wat dacht jij dan? Dat was de
2: Poetiekamer. Ja, nee, de Poetiekamer, dat is natuurlijk in Paleis Noordeinde. Dat is de werkruimte en de vergaderkamer waar Willem-Alexander en Maxima wekelijks overleggen met hun adviseurs en ook daar de agenda voor de komende weken doornemen. Maar die Poetiekamer, rare naam, nou, de kamer is vernoemd naar de Poetie. Dat is een Italiaanse term voor mollige, gevleugelde kinderfiguurtjes of engeltjes. En die zitten dan in het stukwerk en de versieringen van de Poetiekamer.
1: Ach, er staan dikke engeltjes op een behang. En daarom heet het de Poetiekamer.
2: Ja, de ornament.
1: En in de ornamenten, ja, ja precies. Ja, ja. Maar het is eigenlijk een soort meer de boardroom of zo.
2: Het is een belangrijke kamer. Ja, ze komen er heel veel. En een belangrijke kamer voor wekelijks overleg.
1: Absoluut. Oké, okay, ja. Nou ja, dan zijn we weer helemaal op de hoogte. Ik kijk ervan op. De Poetiekamer.
2: De Poetiekamer.
1: Weet je waar ik vandaag nog meer van opkeek? Mag ik dan nog even zeggen? Er lag hier, dat was in de, ja, hoe heet het? De koffiecorner.
2: Ja.
1: De koffiecorner.
2: Ja.
1: Daar lagen allemaal zakken. En het is een fenomeen wat ik al vaker zie, er lagen puntzakken. En in die puntzakken, daar zaten kruimels. En ik heb even zo'n zak meegenomen. En dat zijn, zal ik je vertellen, dat zijn stroopwafelkruimels.
2: Oh ja.
1: Zijn dat. Maar, en ik moet zeggen, ik begrijp de hype niet goed. Ik snap dit niet. Dit is, als ik dit aantref, zeg maar, dit zijn heel veel kruimeltjes in een zak, dan gooi ik dit weg.
2: Ja.
1: Zeg maar, dit is zeg maar het onderste van de zak dat op is gespaard. Eigenlijk het onderste van heel veel zakken is opgespaard in één zak. Nou, dan gaat er weer een prijssticker op van heb ik jou daar. En dan zeggen ze, heb je een nieuw product. Maar dit is gewoon, ja, dit is een restproduct is dit.
2: Ja.
1: Toch?
2: Ja, maar je moet weten hoe populair dat is.
1: Ja, ik weet het, maar ik snap er helemaal niks van. Ik snap ook niet dat mensen het lekker vinden. Want het essentiële van de stroopwafel, en het woord zegt het al, zit daar niet bij. Namelijk stroop.
2: Klopt.
1: En dat is volgens mij wat deze combinatie zo lekker maakt. Dit, ik heb ervan geproefd, dit is een droge koek.
2: Ja.
1: Dit is totaal niet lekker. Ik vind hier niks aan. Er zijn mensen die worden helemaal gek als ze het zien. Ik heb mensen in de gordijnen zien zitten. Nou ja, die wisten van gekkigheid niet wat ze moesten doen, want er liggen stroopwafelkruimels. Ja, ik denk, ja, je hebt net niks. Heb je.
2: Nou ja,
1: dus dat stond ik ook van te kijken. Maar kijk, als ik bijvoorbeeld een frikandel speciaal eet, dan wil ik niet alleen de ui. Dat is wat dit is.
2: Er weer kruimels bij.
1: Als ik een tompoes eet, dan wil ik niet alleen bladerdeeg. Of als ik een hotdog eet, wil ik niet alleen het broodje. Of als ik een tosti kaas eet, wil ik niet alleen de kaas, ik wil het allebei. Of als ik een appelflap eet, dan wil ik niet alleen de flap,

0: stroopwafelkruimels. Waarvan ik zei, ik snap die hele hype niet. Ik bedoel, de stroopwafel is lekker met gewoon stroop en wafels, zeg maar. En niet alleen de kruimels. Dat is natuurlijk niet te eten. Maar Ingrid zegt ook, ja, stroopwafelkruimel is iets van vroeger. Ik haalde ze altijd op de markt in Schagen voor 25 cent. Zo'n 40 jaar geleden. Toen was het al populair onder de jongeren. Dat is een soort van comeback. Heeft dat gemaakt. Annette zegt dat ook. Ja, de stroopwafelkruimels, dat is pure nostalgie. Origineel hoort er wel stroop tussen. Dat is wel echt het lekkerste. En Marieke heeft nog een hele leuke tip. Ik moet er alvast slikken. Ze zegt, kun je gebruiken in stroopwafelcake. Als je dat zou willen maken. Nou, dat is misschien nog dan een goede tip. Dan heb je er nog iets aan, in ieder geval. En Hugo die merkt nog op. Hey Kai, vandaag ben je wel lekker op dreef, hè? Niks is lekker en een schip moet zinken. Nou, dat is wel, dat is een beetje de, ja, dat is een beetje de conclusie van vandaag. Het ging over dat handhavenschip. Dat ze dan helemaal aan het schoonmaken zijn. En ik zei, ja, misschien moet het gewoon laten afzinken. Ja, ging misschien ook een beetje te ver. Maar ik weet niet, het zal misschien weer zijn. Of ja, het wordt me ook wel voor de voeten gegooid. Natuurlijk ook geen idee. Even kijken hoor, we nemen een onderzoekje mee van vandaag. Het geweten van de show. Jesse, huistuin- en keukenonderzoekje.
1: Ja, het onderzoek blijkt dat de meeste mensen vinden dat je hier 25 jaar of ouder voor moet zijn.
0: Jeroen Latijnhouwers, jouw antwoord.
2: Een leidinggevende functie.
0: Leuk antwoord. Waarom?
2: Nou, dat lijkt me een beetje ervaring, zeg maar, lijkt me. En ook, zeg maar, hoe je overkomt, hè?
0: Ja, en dat je iemand hebt met aanzien, die er staat, die er is. Ja, oké. Okay. Leidinggevende functie.
1: Nee, dat is hem niet.
0: Is hem niet. Ik denk, drugs.
1: Waarom?
0: Ja, waarom? Hartstikke ongezond.
1: Oké, okay. Nee, het is niet goed.
0: Oh, het is niet goed. Oké. Okay. Nou, die twee antwoorden kunnen we al afstrepen. Mensen vinden dat je hier 25 jaar of ouder voor moet zijn. Antwoord om 6:10. En Can You Feel It? Hoor je dus ook zo.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.

0: Download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Helemaal los bij Ethos.
0: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Nivea en Labello, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
3: Peugeot. 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
9: Lekker zoet.
8: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95. Aldi.
10: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
11: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
10: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
12: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
13: Dat is nog eens voordeel.
12: Ja, dus... Aldi.
14: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
15: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
18: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar 24 euro per maand.

0: Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Hey, ik kan niet werken vandaag.
2: Hoezo?
1: Sorry, het is WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1.399. Mediamarkt.
4: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
4: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
6: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
6: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Dit is jou. Muziek van Jacksons na het nieuws van 6 uur. Jeroen Latijnhouwers.
11: Goedenavond. Er leek niets aan de hand met de treinmachinist die eerder vandaag in België in botsing kwam met een schoolbusje. Dat bleek uit de persconferentie van zojuist.
12: Ik kan meegeven dat de treinbestuurder een negatieve adem- en speekseltest heeft afgelegd. Op het lichaam van de buschauffeur zal ook nog een autopsie volgen. Het is ook zo dat de chauffeur van de schoolbus een blanco strafregister had en geen veroordelingen.
11: De bus reed voor de botsing door een spoorboom heen, blijkt uit de camerabeelden. De conducteur van de trein trok nog aan de noodrem, maar dat mocht niet baten. Er vielen 4 doden, 2 kinderen, de chauffeur en een begeleider. Asielzoekers krijgen over een paar weken te maken met strengere regels in ons land. Want de Eerste Kamer is akkoord met Europese plannen. Zo kunnen vluchtelingen niet meer onbeperkt hier blijven. Er wordt een tijdelijke verblijfsvergunning minder lang geldig. En ook moeten asielaanvragen sneller worden afgehandeld. Vakbonden zijn nog niet echt onder de indruk van de plannen van het kabinet. Vandaag werd bekend dat het verhogen van de AOW-leeftijd niet doorgaat. Maar de bonden vinden het niet genoeg en dreigen nog steeds met stakingen. Ze willen dat het kabinet ook afblijft van de werkloosheidswet en dat werknemers die ziek worden er niet op achteruit gaan. En Zweden maakt het OV goedkoper. En dan gaat het om prijzen van maandabonnementen. Die worden gehalveerd. Zweden wil zo de financiële gevolgen van de oorlog in het Midden-Oosten opvangen. De linkse oppositie noemt echter deze maatregelen een campagnetruc in aanloop naar de verkiezingen in Zweden in september. Het weer dan nog van Weerplaats. Het is een warme dag dat zelfs een landelijk weerrecord heeft opgeleverd. Het is vandaag de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen, met 29,2 graden in de Bilt. Ook vanavond is het nog lang warm en morgen krijgen we toch een beetje een andere dag. Afwisselend zon en wolken en wat koeler, 16 tot 24 graden.
10: Nog steeds druk voor dit tijdstip met zo'n 500 kilometer file in het hele land. File met de meeste vertraging is de A28 naar Zwolle tussen het Harde en Brug Katerweer 2. 10 kilometer file en 34 minuten vertraging.
13: Deze vrijdag, de Joe Filmhit Top 100. 100 keer terug naar de bioscoop. Dit is Joe met Kai Merks.
10: De meeste mensen vinden dat je hier 25 jaar of ouder voor moet zijn.

0: een paar minuutjes. Maar eerst eventjes het onderzoek van vandaag. En vooral het antwoord daarop. Want daar zijn we benieuwd naar, het geweten van de show. Jesse.
1: Ja, het onderzoek blijkt dat de meeste mensen vinden dat je hier 25 jaar of ouder voor moet zijn.
0: We hebben al gezegd een leidinggevende functie en drugs. Maar dat is allemaal niet goed. Mark, die, die stuurt nog een leuke. Even kijken hoor. Hier is Mark.
2: Ik gok dat het rijden op een fatbike is.
0: Een fatbike? Rijden op een fatbike?
1: Nee, dat is hem niet.
0: Ancilla die zegt trouwen.
1: Ook niet.
0: Rico zegt met een boot varen.
1: Ook niet het antwoord.
0: Stefan.
3: Ik denk rijinstructeur worden.
1: Ook niet goed.
0: Agatha.
4: Ik dacht aan alcohol kopen.
1: Nee, ook niet.
0: David zegt kinderen krijgen.
1: Nee.
0: Een huis kopen, zegt Guus.
1: Nee.
0: Tristan. Oh, het slaat even op hol.
5: Ik denk motorrijden.
0: Motorrijden.
1: Nee, het is ook niet motorrijden.
0: Oh, dat is niet goed. Nee, oké. Okay. Hans.
5: Ik denk een kanarie.
0: Dat is niet goed, denk ik.
1: Nee, het is niet goed.
0: Nee, het is niet goed. Nog iemand iets? Een huis kopen. Hebben we al gehad? Nee, nou, dan zijn we al rond, denk ik. En dan zijn we heel benieuwd. Wat is het antwoord?
1: Ja, dit was allemaal niet goed.
0: Allemaal niet goed.
1: Maar wat is het wel? Uit onderzoek blijkt dat de meeste mensen vinden dat je 25 jaar of ouder moet zijn voor het hebben van een creditcard.
0: Het hebben van een creditcard.
1: Een creditcard, ja. Idee leeft heel sterk bij vooral oudere volwassen mensen. Omdat ze vinden dat een creditcard vaak geassocieerd wordt met financieel volwassen zijn eigenlijk. En vanaf je 25ste heb je een stabieler inkopen, inkomen. Je bent minder met impulsieve uitgaven bezig. Je hebt ook een beter overzicht van je vaste lasten op dat moment. En je hebt meer ervaring met lenen en rente.
0: Oh, pardon.
1: En vandaar dat het dus... nou, daarom.
0: Ja. Nou ja, weet je hoeveel het kost elke keer als ik op die knop druk? Maar ik ben verder echt financieel volwassen. Was niet goed.

0: Vind ik zo vervelend. Een kinderachtige DJ werkelijk. Die dan de hele tijd met van die vervelende knopjes zit tussen de oors. Ja. Oh, meneer heeft knopjes. Oh, er zit allemaal geluidjes onder. Oh, leuk, leuk, leuk, leuk, leuk, leuk. Nou. Het onderzoekje van morgen alvast even.
1: Het onderzoek blijkt dat je hier in totaal een jaar van je leven aan kwijt bent.
0: Oh, mijn hemel. Wat zou dat kunnen zijn? Het antwoord morgen om 6:10.
2: Goedenavond.
3: Dat was ik.

0: UB40 bij Joe en Red Red Wine. Och, heerlijk zo'n nummertje vol op zo'n, eigenlijk zo'n avond als vandaag. Totdat je nog eventjes relaxed. Misschien kom je thuis van je werk en dat je dan zegt van, goh, we drinken nog iets in de tuin of op een balkonnetje of waar dan ook. Heerlijk, fantastisch. En dan een UB40. Fantastisch. Was het eigenlijk bij jou druk? Jij woont aan zee. Namelijk
1: was afgelopen dagen.
0: Oh, ik zie het al. Het begon met een steun en een zucht. Ja, ga door.
1: Nee, ja, het was niet normaal. Nee, het was niet normaal. Afgelopen dagen sowieso. Ik was gisteren eventjes rond een uurtje of half twaalf was ik op het strand met het gezin. En het was wel snel te warm. Ik dacht, weet je wat, ik ga naar huis. En op de weg terug, bij de fiets, een file aan auto's, zeg maar, die allemaal op zoek waren naar dat ene plaatsje, parkeerplekje, wat het niet meer was.
0: Erg.
1: Mijn gezin kwam een paar uur later. Diezelfde file was nog veel langer geworden.
0: Oh.
1: Om een uurtje of 3 's middags, er is geen plek te krijgen. Helemaal niks.
0: Zei dat ook, of niet? Ga weg. Ga weg, het is vol.
1: Ja, dat had een hint. Ik denk niet dat er naar geluisterd was. En mijn vriendin die vindt dat dan toch wel wat lastig. Dat het zo overbevolkt is op zo'n moment. Ik denk, vroeger ging ik ook naar het strand. Weliswaar in Zeeland dan. Maar ja, de mensen willen gewoon een lekker dag naar het strand. Alleen dan is er op zich niet zo heel veel aan, moet ik eerlijk zeggen. Het is veel te druk, veel te druk.
0: Ah, dat begrijp ik. Want het is er natuurlijk schitterend wonen. En ook bijvoorbeeld in de wintermaanden kun je lekker over het strand even lopen. Weet je, voor zo'n wandeling. Maar in de zomers is het toch verschrikkelijk.
1: Ja, het was te druk.
0: Met je hond?
1: Ja, met de hond heb ik ook. Nee, maar ik heb de hond ook serieus. Ik zeg, kom, we gaan.
0: Ja, precies.
1: Ik heb een hond.
0: En dan moet je hem, en dan moet je hem natuurlijk meenemen.
1: Ja, mijn hond wilde blijven.
0: Die is ook graag aan zee natuurlijk. Hè? Maar ja, het is dan ook een zeehond.
1: Hoe weet je dat?
0: Ja, ik ben heel van jou. Heel veel sterkte dan nog deze zomers.
1: Dank je.
0: Even een stemmig liedje. YouTube en One by Joe. Is it game?

0: and One. Werd ook gebruikt in de film The Family Man uit 2000. Met onder andere Nicolas Cage. Dus dat zou betekenen dat die vrijdag hier misschien wel eens in te horen zou kunnen zijn.
1: We doen er nog eentje. Aanstaande vrijdag. De Joe Filmhit Top 100. 100 keer terug naar de bioscoop.
2: My name is Axel Foley.
1: De 100 allermooiste filmhits. Uit de 70s, 80s en 90s. De Joe Filmhit Top 100.
3: Nobody puts baby in a corner.
1: Aanstaande vrijdag.
4: I'll never let go.
1: Bij Joe.
5: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
6: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk.

0: last minute zonvakanties? Ontdek nu de collectie op elizawashere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
2: Kom maar verder.
1: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
2: Hij is weer klaar.
1: QuickFit en weer verder.
3: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
4: Kippie.
5: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl. It's like
6: rain. Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
7: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo Packs Kruidvat luiers en luierbroekjes voor €50 en

0: garantie is vrij spel voor inbrekers.
1: Hoppa!
0: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: 3 sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
3: Genoeg. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
6: Lekker zoet.
5: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95.
7: Dan gaan we vieren.
5: Aldi.
8: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 2 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
6: Dat is nog eens voordeel.
5: Ja, dus... Aldi.
9: Vanavond is het nog lang warm. Morgen afwisselend zon en wolken. En een stuk koeler, 16 tot 24 graden.
10: Ja, is dat koeler?
11: Dat is cooler. Dat kan ik zeggen.
10: In principe cooler. Als het morgen 24 graden is, ja, merk je dan echt verschil?
11: Dat
10: 16
11: dat
10: wel. 16, van 30 naar 16, dat voel je wel.
11: 24 merk je ook, dat is echt een verschil. 32, jazeker. Dat merk je echt. Later deze week wordt het warmer.
10: Ja, zeker. Het is morgen even een klein dipje eigenlijk, hè, toch?
11: Ja, een soort van
10: een klein dipje. Zal ook wel niet waar zijn.
11: Dat klopt wel. Okay. 27 graden. Maar minder zon, dus veel wolk. Beetje minder zon. En zaterdag bij mij in Noordwijk kan het zomaar gaan onweren.
10: Ja, dat merk je echt. Dat merk je echt, dat klopt.
11: Ja.
10: Nou... En de rest van het nieuws, was er nog iets?
11: Zeker. Het was een bijzonder warme dag. Misschien is je niet opgevallen. Sommige mensen wel, sommige mensen niet.
10: Heb ik echt gevoeld.
11: En het heeft gezorgd voor een bijzonder drukke dag van de ANWB. Door het warme weer heeft de Wegenwacht ruim 4000 pechgevallen verholpen. 800 meer dan op een normale dinsdag. Veel mensen hadden accuproblemen en lekke banden. En de Rijkswaterstaat stelde vandaag het zogenaamde hitteprotocol in. Dan moeten automobilisten extra snel worden geholpen. De asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel worden opgevangen in het congrescentrum, waar ze eerder ook al sliepen. De gemeente verlengt die opvang met ongeveer een week. En waarschijnlijk wordt morgen meer duidelijk over een oplossing voor de lange termijn. En we eindigen met Ferrari. Dat heeft zijn allereerste volledig elektrische auto onthuld. Deze nieuwe Ferrari Lucci, dat betekent licht, kost ruim een half miljoen euro en haalt meer dan 300 kilometer per uur. Maar niet iedereen is enthousiast. Beleggers zijn negatief, zijn zeer negatief zelfs, net als Ferrari-fans. En die fans zijn weer kritisch over onder andere het futuristisch design, maar ook over het geluid van de elektrische Ferrari. Want de Ferrari klinkt niet meer zoals een Ferrari zou moeten klinken. Model zelf, dit is de originele Ferrari.
10: Daar gaat het.
11: Ja.
10: Dit voel ik ook echt.
11: Ja.
10: Ja?
11: Voel jij dit ook? Dit is de elektrische.
10: Ja. Is toch een verschil. De elektrische, dat klinkt meer alsof je een racespel zit te spelen, zeg maar. Dat.
11: Ja, dat is niet het geluid van een verbrandingsmotor. Nee, Ferrari heeft ervoor gekozen bij de elektrische auto om het gezoem van de vier elektromotoren te versterken. En dan krijg je dat geluid.
10: Oh, oké. Ja, precies, ja. Ja. Je hebt ook heel veel auto's en daar zitten nu ook een soort van geluidjes in. De hele tijd. Dan heb je ook dat soort auto's. Zijn er ook. Ik stond laatst met iemand bij zijn auto en die zei van, nou, kijk eens wat ik nu kan. Nou, en toen drukte hij op een knop. En toen deed die auto. Hij zegt, nou, nu is het een tijger.
11: Nee!
10: Dat kan blijkbaar. Ja, ik vind het ook heel raar. Maar dat is blijkbaar de kant die we opgaan.
11: Maar,
10: nee. Ja, ik weet ook niet wat het was. Er zat een tijgergeluid in. Maar dat voel je echt. Nou goed, buiten is het warm. Het is nog dat laatste zonnetje. En misschien zit je wel buiten te eten. En voor die situatie heb ik over 5 minuten het ultieme nummer voor je.
7: Dit is Joe met Kai Merks.
12: Godverdomme, dit is sauna. Als ik hier tegen de muur gooi, glijdt hij weer als een bolet weer af.
10: Ja, ik voel het echt.

It Must Have Been Love. Ik zeg het wel vaker, de muziek van Joe klinkt nog lekkerder als de zon schijnt. Maar wat er nu gaat gebeuren, dat is werkelijk buiten categorie. Want ik kan me voorstellen dat je je nu in een van de volgende situaties bevindt. Dus of je zit in de tuin te eten met fluitende vogeltjes op de achtergrond. Het is nog lekker een beetje warm buiten, het is broeierig. Het is echt zo'n lekkere avond. Of je rijdt in de auto naar huis met een ondergaand zonnetje. Zonnebrilletje op, raam misschien een beetje open. Oh, heerlijk. Of misschien maak je nu een wandeling om even uit te buiken. En dan loop je die zon tegemoet. En is het ook lekker broeierig en warm. Echt helemaal de avond die je wil hebben. Ik kan eindeloos doorgaan met situaties opnoemen. Maar het nummer dat ik nu ga draaien, dat zal er altijd bij blijven passen. En dat heeft te maken met die heerlijke Spaanse trompetjes. Demasiado corazón. Ming de Ville. Bij Joe.

En Demasiado Corazon. Ja, dat werkt perfect. Ik heb het gezegd. Morgen rond dit tijdstip heb ik weer zo'n perfecte zomeravondtrek voor je in de aanbieding. Van, ik mag wel zeggen, echt een groot artiest die de zomer in de stad bezingt. En de beste man heeft verstand van warmte. Want eerder heeft hij wel eens het advies gegeven dat je je kleren uit moet trekken. Nou, en met zulke nachten. Met zulke nachten en zulke dagen mag er wel eens iets uit. En daar wist hij alles van. Morgen hoor je het, 7:10. Dit is Joe met het beste uit de 70s, 80s en 90s. Diana Ross en Chain Reaction naar ZZ Top. And give me all your loving.

0: Jos Bajo en Chain Reaction. Jos en Geert.
1: Ja,
2: dank u.
0: Een beetje lekker van het weer kunnen genieten.
1: Oh, heerlijk in de zon gezeten, jongen.
0: Ja?
1: Oh, genieten zeg.
0: Geweldig.
1: Weggebakken.
0: Oh, fantastisch. Bas, goedenavond.
3: Hey, goedenavond.
0: Hey, hallo. Jij ook nog lekker van het weer genoten vandaag?
3: Ja, heerlijk.
0: Wie niet, hè? Wie niet. Dat is natuurlijk super. Oh, ik dacht dat je het ging zeggen, Bas. Excuus. Ik dacht, nu komt er een heel verhaal over waar je hebt gezeten. Nee,
3: dat is nee, ik ben naar het zwembad geweest.
0: Oh, naar het zwembad geweest.
1: Oh, kijk,
0: ja, maar ja, het was ook... ik bedoel, morgen wordt het iets koeler. Kijk even naar Jeroen. Morgen iets koeler, hè?
1: Ja, 26 graden, Max.
0: 26 graden. En dan voel je echt...
1: Dat voel je al... Het wordt koud, hoor.
0: Goed dat je vandaag de verkoeling hebt opgezocht, Bas. Ja. We gaan Minute to Win It spelen. Jos, heb jij nog een beknopte omschrijving van hoe het ook alweer gaat?
1: 5 begrippen, 1 minuut. Heb je ze alle 5 goed geraden, dan win je.
0: Zo is het. Bas, is alleen nog de vraag aan jou. Met wie wil jij spelen zo?
3: Met Kai.
0: Super, tuurlijk. Dan ga ik me helemaal klaarmaken daarvoor. We gaan spelen om 6:50 na het nieuws. En muziek van Queen hoor je ook over een paar minuten.
4: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele band vol. Op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
7: De hete zomer, Crayon rolluiken.
8: Geluidsoverlast?
7: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
9: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
10: Yes, hij doet het.
11: Ja hoor, dat kan zeker.
9: Chauffeur! Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
12: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
13: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus... 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus... AH Romaatje, pak je 250 gram, 1% gratis. AH Borrelhapjes van de versafdeling, 3 stuks, €5,99. En alle Nivea, 1% gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Je vakantiegeld is weer gestort. Lekker op luxe vakantie, nieuwe spullen, terrasjes pakken met vrienden. Maar voor je het weet, is het op. Doe het dit jaar anders. Verzilver een deel van je vakantiegeld met 20% korting op de transactiekosten bij Gold Republic. En maak kans om je vakantiegeld terug te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.nl/vakantiegeld.
13: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf €0,99 met volle spaarkaart.
15: Hey buurman.
16: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
15: Stef?
16: Ja?
15: Waar bel jij nu mee aan?
16: Je Ring videodeur. Ah, ja.
17: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
18: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
19: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
2: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
18: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €268 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
4: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
6: Oh ja!
10: lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
11: En met extra korting.
10: Zullen we?
11: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
10: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
20: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
21: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
22: Bij Terstal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Terstal. Maak elk moment mooi.
23: Nu bij Gamma 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
24: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
25: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
24: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
0: Dit is jouw. Hey, goedenavond. Het is bijna 7 uur. Je krijgt het nu.nl nieuws.
26: Goedenavond. Vakbonden zijn nog niet tevreden met de plannen van het kabinet. Vandaag weer bekend dat het versnellen van de AOW-leeftijd niet doorgaat, maar het snijden in de uitkeringen blijft voorlopig staan. En dus zegt vakbond FNV tegen RTL...
27: Ik heb geen zin om lang stil te staan bij... ach, wat moeten we blij zijn met de AOW's van tafel, want die was al van tafel. Dit kabinet heeft iets gedaan wat volstrekt idioot was. Namelijk het pensioenakkoord eenzijdig openbreekt. Dus we gaan zeker dat gesprek aan. Maar eerlijk gezegd heb ik een zwaar gemoed. Ik denk dat we alsnog verder gaan met de acties.
26: De minister wil binnenkort met de bonden om de tafel. Het cruiseschip waar het Hanta-virus uitbrak blijft langer in de haven van Rotterdam. Het moet namelijk nog een keer worden schoongemaakt, vindt de GGD. Waarom is niet duidelijk. Als de GGD de extra schoonmaak heeft goedgekeurd, gaat het schip naar thuishaven Vlissingen. Tot nu toe raakten 12 opvarenden besmet met het Hanta-virus. Veel vragen nog in België, waar vanochtend een schoolbus op een trein botste. Gebeurde in de plaats Buggenhout onder Antwerpen. 2 kinderen, de chauffeur en een begeleider kwamen om het leven. Ondertussen is het onderzoek nog altijd in volle gang.
28: Ik kan meegeven dat de treinbestuurder een negatieve adem- en speekseltest heeft afgelegd. Op het lichaam van de buschauffeur zal ook nog een autopsie volgen. Het is ook zo dat de chauffeur van de schoolbus een blanco strafregister had en geen veroordelingen.
26: Volgens meerdere Belgische media is op camerabeelden te zien dat het busje door een slagboom is gereden. Autoriteiten daar willen daar nog niks over zeggen. En dan sport, voetbalclub Vitesse mag volgend seizoen gewoon blijven spelen in de Eerste Divisie. Dat zegt voetbalbond KNVB tegen het ANP. Er loopt nog een zaak bij de Hoge Raad over de vergunning van de Arnhemse club. Als die volgende maand wordt ingetrokken, mag de club dus gewoon doorspelen. Het seizoen daarna is het dan wel afgelopen. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond is het nog een tijd zonnig met nog 27 graden in het zuiden en het oosten. Vannacht blijft het tussen de 11 en de 17 graden. Morgen ook veel zon, dan ietsje minder warm dan vandaag. Maximaal 26 graden.
0: Dan Joe Verkeer van Flitsmeister. Staan nog 9 files in Nederland. 2 files van een kwartiertje of langer op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. Daar 16 minuten vertraging. En de A58 Tilburg richting Eindhoven tussen Moergestel en de brug over het Wilhelmina-kanaal. Daar 21 minuten vertraging.
29: Deze vrijdag de Joe Filmhit Top 100. 100 keer terug naar de bioscoop. Dit is Joe met Jos Egging.
0: Goedenavond, zometeen spelen we Minute to Minute. Ook Proud Mary hoor je zo. Ike en Tina Turner na Queen, I Want to Break Free.

0: Proud Mary. Goedenavond. Het is een tropische dinsdagavond. Je bent met Joe met de muziek voor tijdens de 3B's. Hè? Bootje varen, barbecue en balkon hangen. Wat je trouwens ook heerlijk kunt doen, hè? Tijdens die lekkere zomerse dagen, Kai.
1: Nou, een spelletje.
2: Minute to win it.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Ik neem aan dat jij zo naar huis gaat en lekker een hele avond gaat spelletjes spelen op de tuinbank.
1: Dat denk ik wel, ja. Dus dit is een hele mooie opwarmer.
0: Oefening, aardkunst.
1: Ja, absoluut.
0: Ja,
1: absoluut.
0: Toch. Aan de telefoon Bas, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Hey, jij zit in de kunststofkozijnen. Moet je ons even helpen? Wat doe je dan precies?
3: Kunststofkozijnen monteren. Complete plaatje van verkoop tot montage.
0: Kijk,
1: Sam. Maar heb je er vandaag dan bijvoorbeeld of de afgelopen dagen veel gemonteerd ook, Bas? Want het zal wel lekker warm zijn op dak.
3: Ja, vandaag wel. Vandaag heb ik er 4 gemonteerd en de rest van de week moet ik de rest van de woning afmaken.
1: Zo, daar draai je hand niet voor om. 4. 4 met deze temperaturen.
3: Ja, we zijn op tijd begonnen, op tijd in huis.
0: Dat is lekker, hè? Ik vraag me wel eens af, hè? Want dan heb je van die hele grote kozijnen en dan. Want je werkt voor jezelf, hè?
3: Ja, klopt.
0: Ja, maar hoe krijg je dan zo'n kozijn van, ik weet veel, 2 van die deuren en 2 van die. Hoe krijg je die er zelf in? Hoe doe je dat?
3: Ja, uit elkaar halen. De deuren eraf halen. Om ze weer te tillen.
0: Zo, dus gespierd ben je.
1: Ja.
3: Ja, dat valt wel mee, hoor.
0: Nou, we gaan in ieder geval je hersengymnastiek een beetje doen vanavond. Een beetje sterker worden. Je gaat het spel spelen tegen Kai, heb je net gekozen?
1: Ja.
0: Het is heel simpel. 5 begrippen, 1 minuut de tijd om te raden. Kai gaat ze omschrijven. Ik ben de jury. En heb je ze alle 5 goed, dan win jij het, Joe. Prijzenpakket.
1: Ja, absoluut. Nou, ik ben er helemaal klaar voor.
0: Bas ook?
3: Ja, zeker.
0: Oké, here we go.
1: Bas, dit is een hele populaire zoekmachine op internet.
3: Google?
1: Ja. Dit is een bestek. Onderdeel van bestek. En hoe ziet...
3: Oh. Hè? Lepel,
1: volg ik. Ja, maar je gebruikt het ook al bij het koken. Het kan ook van hout zijn, bijvoorbeeld.
3: Soeplepel, garde.
1: Nou, een ander woord ervoor. Laat maar even zitten. Als je de straat oversteekt, dan heb je van die vlakken... waar je als voetganger dan voorrang krijgt.
3: Dat?
1: Ja, zeker. Dit is een navigatiesysteem. Een naam daarvan. Merk.
3: TomTom?
1: Ja, zeker. En dit is onze bekendste komiek in Nederland.
3: Ja.
1: De grootste komiek die we hebben. Veel typetjes gedaan, de Dik voor elkaar show. Animal Crackers. Heel Holland Bakt heeft hij gepresenteerd. Dat doet hij nog steeds.

0: Bak.
1: Staat in het theater. Met Ron Brandsteder heeft hij dat gedaan. Ja, en ik kon nog veel meer zeggen over André van Duin eigenlijk.
0: Ah, ja.
2: André.
1: Ja, natuurlijk.
2: Sorry Bas, en het bestek dat we zochten?
1: Ja, ik...
2: De moeilijke.
1: Pollepel.
2: Een pollepel.
1: Pollepel.
2: Ah. Hoe omschrijf je dat?
1: Nou, hoe ga je dat in vredesnaam omschrijven?
2: Ook gewoon moeilijk. Ja. We hebben het je moeilijk gemaakt. Sorry Bas.
0: Ach, helaas. Het is
1: te
0: warm, hè?
1: Het is warm en het is ook nog warm.
2: Ja. Dankjewel voor het meespelen. Fijne avond.
0: Dankjewel, fijne avond.
2: Hoi, hoi. Kai, tot morgen en geniet lekker van het weer, hè, vanavond.
1: Ja, ik ga nu verder spelletjes spelen, hè.
2: Oh, heerlijk. Nou, maak zin, hè.
1: Ja, ga ik doen, ga ik doen.
2: Joe met Bon Jovi.
1: Always.
3: As Romeo is bleeding.

0: bij Joe op dinsdagavond. Goedenavond. Hey, gefeliciteerd, hè?
1: Jij ook, hè?
0: Ja, dank je. Ja, we hebben een recordje te pakken vandaag. Hè. Het is de warmste 26 mei ooit. Om 1 uur vanmiddag haalden we de 29,2 graden in de beeld.
2: Zo. Hey.
0: Dus ik dacht, alles wat we vandaag gaan doen vandaag is gewoon een beetje tropisch, toch? Lekker, met die luchtvochtigheid. Dus ja, ook de liedjes die je zo meteen hoort met Joe heb ik even vertropicaliseerd. Nou, even kijken of je al wat teksten herkent. Nou, komt-ie, hè? Komt-ie.

0: Zometeen deze twee. En ook even de playbackkast open voor Meatloaf.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
2: Obelink, alles voor kampeergeluk.
3: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
2: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
4: Alles voor kampeergeluk.
5: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
2: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
6: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
8: Zoveel money!
7: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
9: De kippieplank, die bezorgen we 6 dagen per

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller snel.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
5: It's like rain.
6: Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
4: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
7: It's playtime.
8: Eerst komt de korting, dan kom jij. Dit is jouw moment. EasyToys.nl.
9: Bij Terstal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Terstal. Maak elk moment mooi.
8: Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. EasyToys.nl.
10: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
11: Zo, de goal van Wesley Sneijder, onze record international.
12: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
13: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
14: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
15: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
16: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
17: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
18: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
17: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
19: Nu bij Karwei 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
20: Showverkeer van Flitsmeister. Nog 1 file langer dan een kwartier in Nederland. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland de grens. Daar een kwartier vertraging.
21: Dit is Joe met Jos en Gink.
20: Ja, en ik liet net 2 vertropicaliseerde liedjes horen. En Gerwin Deuzeman had ze alle 2 goed in de app. Toto en Kaoma. Lambada hoor je nu.

bij Joe. Met alleen de beste uit de 70s, 80s en 90s. Zometeen hier de Queen of Pop, Madonna. Ja, en we hebben een hoop ongekroonde koningen in Nederland, hè. De ongekroonde koning van het levenslied, André Hazes. De ongekroonde koning van Rotterdam, Lee Towers. En natuurlijk niet te vergeten, de ongekroonde koning van het voetbal, Johan Cruijff. Nou, en sinds dit weekend hebben we ook een ongekroonde koning van het boksen. Dat is, Rico Verhoeven natuurlijk. Zei die tenminste gisteravond bij Eva Jinek aan tafel. Want ja, had hij nou moeten winnen of niet? Nou, oké, laten we het gewoon houden bij onze koning van het boksen. Goed, Rico Verhoeven. Hey, en van die koning van het boksen gaan we naar de Queen of Radio. Tenminste, dat is de bijnaam. Miss Janet Jackson, When I Think of You, by Joe.

0: Madonna met Joe.
1: La Isla Bonita, ja. Dat was gewoon schiermonnikoog vandaag, hè. Hitterecordje, hoor. 29,2 graden gemiddeld en een lokale hittegolf. En je weet het voor vannacht, hè. Natte was in je slaapkamer hangen. Daar wordt het een beetje koeler van. Nou, niet te veel, want dan worden er plakken. Sowieso vannacht hot stuff. Alleen maar hot stuff. Dit is Donna Summer bij Joe.

0: Whitesnake en Here I Go Again by Joe. Het is bijna 8 uur. Zometeen hier het nieuws met Nathalie. Goedenavond.
1: Ja, goedenavond. Het was een drukke dag voor de ANWB. Daar hoor je straks meer over.
0: En ook Phil Collins en Barry Manilow zometeen.
2: Goeie. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
3: Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
4: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
3: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
5: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
6: Deze zomer weer die ladder op, schilderen, zweten of gewoon klaar zijn in één keer. Kies het Benitech kozijnplan, inclusief montage.
7: Zin in zon, zee en quality time met het hele gezin? Bij MSC Cruises geniet je van een zorgeloze vakantie. Van spetterende zwembaden tot heerlijke diners en entertainment voor jong en oud. Boek nu jouw last minute zomervakantie en vertrek deze zomer nog. MSC Cruises boek je bij Zeetours. De cruise specialist van Nederland.
6: Benitech kozijnplan. Nu gratis upgrade naar triple glas.
8: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, alle lof voor Almof.
8: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
10: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
12: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
14: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
13: En met extra korting. Zullen we?
14: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
12: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
15: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.

0: korting op alles. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Het is Bol 10-daags met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Darts tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
2: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Zo, een thuisbatterij van Jackery. Jullie hebben je vakantiegeld al goed besteed.
6: Ja, ideaal zo'n Jackery. Stekker erin en klaar.
5: Zeker besteld bij zo'n regelneef.
6: Nee, Greenwave. Greenwave.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
10: Vakantiegeld? Investeer in een plug-in thuisbatterij. Ga naar green-wave.nl.
11: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
12: Bouw of verbouwplannen? Jan Groentegels. Groots assortiment wand- en vloertegels. Een wereld aan tegels. jangroentegels.nl.
11: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
13: Goedenavond, bij minuut 1 minuut over 8. Het nieuws van nu.nl. Nathalie, goedenavond.
14: Goedenavond. Begin in België. Bij Antwerpen rijden de treinen weer na een dodelijk ongeluk vanochtend. Een schoolbus botst op een trein. 4 mensen kwamen om het leven, onder wie 2 tieners. 5 andere kinderen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog weinig bekend. Dan naar Groningen. In een congrescentrum kunnen asielzoekers nog een week langer terecht... na een besluit van de gemeente. Die roept tegelijkertijd het Rijk op om met een langetermijnoplossing te komen. Vluchtelingen wachten namelijk al dagen voor de deur van het aanmeldcentrum in Ter Apel... dat overvol is. Vandaag waren het er ruim 100. Dan is er weer nieuws rond Quincy Promes. Justitie wil geld van de oud-voetballer zien en daarom sleept ze hem voor de rechter. Dat melden de advocaten van Promes tegen RTL. Het gaat om geld dat hij heeft verdiend aan drugssmokkel. Er lopen al 2 strafzaken tegen Promes. 1 voor drugssmokkel en hij ging in hoger beroep tegen de straf die hij kreeg voor het neersteken van zijn neef. En het is een bijzonder drukke dag voor de ANWB. Vanwege het warme weer kreeg de wegenwacht al ruim 4000 pechgevallen binnen. Zo'n 800 meer dan op een normale dinsdag. Veel mensen hadden accuproblemen en lekke banden. Rijkswaterstaat stelde vandaag het hitteprotocol in. Dan moeten automobilisten extra snel geholpen worden. En dan nog het weer van Weerplaza. Vannacht blijft het tussen de 11 en de 17 graden. Morgen ook veel zon, dan maximaal 26 graden.
15: Deze vrijdag, de Joe Filmhit Top 100. 100 keer terug naar de bioscoop. Dit is Joe met Jos Egging.
13: Zometeen terug in de tijd. Oh ja, die had je ook nog. Hoor je zometeen na Phil Collins en Barry Manilow. Mandy, hoor je zo. Ja!

0: Danilo en Mandy bij Joe. Het is bijna 8:10. Goedenavond. Dinsdagavond, deze tropische dinsdagavond. Heerlijk, hè? Oh, je zult maar lekker nu thuis op het terrasje zitten. In je achtertuin of op het balkon. Geniet ervan, hè? Want morgen kan het weer minder zijn. Hey, iedere avond 8:10 krijg je de keuze uit 2 liedjes uit de top 40 uit een eerder jaar. En vandaag zijn er 2 liedjes uit de top 40 van vandaag in 1992. Nou, ik laat je zo even horen uit welke 2 liedjes je kunt kiezen. Eerst even het nieuws van vandaag. Want in de haven van Rotterdam blijft Hantavirusschip de Hondius wat langer liggen. Die wordt nog een keertje extra schoongemaakt. Pas wanneer de GGD zegt dat het goed is, dan mag de Hondius naar de thuishaven Vlissingen. En vanaf 13 juni moet hij weer gaan reizen. En als je een airco in je huis wil hangen, dan ben je niet de enige. Zeker niet. Ik herken het. De vraag naar airco's is de afgelopen dagen gestegen met 300%. Jeetje, en die run-up airco's zie je de afgelopen jaren vaker. Alleen dit jaar zijn we er lekker vroeg bij. Vorig jaar kwam die airco-piek ergens midden in de zomer.
1: Oh ja,
2: die had je ook nog.
0: Alright, terug in de tijd. We gaan naar 1992. Elke dag geef ik je dus de keuze uit 2 liedjes ooit in de top 40. Maar we hebben ze al even niet meer gehoord. 26 mei 1992 dus. En in deze editie van de top 40 stond onder andere deze. Metallica. Nothing else matters. Maar ook deze. En vogue. En my lovin'. Welke van de 2 wil jij zo meteen horen hier bij Joe? Oh ja, die had je ook nog. We gaan dus terug naar 1992. Stemmen, dat doe je in de poll in de app van Joe. Dus open de app van Joe en dan staat hij bovenaan de poll. En kun je meteen even laten weten welke het moet worden. Metallica of en vogue. Zometeen de uitslag. En dit is Tony Esposito.

0: Je bent met Joe met de best uit de 70s, 80s en 90s. Paul Young en Love of the Common People. We gaan terug in de tijd.
1: Oh ja,
2: die had je ook nog.
0: Ja, doe je ogen even dicht. Ik neem je mee naar het gevoel en de gebeurtenissen van vandaag. Maar dan in 1992. Ja, dit was het jaar waarin het allereerste sms'je ooit werd verstuurd. Ja, je zou denken, doe even een kaartje. Maar dit was dus de tekst, serieus. Fijne kerst. Ja, en dan kwam die natuurlijk. Ja, oké, binnen, dank u. Hey, en we hebben een record vandaag. Maar in mei 1992 helemaal, want die staat in de boeken als de warmste mei van de 20ste eeuw. Dat is dus de vorige eeuw. Het was gemiddeld 15,6 graden. Maar ja, we kunnen ervan uitgaan dat er heel wat mei-records gaan sneuvelen in deze eeuw, denk ik. Misschien vandaag ook wel daaraan bijgedragen. Hey, en ging je boodschappen doen op deze dag in 1992? Om maar even in de warme zomeravonden te blijven. Je betaalde toen voor een litertje bier omgerekend 1,13 euro. Nou, nu is dat zo ongeveer het dubbele. En in de top 40. Op deze datum. Onder andere twee inmiddels bijna, nou ja, vergeten, maar wel wat minder gedraaide hits. Metallica. Nothing Else Matters.

0: My Lovin'. De vraag was, welke wil je helemaal horen hier bij Joe? Nou, ontzettend bedankt voor het stemmen. Het is een broeierige dinsdagavond, maar er wordt mijn partijtje gestemd, dat wil je niet weten. Waarschijnlijk vanuit alle tuinen, de barbecues en zo. Heerlijk, geniet ervan. De winnaar vandaag, 83% van de stemmen, is voor Metallica.
1: Oh ja,
2: die had je ook nog.

0: appje van Jean-Paul in de Joe-app. Die zegt, dit is vragen of je 10.000 euro wil of 1 euro. Metallica natuurlijk. De winnaar van Oh Ja, die had je ook nog voor vandaag. Metallica en Nothing Else Matters. Morgen weer een nieuwe editie. Dan heb je de keuze uit twee liedjes uit 1982. Hey, goedenavond. Ik ben Jos. Je bent bij Joe met de best uit de 70s, 80s en 90s. Hey, en die ene vriend, hè, die heb jij misschien ook wel. Tenminste, ik wel. Die ene vriend die voordat hij ophangt roept... Hey, en nog even een dingetje, hè? En dan vervolgens nog een kwartier hangt. Of die ene collega die precies hetzelfde doet aan het einde van de vergadering. Nou, je hebt ook dus artiesten die dat kunnen. Want waar een gemiddeld liedje op de radio 3-4 minuten duurt... heb je ook die nummers live op het podium. Nou, één zanger, die springt er wel echt uit. Laten we zeggen, baas boven baas. Die maakt er gewoon even het drievoudige van. Wie het is, vertel ik je zo. En ook Hart en Hansen komen eraan.
1: We doen er nog eentje. Aanstaande vrijdag. De Joe Film

0: hits uit de 70s, 80s en 90s. De Joe Filmhit Top 100.
1: Nobody puts baby in a corner.
2: Jack.
0: Aanstaande vrijdag.
2: I'll never let go.
0: Bij Joe.
3: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
2: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet normaal
4: meer. Pak je tuin aan deze zomer met NBI. Want al 80 jaar zorgt NBI voor meer kleur en sfeer met de allermooiste sierbestrating. Kijk op nbi.nl voor een dealer bij jou in de buurt. NBI. De Steenmeesters.

0: Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
3: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
2: En met extra korting. Zullen we?
3: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
4: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag, Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Darts, tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
7: Serieus? Een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
8: Sorry, maar het is WK!
9: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense No Frost Cool Freeze combinatie voor €388. Alleen bij Mediamarkt.
10: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
12: Joehoe!
11: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
10: Shop nu alle zomerdekbedden met 25% korting op celesta.nl.
13: De 3 beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes, 10 cheesy sticks en lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
14: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.
15: Dit is Joe met Jos en Gink.
16: Ja, lekkere dinsdagavond is het met mooie temperaturen nog in Nederland. Maastricht 28, Groningen 19,5 en Middelburg 25 graden. Het is Joe met Heart Alone.

Handsome en Mbappe Joe. Ricky Martin hoor je zo. Ja, en voor Ricky een hele grote meneer die op het podium ruim de tijd neemt. Dat is Bruce Springsteen. Maar goed, in de 70s hadden meer bands daar een beetje een handje van. Namelijk de Dire Straits bijvoorbeeld. Want Sultans of Swing is op de radio nog geen 5 minuten... maar op het podium duurt het makkelijk dubbelen. En dus Bruce, de boss, Springsteen kan er ook wat van. Maar dan wel 2 kanten op. Hij kan dus 4 nummers in 12 minuten doen. Maar ook Glory Days, een nummer van 4 minuten, deed hij live in 12 minuten. Nou, je hoort zometeen de korte studioversie, gewoon het normaal dus, na ABBA.

0: Martin en Undos Tres Maria.
1: De Joe Filmhit Top 100.
0: Ja, aanstaande vrijdag de laatste Top 100 van deze topmaand bij Joe. Maar voordat de aftiteling van de maand mij gaat rollen, gaan we eerst nog 100 keer naar de bioscoop met de Filmhit Top 100. Dat zijn de 100 beste filmhits uit de 70s, 80s en 90s. Nou, stemmen, dat doe je in de app van Joe. En dat deed ook Rudolf. Nou, Rudolf, waar neem je ons mee naartoe?
2: Oklahoma.
0: Oklahoma. Wat is jouw verhaal achter dit liedje?
2: Ja, nou, ik had een vriend daar en daar ging ik regelmatig heen. 3 maanden daar, 3 maanden hier. En ik was van plan om daar te gaan wonen. En elke keer als ik dan met de hond wegging, dan moest hij weer tanken. Want ja, er is allemaal en de rijden. En dat was uit die car wash. Aan de Belle Isle Boulevard. Nou, dan ging ik heen en dan voelde ik me echt in die film zitten. Want dan kwamen die gasten, die kwamen... Oh, ze waren ook gekleed als in de films in de car wash.
0: Ja.
2: En ze waren net zo levendig als en luidruchtig als in de car wash. En die muziek die werd gewoon keihard. En dan kom je helemaal in een goede stemming terecht, man.
0: Wat goed. En hoe heette deze car wash?
2: Rolls-Royce car wash.
0: Ja, dat is toch niet normaal. Dus de cirkel is rond. Ik begrijp je motivatie.
2: Ja, jongen.
0: Nou, we gaan ervoor. De film in Top 100, misschien wel jouw car wash van Rolls-Royce.

0: Deze moet er sowieso in. Van Rudolf, Car Wash, Rolls Royce bij Joe. De filmhit Top 100 dus aanstaande vrijdag stemmen. Dat doe je in de app van Joe. Wat is jouw favoriete filmhit ooit? Wie weet hoor je hem terug. Je bent bij Joe dinsdagavond. Zometeen muziek onderweg van Michael Jackson en Casey en de Sunshine Band hoor je ook zometeen. En het nieuws van 9 uur. Nathalie, wat zit erin?
1: Ja, in Ridderkerk is vanmiddag alarm geslagen en een flat ontruimd. Wat er precies is gebeurd, dat hoor je zo.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
2: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
5: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
7: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
8: Hebbes.
6: Gun jezelf een Holland-America-Landcruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
9: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
10: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
11: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
12: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
13: De musical 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Je hebt nog 2 dagen. Musical10daagse.nl.
14: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
15: Lekker zoet.
14: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar €1,95. Aldi.
16: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
14: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
15: Dat is nog eens voordeel.
14: Ja, dus... Aldi.
17: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
18: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
17: En met extra korting.
18: Zullen we?
17: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
19: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
20: Dag OV-chip. Kaart, hey OVP.
19: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
21: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 2 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Hey. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet
8: normaal meer. Hé, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
22: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.

Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting.

0: stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvat-luiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Dit is Jumbo. Goedenavond, bijna 1 minuut over 9. Het nu.nl-nieuws, Nathalie van Zuiderkom.
3: Goedenavond. Heftig nieuws uit Frankrijk. De twee tieners die verdacht worden van de moord op een jongen van 11 hebben bekend. Het gaat om een jongen van 16 en een meisje van 15. Het kind werd dit weekend bij een rivier gevonden. Hij bleek gewurgd met een natte handdoek. Volgens de Franse justitie zouden de twee tieners dit uit wraak hebben gedaan, omdat ze spullen terug wilden stelen. Vakbonden zijn nog niet tevreden met de plannen van het kabinet. Vandaag werd bekend dat het versnellen van de AOW-leeftijd niet doorgaat, maar het snijden in de uitkeringen blijft voorlopig staan. En dus zegt vakbond FNV tegen RTL:
4: ik heb geen zin om lang stil te staan bij, ach, wat moeten we blij zijn met de AOW's van tafel, want die was al van tafel. Dit kabinet heeft iets gedaan wat volstrekt idioot was, namelijk het pensioenakkoord eenzijdig openbreken. Dus we gaan zeker dat gesprek aan, maar eerlijk gezegd heb ik een zwaar gemoed. Ik denk dat we alsnog verder gaan met de acties.
3: De minister wil binnenkort met de bonden om de tafel. In Ridderkerk in Zuid-Holland zijn twee mensen in een flat niet goed geworden. Mogelijk hadden ze koolmonoxide ingeademd. Hulpdiensten hebben het complex ontruimd en de boel wordt nu geventileerd. Bewoners zijn opgevangen in een sporthal. En topdrukte op de terrassen vandaag. Het is officieel de eerste tropische dag van het jaar. Nooit eerder was het op 26 mei zo warm. In de beeld tikten ze vanmiddag de 29,2 graden aan. Voor de een is dit te heet, voor de ander genieten, zag ook RTL.
5: Het bevalt mij heel erg goed. Ik vind het heerlijk.
6: Ja, heerlijk. Net werkstuk ingeleverd en nu genieten.
7: Lekker wandelen vandaag, maar ook af en toe met die schaduw pakken natuurlijk. Maar vooral genieten, want het is natuurlijk ook hartstikke lekker.
3: Ja, mocht het vandaag niet gelukt zijn, eens kijken of het morgen dan ook terras weer is. Het weer van Weerplaza. Vannacht blijft het tussen de 11 en de 17 graden. Maar morgen weer veel zon, dan maximaal 26 graden.
8: Deze vrijdag, de Joe Filmhit Top 100. 100 keer terug naar de bioscoop. Dit is Joe met Jos Egging.
2: Appje binnen van Kimberly uit Zoetermeer. Die zit lekker op de balkon. Die wil Casey en de Sunshine Band horen. Nou, lekker.

Joe, dinsdagavond, Casey en de Sunshine Band. Nou, laat het nou net op deze 30 graden dag de dag van de zonnebrand zijn. Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik begrijp dat dus nooit zo goed. Ik weet niet hoe het met jou zit, die nummertjes. Ik denk dus zelf altijd dat het de prijs is. Maar die 20, 30 of 50, die staan dus voor de SPF. Dat is de Sun Protection Factor. Nou, hoe werkt dat nou? Dat is moeilijk hoor, ik heb er 3 keer over nagedacht. Het helpt je dus om het aantal minuten dat je beschermd bent te berekenen. Nou, let op. Stel, je verbrandt normaal gesproken in 5 minuten. Dat is snel, maar dat kan, hè? Dan heb je factor 50 bijvoorbeeld die je smeert. Dan ben je dus 5 keer 50 minuten, is dus 250 minuten beschermd. Heb je hem? Nou, mooi. Stukje service van Joe. You're welcome. Hey, we flowen door de dinsdagavond. De muziek voor bij de barbecue of op het balkon. Zo Van Halen, na London Beat.

Bad Joe. And she's always a woman to me. Nou, ik spreek even uit ervaring vanaf de DJ-kant. Dit is een goede openingsdans voor op een bruiloft, hoor, ja. En mocht je nou een bruiloft op de planning hebben staan of gewoon zin hebben in taart, dan kun je donderdag naar een veiling in Londen. Er wordt dus een stuk fruittaart geveild uit 2011 toen Harry en Meghan trouwden. En ja, die is goed bewaard gebleven door de alcohol die erin zit. Kan wel wat gaan kosten, want de voorgaande royalty bruidstaarten zijn voor duizenden ponden de deur uitgegaan. Nou, smakelijk. Beetje te goed kun je trouwens zometeen verdienen hiervoor in een nieuwe ronde 10 voor 10. Aanmelden doe je over 3 minuten 51 na Natalie in Brooklyn. Dit is Thorn bij Joe.

0: Imbruglia en Thorn bij Joe. Hey, en wil jij nog even 100 euro pakken, zo aan het einde van de avond? Klinkt goed, hè? Nou, het kan ook nog. Zometeen kan het in de 10 voor 10, 10 vragen, een tientje per goed antwoord. 100 euro maximaal. Jezelf opgeven, dat doe je nu via een berichtje in de app van Joe. En daarin zet je het antwoord op de volgende vraag. Wat is het regionale vaste nummer van Rotterdam? Dus wat is het regionale vaste nummer van Rotterdam? Doe het via de app van Joe en wie weet spreek ik jou zo meteen. Win je misschien wel 100 euro in de 10 voor 10. Ook George Michael, Rita Franklin komen eraan en Bonnie Tyler zo meteen.
1: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
2: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
3: Ah, chips.
2: Maak er een potje van.

0: anders doet.
1: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele band vol. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
4: Bouw- of verbouwplannen? Jan Groentegels. Van 3D-ontwerp tot leggen van de tegelvloer. Wat een service. jangroentegels.nl.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
5: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag.

0: Staatsloterij maak je je middag leuker met de Alpha Battle. Het spelletje waar je hoofd sneller moet schakelen dan je mond. Waar letters ineens zenuwslopend worden. Want je mag gaan spelen met de letter L. En 30 seconden veel te kort voelt.
1: Goeie.
0: En dat was buiten de tijd, helaas.
1: Nou, jammer.
0: Speel je mee, dan krijg je sowieso een staatslot. En je maakt iedere week kans op 1000 euro. De Alpha Battle. Maandag tot en met donderdag om 16:45 in de middagshow met Kai. Speel bewust 18 plus.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: De Alpha Battle wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
4: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je een miljoen, dan krijg je een miljoen. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Speel bewust 18 plus.
5: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
6: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.

0: Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
4: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
3: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
5: Een nieuwe grill. Op ons terras.
6: Sorry, het is WK.
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Tefal Dual Easy Fry en Grill XXL voor €139,99. Alleen bij Mediamarkt.
7: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
8: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
7: Ai, de man met de hamer.
8: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
9: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
10: Dit is Joe met Jos en Gink.
11: Yes, zometeen meespelen met de 10 voor 10. Geef dan antwoord op de volgende vraag. Wat is het regionale vaste nummer van Rotterdam? Laat het weten via de Joe-app. En wie weet spreek je zo voor €100.

0: Tyler Bajo. It's a heartache op dinsdagavond. Lekkere zwoele dinsdagavond. Zometeen hier Joe Cocker. You can leave your hat on.
1: De 10 voor 10.
0: Over zwoel gesproken. En Embrecht, wat voor zwoele dingen doe jij op zo'n dinsdagavond?
2: Hey, ik doe lekker altijd op mijn gemak een spelletje spelen. Een beetje televisie kijken. Af en toe Netflix.
0: Beetje tot rust komen.
2: Op het balkon zitten onder genot van een biertje. Ook goed.
0: Doe je dat nu ook of niet?
2: Nee, toevallig vanavond niet. Maar okay. Normaal gesproken heb ik altijd nog wel lekker een bolletje erbij staan, zeg maar.
0: Een bolletje? Waar kom je vandaan, Embrecht?
2: Breda.
0: Dan drink je natuurlijk een bolletje, hè?
2: De parel van het zuiden, zeggen we dan altijd, hè?
0: Je hebt een eigen couriersbedrijf. Wat doe je precies?
2: Klopt, ja. Wij vervoeren alles van A naar B, hè, wat in de auto's past. Dus vandaag.
0: Alles?
2: Ja, van pallets tot enveloppen, tot stands met... wat er in de auto's past, vervoeren.
0: En wat heb je vandaag vervoerd? Heb je enig idee?
2: Etiketten. Ja. Houdbaarheidsetiketten.
0: Zo.
2: Vandaag zijn we naar Blijswijk geweest.
0: Ja.
2: En we reizen een beetje, gewoon door Nederland en een beetje België.
0: Die moeten er ook zijn.
2: Soms Luxemburg, soms Duitsland.
0: Ja, dat klinkt mooi. En ik begreep dat je binnenkort ga je er even tussenuit, hè? Want je kunt zomaar voor 100 euro pakken zometeen. Kun je het meenemen op vakantie, toch?
2: Ja, maar ik kan het ook doneren aan een goed doel, als ik zou willen.
0: Echt waar?
2: Ja, joh. Ja, natuurlijk.
0: Nou, dat zou helemaal een mooie wedstrijd zijn als je die 100 euro pakt dan zometeen.
2: Precies.
0: Dan moeten we het straks maar even over gaan hebben. En want je gaat bijna op vakantie, hè? Waar ga je naartoe?
2: Ja, 2,5 week.
0: Oh, lekker.
2: Ja.
0: Hey.
2: Ja, 10 juni ga ik weg.
0: En waarheen?
2: Maar wel, ja, Zuid-Spanje.
0: Kijk, vaste prik?
2: Altijd dezelfde plek, hetzelfde hotel.
0: Ja, echt waar, ja?
2: Een echte Nederlander, ja. Maar andere is moeilijk. Zeg maar dan, hè?
0: En ben je dan ook van het handdoekje leggen en dat soort dingen, of valt het wel mee?
2: Nee. Die tijd hebben we gehad. Nee. Wij gaan gewoon lekker van onze rust genieten, mijn vrouw en ik. En dat vinden we prima.
0: Het klinkt heerlijk en welverdiend. En hopelijk pak je zo meteen dat geld. We gaan 10 vragen doornemen zometeen. We draaien eerst nog even een paar liedjes en dan gaan we met elkaar de strijd aan. 10 goede antwoorden betekent 100 euro. Ik leg je het straks nog eventjes uit.
2: Is goed.
0: Ik heb er zin in.
2: Ik ook.
0: Ik spreek je zo. Ja. Tot zo, Embrecht. Hoi.
2: Hoi.
0: Zometeen spelen we dus de 10 voor 10. Maximaal 100 euro te winnen. Zwoele dinsdagavond met Joe Cocker.

0: Mr. Big en Wild World hier bij Joe.
1: De 10 voor 10.
0: We gaan het doen. Embrecht, ben je er klaar voor?
2: Ik wel.
0: We spraken hier net. Embrecht uit Breda gaat misschien naar het goede doel als je dat geld pakt. Maximaal 100 euro te verdienen. Ik neem nog even snel de spelregels met je door. Je krijgt zo meteen 10 vragen. Per goed antwoord krijg je dus 10 euro. En zo is het dus maximaal 100 euro te verdienen.
2: Oké.
0: Je mag, je mag niet passen, want dan ben je geld kwijt. Ook niks zeggen, ben je geld kwijt. Dus je moet op elk antwoord of elke vraag een antwoord geven.
2: Ja,
0: dat kan. Ja, oké. Het mag ook in het straatje liggen, dus dan blijft je geld gewoon staan. En blijft die 10 euro erbij. Yes?
2: Yes.
0: Nou, we gaan het doen. Ben je er klaar voor?
2: Ja.
0: Let's go. Embrecht, nou deze is niet zo moeilijk, hè? Wat is het regionale vaste nummer van Rotterdam?
2: 010.
0: Yes, dat is 1. 10 euro in de pot. 2. Welk automerk heeft een ster als logo?
2: Mercedes.
0: Dat is 20 euro. Welke club werd dit seizoen landskampioen in de Eredivisie?
2: Ik denk PSV.
0: Dat is goed. 30 euro, Embrecht. Dan vraag 4. Maak de titel van de Joe-hit van Bob Marley en de Wailers af. Could you be...
2: Lost.
0: Ja hoor, 40 euro. Vraag 5. Welke taal wordt er gesproken in Brazilië?
2: Spaans.
0: Nee, dat is niet goed. Maar het zit in de richting, dus je houdt je geld. Het is Portugees.
2: Oké.
0: Ja, je staat op 40 euro. Vraag 6. Wat is de letter van de vitaminesoort die je binnenkrijgt door zonlicht?
2: B.
0: Jazeker, Embrecht. Je gaat lekker. 5 antwoorden goed. Dus 50 euro. Vraag 7. Welke Vlaamse kabouter die graag een kabouterdans doet, woont in de paddenstoel, de melkherberg? Ja, oh ja hoor, tuurlijk. Hartstikke goed. Dat is 6. Je gaat lekker. 8. Vraag 8. Wat is de hoofdstad van Friesland?
2: Nee.
0: Maar het zit in de richting, het is Leeuwarden.
2: Leeuwarden, ja.
0: Dan vraag 9. Je staat op 6 inderdaad. Hoeveel porties van 4 eieren kun je halen uit een dozijn?
2: 3.
0: Ja hoor, hartstikke goed. Dat is 7 goed. En dan vraag 10, de laatste. Maak je hem af, ga je voor 80 euro. Welk sprookjespretpark kwam vandaag met het nieuws dat ze deze winter een nieuwe attractie gaan openen?
2: Ik denk de Efteling.
0: Ja hoor, dat is goed. Ja, ja, als Zuiderling moet je dat toch weten, hè?
2: Ja, zeker.
0: 8 vragen goed, dat betekent dat je 80 euro hebt gewonnen.
2: Dat is mooi.
0: Dat is zeker mooi. Heb je even in de pocket op dinsdagavond. Je mag gaan nadenken over het goede doel waar het naartoe mag.
2: Ja, daar hoef ik niet over na te denken. Bij ons in Breda, waar ik altijd op zaterdagmiddag kom, is er een lunchroom. En die organiseren voor de ouderen van dagen elke 3 maanden een soort van gratis lunch.
0: Nou.
2: En daar gaat het naartoe. En ik zal het zelf aanvullen tot die 100 euro. Dan hebben ze weer een leuke dag, die oudjes.
0: Wat geweldig. Nou, dat gaat helemaal goed terechtkomen.
2: Is goed.
0: Ontzettend tof dat je meedeed. Dankjewel, Embrecht. En heb een mooie vakantie vast, hè?
2: Hartelijk.

0: dinsdagavond. Bob Marley en de Wailers. Could You Be Love by Joe. De beste 70s, 80s en 90s. Zometeen meer. Toto, Mariah Carey, INXS en ook twee handen in de lucht voor de Village People.
1: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Obelink, alles voor kampeergeluk.
8: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
7: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
9: Alles voor kampeergeluk.
10: It's like rain!
11: Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
7: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
12: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
13: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
15: It's playtime.
16: Eerst komt de korting, dan kom jij. Dit is jouw moment. EasyToys.nl.
17: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
18: 3-sterren-slot.
17: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
16: Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. EasyToys.nl.
19: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
20: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
19: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
21: Hey!
22: Je geniet van stralend sanitair met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
23: Je vakantiegeld is weer gestort. Lekker op luxe vakantie, nieuwe spullen, terrasjes pakken met vrienden. Maar voor je het weet, is het op. Doe het dit jaar anders. Verzilver een deel van je vakantiegeld met 20% korting op de transactiekosten bij Gold Republic. En maak kans om je vakantiegeld terug te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.nl/vakantiegeld.
24: Hey,
22: ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
25: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
26: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
27: Joehoe!
26: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
25: Nu bij Vibra. Alles reiniger voor maar €1,29. In een handomdraai. Alles schoon en fris. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
28: Nu bij Eyewear Opticians. Een tweede bril cadeau.
0: Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
1: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Dutch tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
2: Nu bij Gamma 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Juist opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
15: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
18: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
21: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
18: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
21: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
24: Dit is jou. Het nu.nl nieuws van 10 uur.
27: Goedenavond. Het demonstratierecht staat onder druk, dat zegt de nationale ombudsman. Volgens hem beperken gemeenten demonstraties te vaak uit angst dat ze uit de hand lopen, terwijl dat meestal niet zo is. Extra beperkingen opleggen werkt dan ook averechts. Wel zegt de ombudsman dat rellen en geweld er niet bij horen. In Ridderkerk in Zuid-Holland zijn vanmiddag 2 mensen in een flat niet goed geworden. Mogelijk hadden ze koolmonoxide ingeademd. Hulpdiensten hebben het complex ontruimd en de boel wordt nu geventileerd. De koolmonoxide kwam vrij door een kapotte installatie. Bewoners zijn opgevangen in een sporthal, maar het is nog niet bekend wanneer ze terug naar huis mogen. Het cruiseschip waar het Hanta-virus uitbrak blijft langer in de haven van Rotterdam. Het moet namelijk nog een keer worden schoongemaakt, vindt de GGD. Waarom is niet duidelijk. Als de GGD de extra schoonmaak heeft goedgekeurd, gaat het schip naar thuishaven Vlissingen. Tot nu toe raakten 12 opvarenden besmet met het Hanta-virus. En tot slot naar Amerika. President Trump heeft zijn gezondheidscheck erop zitten. Laat hij elk half jaar doen. En op zijn socials laat Trump weten kerngezond te zijn. Trump wordt volgende maand 80. En hij is dol op hamburgers en cola light. En dan nog het weer van Weerplaza. Vannacht blijven tussen de 11 en de 17 graden. Morgen is er ook weer veel zon. En dan maximaal 26 graden.
24: Deze vrijdag, de Joe Filmhit Top 100. 100 keer terug naar de bioscoop. Dit is de avond van Joe.

0: We doen er nog eentje. Aanstaande vrijdag. De Joe Filmhit Top 100. 100 keer terug naar de bioscoop.
1: My name is Axel Foley.
0: De 100 allermooiste filmhits. Uit de 70s, 80s en 90s. De Joe Filmhit Top 100.
2: Nobody puts baby in a corner.
3: Jack!
0: Aanstaande vrijdag.
3: I'll never let go.
0: Bij Joe.
4: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
5: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van: er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelf nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen: hey schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage. Smint. Boost yourself.
2: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu, L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
2: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.

0: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
3: Dit is niet normaal meer.
4: Hey buurman.
5: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
4: Stef?
5: Ja?
4: Waar bel jij nu mee aan?
5: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
6: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer.

0: voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
2: Deze week met Lidl Plus 10% korting op je hele kassabon. Kijk snel in de app. Lidl, je verdient het.
3: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
4: Oh, ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
3: En met extra korting. Zullen we?
4: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
5: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis. En kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1289. Wip snel. Snel even langs bij
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
10: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
11: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Dutch tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.

0: Way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
2: Zin in zon, zee en quality time met het hele gezin? Bij MSC Cruises geniet je van een zorgeloze vakantie. Van spetterende zwembaden tot heerlijke diners en entertainment voor jong en oud. Boek nu jouw last minute zomervakantie en vertrek deze zomer nog. MSC Cruises boek je bij Zeetours. De cruise specialist van Nederland.
3: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus... 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus... aromaatje, pak je 250 gram, 1 per 1 gratis. Almof Kwark en Mule Milk, 1 per 1 gratis. En

0: korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Terstal. Maak elk moment mooi.
1: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
2: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
2: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
4: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
5: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
8: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
9: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 2 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij iWis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWis Opticiens. Onze vakmensen zien meer.
11: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
12: Adtap.
11: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
13: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in 1 keer uit. In Griekenland.
14: Een heel boek? En de kinderen dan?
13: Die zijn veel te druk met spelen.
14: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
13: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
14: Oh, wauw. En mag ik daar dan ook een wijntje bij?
13: Tuurlijk. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
14: Proost.
13: Op sunweb.nl.
15: Dit is het nu.nl nieuws van 11 uur.
16: Goedenavond. In Amsterdam zijn vanavond 3 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Het gebeurde bij station Sloterdijk. 1 slachtoffer moest naar het ziekenhuis. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Alle 3 werden namelijk op een andere plek in de buurt gestoken. 2 mensen zijn opgepakt. De examens moeten anders. Dat vindt scholierencomité Lax. Ook dit jaar regende het klachten over de eindtoetsen. Het is geen record, maar wel meer dan vorig jaar. Volgens Lax ligt de druk op scholieren veel te hoog met de eindexamens. En dat past niet meer bij deze generatie, zegt de organisatie. In Ridderkerk in Zuid-Holland kunnen bewoners van een flat weer terug naar huis. Het pand met 70 woningen werd begin van de avond ontruimd. 2 bewoners waren niet goed geworden nadat ze koolmonoxide hadden ingeademd. Hulpdiensten vonden het lek en ventileerden de boel. Bewoners werden tussentijds opgevangen in een sporthal. En topdrukte op de terrassen vandaag. Het is officieel de eerste tropische dag van het jaar. Nooit eerder was het op 26 mei zo warm. In De Beeld tikte ze vanmiddag de 29,2 graden aan. Voor de een is dit te heet, voor de ander genieten, zag ook RTL.
12: Ik zou niet met deze temperaturen zelf op het terras gaan zitten. Ik vind het wel verrassend druk. En nu gaat het wel qua drukte, maar het zijn wel lange dagen voor ons personeel. Zeker in die hitte.
17: Ja, het is wel warm, maar als je hier zit in de schaduw met een ijsje, vind ik het wel prima.
18: Nee, maar je hoort niet klagen.
17: Nee, met zo'n ijsje en een koud drankje is het nooit heet.
16: Ja, dan eens kijken of morgen ook terras weer is. Het weer van Weerplaza. Vannacht blijft het tussen de 11 en de 17 graden. Morgen ook weer een dag met veel zon en dan maximaal 26 graden.
15: Deze vrijdag, de Joe Filmhit Top 100. 100 keer terug naar de bioscoop. Dit is de avond van Joe.

0: internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
1: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
3: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
6: Lekker zoet.
5: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar €1,95. Aldi.
7: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
6: Dat is nog eens voordeel.
5: Ja, dus... Aldi.
8: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
9: Dit is Joe.

0: Obeling. Alles voor kampeergeluk.
1: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
0: Obeling. Tijd voor nieuwe herinneringen.
2: Alles voor kampeergeluk.
3: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
0: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
4: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
5: Boost yourself.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
7: Ontdek Preston Palace. Het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
8: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1+1 gratis. En kans op een volledig festivalweekend voor twee. Ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij.
9: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig.
10: Dit is jouw.
11: Het nieuws van 12 uur.
12: Goedenacht. Veel Nederlanders vinden het klimaatbeleid oneerlijk, blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Mensen zien dat de rekening voor verduurzaming bij hen wordt neergelegd in plaats van bij de grote vervuilers. En ook zien ze dat veel subsidies, bijvoorbeeld voor een elektrische auto, vaak bij rijke mensen terechtkomen. Vorige week donderdag werd in het Brabantse Magaren iemand neergeschoten en daar zijn nu 3 mensen voor opgepakt op verschillende plekken in Brabant en Gelderland. Door de schietpartij raakte een man zwaar gewond. Waarschijnlijk was er een ruzie aan vooraf gegaan. De hitte heeft voor een drukke dag gezorgd bij de Wegenwacht. De ANWB zegt dat ze bijna 5000 keer in actie moesten komen voor autopech. Dat is veel meer dan op een normale dinsdag. De Wegenwacht had het vooral druk met accuproblemen en lekke banden, ook 's avonds nog. En sinds vanavond zijn 700.000 radio- en tv-programma's online terug te vinden. Beeld en Geluid heeft hun archief open gegooid. Het zijn vooral programma's van de publieke omroep, van nieuwsgebeurtenissen tot kinderprogramma's. De directeur van Beeld en Geluid zegt dat het archief een beeld geeft van de Nederlandse geschiedenis. En dan nu het weer van Weer Online? Het wordt vanuit het westen bewolkt en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen is het een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Het wordt 17 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Het blijft wel droog. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Goeienacht, dit is Joe.

0: Het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht. Premier Jette sluit samenwerken met de fractie van Gini Markesso er niet uit. GroenLinks, PvdA en de Partij voor de Dieren vinden dat D66 niet met Markesso er in zee moet gaan, omdat hij zei dat er maximaal geweld gebruikt moet worden om Palestijnse vluchtelingen tegen te houden. D66 sluit eerder wel samenwerking uit met de PVV en Forum. In het Gelderse Voorden is vanavond een kleine bosbrand geweest, meldt Omroep Gelderland. De brand was snel geblust, maar de politie vermoedt dat hij was aangestoken. Er zouden namelijk mensen op die plek zijn gezien vlak voordat de brand uitbrak. Er is nog niemand aangehouden. De meeste studenten op het HBO en de universiteit zijn tevreden met hun opleiding. Driekwart blijkt uit een jaarlijkse studentenenquête. Wel zegt een derde dat de studiedruk te hoog is. Verder zijn de meeste studenten blij met hun leraren, ook al vinden ze hen doorgaans niet zo inspirerend. En de Limburgse gemeente Vaals gaat strengere regels invoeren voor motorrijders. Zo moeten grote groepen zich bij de gemeente melden of een vergunning aanvragen. Ook mogen er 's avonds en op feestdagen geen toertochten meer worden gehouden. Bewoners klagen al een hele tijd over geluidsoverlast en verkeersproblemen door motorrijders. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Overdag is het een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Het wordt 17 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Het blijft wel droog. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.

0: het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht. Dementie kost de Nederlandse samenleving elk jaar tientallen miljarden, meldt de Telegraaf op basis van nieuw onderzoek. Alleen de zorg zelf kost al 16 miljard, 10% van alle zorgkosten. De rest van het geld zit bijvoorbeeld in mantelzorg en aanpassingen in huis. De onderzoekers denken dat het bedrag de komende tijd verder oploopt. Ook vannacht slapen er weer veel asielzoekers in een congrescentrum in Groningen. Meer dan 100. Er is voor hen ook vannacht geen plek bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente Groningen is bereid om ook de komende dagen asielzoekers op te vangen, als er in de tussentijd wordt gewerkt aan een structurele oplossing. Forumleider Lideweij de Vos heeft bij een kamerdebat de wind van voren gekregen. Veel partijen, van links tot rechts, vinden dat zij niet genoeg afstand neemt van geweld door extreemrechtse groepen bij AZC-protesten. Jesse Klaver van GroenLinks PvdA zegt dat de Vos daarmee extreemrechts gedachtegoed normaal maakt. En veel mensen vinden het klimaatbeleid oneerlijk, blijkt uit nieuw onderzoek. En dat zorgt ervoor dat mensen ook minder zin hebben om zelf iets voor het klimaat te doen. Ze klagen vooral dat de rekening bij hen komt te liggen in plaats van bij de grote vervuilers, zoals de industrie. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Overdag is het een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Het wordt 17 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Het blijft wel droog. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.